0: Ouwe Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: Dit is Omroep
1: Brabant. Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Met Jan Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Weltrusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Nederland presenteert
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier, ouders.
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS, en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Are you telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen.
0: In het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ietje even schuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor, en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: magnifiek. Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: I've been looking for.
1: Altijd en overal. Omroep Brabant.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Het gevoel van hier.
4: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
5: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, Kei, goedemorgen. Dit is Omroep Brabant voor de vrijdagochtend. De laatste werkdag van de week en die start zoals vaak op de vrijdag gewoon lekker filevrij. Laten we hopen dat het niet zo'n monster files worden zoals gisteren. Maar meestal zit het wel goed. Met de muziek zit het ook goed, zometeen Niall Horan. Maar we beginnen met Tina Turner. Kei, goedemorgen allemaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Kei, goedemorgen. John van Vroenhoven.

0: Niall Horan. Nice to meet you. Ook op deze vrijdagochtend.
1: Goedemorgen.
0: Het is de 9e alweer van oktober. De dag begint regenachtig. Vanmiddag is het droog bij maximale graad op 14. Later volgen dan opnieuw buien. Ook dit weekend helaas wisselvallig herfstweer met 14 tot 15 graden. Dus pak die momentjes als de zon even schijnt. Dus gisteren, dat was best wel even lekker.
2: Gisteren was het wel even oké,
0: okay,
2: toch?
0: Even oké, okay, maar dan komen die buien, jongen, echt...
2: het was een gekke dag.
0: Dat is een gekke dag. Je moet echt binnen zijn. Hey, fijn dat je er bent, Jasper. Het is vrijdag. Ja, ik zit natuurlijk al de hele week, maar...
2: Ja, dat is ook zo, ja.
0: Ja, dus ik heb even een andere aanblik, maar het ziet er goed uit.
2: Ja, gelukkig. Ja,
0: goed slapen.
2: Gelukkig. Ik heb een lange televisiering gehaald.
0: Oh, echt? Ja, ik hou dat vol. Ik vind het niet zo'n leuke show namelijk.
2: Nee,
0: ik vind,
2: het was niet om aan te zien.
0: Nee.
2: Ik dacht ook wel een beetje als
0: maar
2: dit
0: waar zat het hem dan, hè?
2: Ik vond het zo ongemakkelijk.
0: Wat is ongemakkelijk dan?
2: Ja, ik weet niet. Ik zat ook wel een beetje, waar zit ik nou naar te kijken?
0: Ja, ik heb gewoon. Ik ben niet zo'n fan van Jan Smit. Dus,
2: oh, niet?
0: Nee.
2: Oh, dat vind ik wel leuk. En ik ben normaal heel erg fan van Peter Pannenkoek. Die presenteerde samen met Jan Smit. En ik vind Peter Pannenkoek ook een hele goede cabaretier.
0: Ja.
2: Maar hij had nu allemaal van die grapjes die hij voorlas vanaf de autocue.
0: Ja, dat.
2: Het valt dan toch niet lekker.
0: Nee, het is niet lekker, hè? Nee.
2: Maar ik zag nog, ik heb nog Samson en Marie zien optreden. Dat vond ik eigenlijk het hoogtepunt.
0: Zo, nou,
2: ja, dat is wel het hoogtepunt. Maar dit was ook, ze hadden het voor de televisering Jeugd.
0: Ja.
2: Hadden ze dan Studio 100 gevraagd om de genomineerden te doen. En toen dacht ik, ja, je laat nu eigenlijk hele goede kindertelevisie.
0: Ja.
2: Nominaties doen voor hele slechte kindertelevisie.
0: Vind je dat slechte kindertelevisie, Studio 100?
2: Nee, Studio 100 is heel goed.
0: Oh, zo, ja.
2: Maar degene die in Nederland genomineerd waren, dacht ik echt... ja, wat is dit eigenlijk? Waar kijk ik nou naar?
0: Ja.
2: Maar alle Brabantse wat kon vinden, want bij de televisiering Jeugd kon nog een programma over carnaval winnen. We hadden Thomas van Groningen voor beste presentator. We hadden Frank van Leeuwen voor talent.
0: Ja, sprak ik gisteren nog in de show en die zat er vol vertrouwen. Ja, hij was vol vertrouwen, maar ook wel. Ja, het wordt wel heel erg lastig. Maar ik denk, weet je wat het is? Als we het dan toch even over hebben, het is het allemaal niet geworden. Maar ik heb dan ook zoiets van ja. Eigenlijk is de nominatie zegt eigenlijk genoeg. Want daarna is het een soort van wie kan de grootste achterban...
2: Ja, daarvan bij talent van die jongen die een programma notabene in België maakt.
0: Ja.
2: En dan ben je in Nederland een prijs. Het was een Nederlandse jongen. Dus ik snap dat je... Maar ja, je hebt in Nederland geen programma geweest.
0: En dat zegt dan... Ik vind dan de winnaar... Het doet dan eigenlijk niet recht aan de prijs.
2: Nee.
0: Het is gewoon een soort van populariteits...
2: daardoor, contest. Ik heb daar nog lang wakker van gelegen.
0: Nou, okay,
2: maar zeggen.
0: Goed, wat is het vandaag?
2: Het is vandaag de dag van de post. Dus stuur nog even een kaartje. En verder veel eten vandaag. Het is de dag van het ei en krokettendag.
0: Oh, lekker. Oh, daar hebben we natuurlijk voor... Ja, we hadden het al even over, hè? Kroketje.
2: Ja, ik zou er toch stiekem wel in lussen. Maar
0: ik zou er nu ook al in lussen.
2: Ja,
0: ja, maar
2: ik heb het even opgezocht. Het is moeilijk
0: is
2: toch?
0: Het is moeilijk, hè? Is het nog niet open?
2: Nee.
0: We gaan even kijken of
2: we zitten in het zwarte gat...
0: Als er nou een snackbar-eigenaar luistert, die zegt, ik kan wel even een kroketje voor jullie bakken.
2: Ja, of gewoon een luisteraar die zegt, ik heb de frietpan hierachter staan.
0: Ja.
2: Wel, ik wil even een ei stellen.
0: Ja?
2: Frietpan, geen airfryer.
0: Ja, geen airfryer. Nee, frietpan.
2: Frietpan.
0: Ja. En dan zetten we voor de rest niet zeggen, CT-kroketje, goulash-kroketje.
2: Nee, gewoon lekker een kroketje.
0: Maar het mag ook een goulash-kroketje zijn.
3: Tuurlijk.
0: Ja, absoluut.
2: En we pakken zelf ook in.
0: Jazeker. Wie vandaag ook gaat trakteren is Georgina Verbaan. Die wordt 47 vandaag. Henk-Jan Smits, die blaast 65 kaarsjes uit. Kan niet met pensioen. Of dat was vroeger. Hè, de leeftijd is al omhoog. Herman Brusselmans, 69 jaar. Van harte gefeliciteerd. En als jij jarig bent of iemand kent die jarig is, mag je dat doorgeven via de app. Niek, ook van harte welkom.
4: Ja, een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Dat is een jaarlijks evenement waarop scholen vieren dat iedereen zichzelf mag zijn, ondanks je geaardheid, geloof of kleur. De meer dan 3000 scholen die meedoen krijgen van de organisatie een speciaal lespakket. De dag krijgt ook al jaren kritiek van ouders en leerlingen. Sommigen dragen daarom vandaag bewust iets zwarts. Politie in Ghana gaat helpen met het oppakken van Bolle Jos. Volgens de Telegraaf heeft minister Van Wiel dat land om hulp gevraagd. De Bredaanse drugscrimineel houdt zich vrijwel zeker schuil in Sierra Leone, maar dat land wil Bolle Jos niet uitleveren. Hoe de politie uit Ghana precies gaat helpen, dat is nog niet duidelijk. En in Canada is het record planken verbroken. Dat is dat je op de grond gaat liggen, steunt op je elleboog en je tenen, waardoor je je buikspieren stevig moet aanspannen. Nou, een vrouw van 61 heeft dat meer dan 5 uur volgehouden.
0: 5 uur?
2: 5 uur?
4: 5 uur heeft ze het volgehouden.
0: Nou, dat kan toch niet?
4: Ja, nou, dat is toch echt zo. En ze had namelijk al een wereldrecord op haar naam staan, maar dat heeft ze nu met meer dan een half uur verbroken.
2: Zo!
0: Oh, meer dan een half uur verbroken? Ik zou de half uur al niet volhouden. Nee, ik kan het op zich wel. Ja, maar
2: vijf minuten red ik al niet.
0: Nee, ik ook. Nee, de anderhalf minuut.
2: Oh, maar
0: twee
2: begint
0: minuten,
2: alles te trillen.
0: Alles te trillen.
2: Oh.
4: Ja, 5 uur. Ja.
2: Wat kan zij,
4: er zijn ook beelden en zo van.
0: Maar dat kan toch niet goed zijn?
4: Ja, nee, ja. Geen idee. Ik ben geen expert. Ik hou het namelijk ook niet voor. Dus.
0: Oh, maar heeft zij ook bij de IKEA gewerkt? Als een soort etalagebankje of zo.
2: Als plank.
0: Als plank, ja. Als, hoe heet het? Plunk. Ja, de plunk, ja, die is net weg. Net pauze houden.

better listen.

0: I Just Mind heeft wel weer een nieuwe hit te pakken samen met Carol G. Maar dit was een van die oude knijters van een hit.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Twee knijters van hits staan vandaag klaar voor jou. De ene staat garant voor een bakje koffie, de andere voor een lekker smaakje thee. En de keuze voor vandaag uit deze...

0: voor koffie.
1: Of toch liever een bakje thee.
0: Half je theelust met Yves Berendsen. Ja, mag ik zeggen, welke van de twee gaan we draaien? Straks wordt het koffie met Michael Gray in het toepasselijke weekend. Al moeten we de vrijdag nog even doorheen. Of Yves Berendsen en Lust, ofwel Lust jij zijn thee. 06-573-282-03 is het Omroep Brabant appnummer. Ik zou zeggen, stuur je appje. Vinden we leuk om van je te horen. Zometeen hoor jij Enrique Iglesias na deze Dolly Parton. Dit is Jolene.

0: Enrique. Escape My Love Iglesias. Ja?
1: Wil jij koffie?
0: Zeg het maar. Met Michael Gray en Weekend.
2: Of toch liever een bakje thee.
3: Totdat de lust ons lijf verlaat. En de waarheid voor ons staat. Dat het zo niet langer gaat.
0: Ik weer het ze voor een lekker bakje thee als je het lust. Want zo heet ook het liedje. 06573-28203. Koffie, Michael Gray, Weekend. Of toch thee met Yves Berendsen.

0: zet dat nummer vast. We gaan de stemmen weer tellen, straks de uitslag. Het is vandaag bewolkt op deze vrijdag. Het regent op de meeste plaatsen. Vanmiddag wordt het wel droog, maar het blijft bewolkt. En de temperatuur komt niet verder dan een graad of 14, lokaal misschien 16 graden vandaag. Het is 6:30. Het is tijd voor het nieuws met Nick de Vries.
1: Een man heeft gisteravond bijna 2 uur vastgezeten in de lift bij station Oosterwijk. Hij stapte rond 9:45 met zijn fiets die lift in, maar die ging vervolgens niet meer open. Daarop kwam een beveiligingsbedrijf in actie, maar die kreeg de lift niet aan de praat. Rond 11:00 kwam ook de brandweer naar het station. Uiteindelijk werd met zwaar gereedschap die liftdeur geforceerd en kon de man worden bevrijd. Het was al de 5e keer dat er iemand vast kwam te zitten in deze lift. In een garage van een bedrijf op een industrieterrein in Eindhoven is gisteren een auto in brand gevlogen. De werknemers probeerden eerst zelf de brand te blussen. Dat lukte niet. De opgeroepen brandweer had het vuur snel geblust. 2 medewerkers zijn nagekeken omdat ze veel rook hadden ingeademd. En prinses Margriet heeft gisteren het nieuwe bezoekerscentrum geopend bij de militaire erevelden aan de rand van Bergen op Zoom. Daar rusten ruim 2400 militairen die sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog. Iedere steen vertelt een eigen verhaal, maar het grotere plaatje ontbrak toch wel eens. Dit is er nu wel in het bezoekerscentrum dus. De Gouden Televisiering is gewonnen door SBS-programma De Bondgenoten. JOT-presentator Jan van Steeg.
2: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. Hè. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Kijk, een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
3: Ik keek dit nooit. Ik heb dit echt nog nooit gezien.
0: Ik heb het nog nooit gezien.
1: Ik hoor nu dus dat al 3 jaar al wordt uitgekeken.
3: Ik zat gisteren televisie ingehalen te kijken. Toen kwamen er natuurlijk filmpjes voorbij over van stem nu, stem ring 1, weet ik veel wat. En toen zag ik pas dat ik zie af en toe wel eens bizarre fragmenten van de Bondgenoten voorbij komen. Dat mensen allemaal seks hebben met elkaar.
0: Ja,
3: vreemd, weet ik wel.
0: Ja, dat zie je dan op social, want je keek niet.
3: Dat zie ik dan voorbij komen op social media. Dat al deze mensen dat maar doen omdat ze kans maken op 100.000 euro.
0: Ja.
3: Dan over wat weinig geld. Om jezelf een schut te zetten iedere dag op televisie.
0: Ja, maar het is ook echt de Tokkie TV 2.0.
3: Maar voor een ton. Ik dacht, deze mensen spelen voor een miljoen.
0: Ik zou je sterker vertellen. Daar vind ik ook wel de kracht van het programma. Je kan er namelijk niet omheen. Ook als je niet kijkt, krijg je toch mee.
3: Zeker.
0: Ik zat laatst iets te luisteren. En toen kreeg ik een fragment op mijn koptelefoon. Van dus iets uit de Bondgenoten. Waarbij een meisje belt met haar vriend. Of andersom. De vriend belt met haar vriendin. Of zijn vriendin. En het was het. Ja, je moet nu naar huis komen. Want.

0: zo'n, ja, ik noem het niet eens BN'er, maar...
1: Influencer.
0: Ja, dat, dat, ja. Dan kunnen ze meedoen en het volgende programma staat dan te wachten. En dan doen ze mee aan de domste mens en dat weet ik het allemaal. Ja.
2: Ja, nou, misschien ga ik er toch maar een keer kijken.
1: Oh,
2: ja, nou, ja, nee, ja, als het de ring heeft gewonnen, toch even, ben ik toch niet.
0: Nee, maar dat zegt toch helemaal niks dat hun een ring winnen?
2: Ja, nee.
0: Het zegt alleen dat ze heel veel achterban hebben. Maar dat zegt er niks over het programma.
2: Nee, ja,
0: over
2: de kwaliteit van het programma. Blijkbaar, dan vinden dus heel veel
0: mensen... Nee, maar ik vind dat echt jammer. Ik vind het namelijk een kwaliteitsprijs. En nu is het een populariteit.
2: Het is toch gewoon een beetje...
0: Nee, dat ben ik niet met je eens. Want als je als talent wordt genomineerd of als beste presentator...
2: Ja, maar de ring is een publieksprijs, dus dat is stemmen.
1: Ja, ja. Kwaliteitsprijs is die nipkopschijf volgens mij.
2: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Dat is dan een vakjury.
0: Het is een degradatie van de prijs.
2: Oké.
0: Okay. Ja, dat vind ik
2: statement.
0: Echt.
1: Ja, nou ja, ja. Het versloeg in ieder geval bondgenoten Kassa, het consumentenprogramma en de dramaserie Woeste Grond. En de presentator van de bondgenoten, Jan van Steeg, die won ook nog de televisiering voor
2: dat
1: beste
2: presentator. Dat vond ik wel
0: een ja, maar daar ben ik het ook niet mee eens. Nee, maar dan heb je het er weer.
2: Ja, maar daar was natuurlijk ook appels met peren vergelijken.
0: Nou ja, onze Thomas deed mee. En ik vind Thomas oprecht een hele goede presentator.
2: Ik ook. Maar het is een van mijn beste vrienden. Dus raar als ik dat nu zo niet zou zeggen. Maar nee, maar dan ga je dus een talkshow presentator.
0: Is het niet raar als je het wel zegt. Dus voor jou, ik vind het een aardige vent. Het is mijn vriend. Maar ik vind dat je niet kan presenteren. Dat kun je ook zeggen, toch? Ja. Nou, ik weet niet hoe dat het weekend voor jou dan verloopt. Maar...
2: Nee, dan wordt het ongezellig dit weekend. Nee, maar dat is, dan ga je een talkshow presentator vergelijken met een Jan Versteeg. Ja. Die gewoon zijn teksten opleest. Ook moeilijk. Voor bondgenoot.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk anders.
0: Ja. Oh, ik hoor dat we door moeten.
1: Ja, we gaan nog even naar Berlijn. Daar overleefde een meisje van 6 een val uit een raam van de derde verdieping van een opvangcentrum voor daklozen. Een man die had het kind bij het open raam zien staan. Die vertrouwde het al niet helemaal en was daarom uit voorzorg al onder dat raam gaan staan. En niet veel later viel dat meisje dus inderdaad zo'n 10 meter naar beneden. Die belandde dus precies in de armen van deze man. Toen agenten daarna die kamer gingen controleren van waaruit dat meisje naar beneden was gevallen, bleken er nog 2 jonge kinderen binnen te zitten. En de ouders die waren ondertussen boodschappen gaan doen en die hadden dus die kinderen achtergelaten.
0: Weet je, dat lijkt op dat verhaal van die man in India van de week. Weet je nog?
1: Ja, Egypte.
0: Of Egypte was dat. Ja, met dat balkon.
1: Ja, nee, ja, dat was
0: kind
1: ook zo bizar.
0: Het is de week van de vallende kinderen.
1: Ja, dat lijkt het wel op. En het loopt wel goed af.
0: Ja, nou, gelukkig maar. Gelukkig maar. Dankjewel, Niek. Meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. Straks thuis op een koffie of thee. Geef je keuze nog door. Kan nog heel eventjes.

0: bijgezellig.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is ook trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier. Kei, goedemorgen.
4: Ik

0: Voor alle Swifties, Taylor Swift en Passion Zero. En een kei goeiemorgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Kei goeiemorgen, Hermien.
2: Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Hallo, ik hoor dat jij nog lekker onder de lakens ligt.
2: Ja, ik lig wel een hele tijd wakker.
0: Oh wel?
2: Dus ik blijf was hartstikke wakker.
0: Je was hartstikke wakker. En hoe komt dat? Heb je dat altijd of is dat toevallig vandaag?
2: Ja, nee. Ik zit in de zorg en dan moet ik normaal gewoon eigenlijk om vaak 5:30, 6:00 moet ik op. En dan, dus dat zit gewoon in mijn ritme dat ik zo vroeg wakker ben. Ja. Maar ik denk, ik blijf nou even liggen. Dus dan zet ik altijd de radio aan en denk ik, oh leuk, doe ik mee, weet je wel. Dus
0: oh, wat gezellig.
2: Ik ben wakker.
0: Maar gezellig. En vandaag een vrije dag dan, Hermien?
2: Ik heb vandaag een keer een vrije dag.
0: Oh, wat heerlijk. Waar werk je ergens in de zorg?
2: Ik werk in de thuiszorg, in de ouderenzorg. En dat doe ik in Breda.
0: Oh, wat leuk.
2: Dus ik kom echt bij de mensen thuis. Ja. En ik vind het heel leuk om te doen. En je komt heel veel wisselende zorg tegen. Dus dat is, zijn niet per se allemaal mensen boven de 80 of zo, zeg maar. Hè. Dus
0: nee.
2: Je kunt ook eens een wondzorg hebben van iemand die veel jonger is. Of, van dat soort dingen. Dus het is gewoon altijd leuk om heel afwisselend. Ik vind het echt afwisselend en ik vind het altijd heel fijn om de mensen te kunnen ondersteunen.
0: Nou, en dat is wederzijds, want mensen die jij ondersteunt, die vinden het weer heel fijn dat jij ze komt ondersteunen. Zo is die wisselwerking dan ook weer, Hermien.
2: Ja, zeker. Zo werkt het inderdaad. Ja. Echt dankbaar ook. Dus het is altijd wel gewoon heel fijn om dit te kunnen doen.
0: Nou, wat ontzettend leuk om te horen ook.
2: Ja.
0: Zeg, Hermien, wat gaan we doen vandaag wat betreft koffie of thee?
2: Nou, ik had voor thee gekozen.
0: Okay.
2: Voor inspirerendse.
0: Nou.
2: Maar het is meer gewoon, ik hou heel erg van Nederlandstalig.
0: Oh.
2: En toen dacht ik, ja, dat vind ik leuk. Maar weekend vond ik ook leuk. En toen dacht ik, ja, maar morgen moet ik weer werken. Dus laten we nu maar gewoon Yves doen.
0: Kijk, dat is een hele goede uitleg. Dankjewel, Hermien. Dan werk ze morgen. En doe alle mensen die jij verzorgt de hartelijke groeten van ons. Van Omroep Brabant en de ochtendshow. En leuk dat je even in de uitzending kwam. En een mooie dag vandaag.
2: Nou, jullie heel veel plezier met de uitzending. En dankjewel voor jullie belletje.
0: Dankjewel. Dag, Hermien.
2: Oké, dag.

Zo, een lekkere vrijdag hebben we net zoals Sammy nog heerlijk in je bed liggen. En dan hoorde je eerst Eve Pearce, dat was de uitslag van Koffie of Thee. En dan deze prachtige plaat van Extreme More Than Words. Dat allemaal in een keigoeiemorgen op Omroep Brabant voor deze vrijdagochtend. Die regenachtige start. Zometeen gaan we proberen een puntje te pakken, maar eerst Pink.

0: Pink, Just Like a Pill. Ja, ik zei het, puntje pakken, de tease voor zometeen A7. Nico, ga je het over hebben, moeten we raden.
1: Zo kan je echt oud worden.
0: Oh, ja, dan zou ik eerder denken, lekker een hangmatje aan twee palmbomen met een cocktail in je hand.
1: Ja.
0: Maar het zal wel iets in de manier van leven zijn. Zeg maar dat je houdt aan bepaalde ritmes of zo. Een bepaalde eetpatronen, iets, zoiets.
1: Ik ga uit van een nieuw wondermiddel. Dat zal wel weer een TikTok-video zijn. Ja. Dat als je deze visolie drinkt en deze...
0: Ja. Okay.
1: Als je dan heel oud wordt.
0: Nou, noteer het, Niek. We horen straks wat het is. Als jij denkt te weten...
1: Uitgevrongen sokken van een hond. Ja, als je dat opdrinkt, dan word je 120.
0: 06-573-2203. Als jij denkt te weten.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. I'll drive your wow.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
1: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue.
2: Woonboulevard Os. Kom nu de nieuwste collecties woonshoppen tijdens de oktoberwoonmaand.
3: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Riekerschoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker. In Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
4: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
7: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
6: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
8: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
6: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, dank je wel weer daarvoor. Ben je weer helemaal bij voor het komende uurtje. Straks natuurlijk ook lokaal nieuws met Niek hier in Kei. Goedemorgen. Zometeen ook te horen is dit. Crystal Waters, de dikke hit, komt er zometeen aan. En Kei. Goedemorgen. Het is 7:03.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
16: doei doei
15: tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
1: Nu ook met een vestiging in Brabant.
2: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Kei, goedemorgen. John van Vroenhoven.
10: Gezellig.

0: Melody, la da da. Is makkelijk te onthouden, maar is het niet de titel van de plaat. Is Gypsy Woman. Ken ik, la da di, la da da. Ik zit draaien, jongen. Dan ging ik dan Tony die tijd. Ik draaide in de disco. En hey, la da di, la da da erop. Ja.
1: Misschien was het Basveld die dat vroeger zo deed. Want die was heel blij met je.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, die was echt zat dansend in de file.
0: Oh, heerlijk. Nou, dansend. Ja, het is een lekker liedje. Het was ook echt een monsterhit. Zoals dat in die... het is wel leuk, want zij, als we het dan toch even over hebben... Die Crystal Waters. Zij zingt nog steeds. Alleen zij heeft dit ooit per ongeluk... Het is echt een per ongelukke hit.
1: Oh.
0: Ja. Maar zij zingt nog steeds.
1: Was maar... ergens een B-kantje of een...
0: Ja, en zij produceert veel. En zij kan je hebt heel veel producers, hè, die bijvoorbeeld de David Guetta's, maar dan de minder bekende. Die dan een zangeres of een zanger nodig hebben. Vaak een zangeres, die een stem en dus een vocal. En die, ja. Die huren dan zo'n Crystal Waters in bijvoorbeeld.
1: Ja, ik weet het toevallig met Elo Black was dit toch ook?
0: Ja.
1: Die was ook door Avicii geloof ik gewoon gevraagd. Dan, ja. Hey, ja,
0: het is een hele grote markt. Ja. Sommigen breken dan uiteindelijk door. Het is vandaag vrij. Vrijdag, het mag duidelijk zijn, tenminste als je het nog niet wist bij deze. Het is de 9 van oktober en de dag begint dan ook regenachtig. Vandaag droog bij maximaal 14 graden vanmiddag. Maar dan later opnieuw buien, ook dit weekend wisselvallig. En dan wordt het een graad of 14, 15.
1: Jarig vandaag, Tony Shalhoub is jarig, wordt 73. Dat is die acteur die Monk speelde in de serie.
0: Oh, ja.
1: Dat is een grote serie ook geweest in Nederland. Sharon Osbourne wordt 74 en Hans van der Tocht blaast 79 kaarsjes uit.
0: Proficiat. Het is weer een rijtje 70's, 70-jarige. Ja. Vandaag 1978 is sterfdag van Jacques Brel. En voor 1967 was vandaag voor het eerst bloot op de televisie. Ik denk dat heel spannend is.
1: Dat was wat, hè?
0: Ja, ja. 1967 was het nog wel zwart-wit, Jasper. Ja. Dus dan viel het ook allemaal wel weer.
1: Kon je de rondingen goed zien.
0: Ja, zeker. En 2022. Max Verstappen wint vandaag de Grand Prix van Japan. En behaalt daardoor zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. Komend weekend wordt weer gereced.
1: De vijfde wereldtitel is ver weg. Gaat dit weekend niet gaan?
0: Nee, dit weekend zeker niet. Ook Antonelli kan dit weekend nog geen wereldkampioen worden. Ik wil overigens nog even terug naar vorige week.
1: Ja,
0: Weet je nog wat ik zei?
1: Ik was al bang dat jij het over zou beginnen.
0: Ja, ik had eigenlijk het fragmentje er even bij moeten pakken. Maar,
1: Nee, jij zei hij gaat winnen. Ja. Hij gaat zijn eerste race pakken.
0: Ik voel gewoon, hij gaat winnen.
1: Ja, nee, ik geloofde er echt helemaal niks
0: van. Jij gelooft het niet. Nee.
1: Nou, 6 uur gewacht zondag.
0: Ja.
1: Want het duurde allemaal lang, maar uiteindelijk heb je toch gelijk gehad.
0: Ja, uiteindelijk toch gelijk gehad. Nou, ik weet hoe het voor dit weekend is... Ik zie kantjes.
1: Oh ja?
0: Ja, ik zie wel kantjes.
1: Nee, nu echt niet. Singapore heeft hij nog nooit gewonnen, hè?
0: Nou, daarom juist. Hij zit in een goede flow.
2: Nee, Max inderdaad nooit, hoor.
0: Nee, hij zit in een goede flow. Dus het wordt leuk.
1: Gebeuren.
0: Ja.
1: Nou, ik sla het in ieder geval even op.
0: Nou, kijken of we daar een puntje pakken. Want je hebt straks het uitslag van de teams. Maar eerst
2: zeker. Geen Brabant succes gisteravond bij het Gouden Televisiering Gala. Thomas van Groningen uit Udenhout was genomineerd als beste presentator. Frank van Leeuwen uit Budelschoot maakte kans op de Talent Award. En het kinderprogramma Carnavalskampioenen maakte kans op de televisiering Jeugd. Maar allemaal gingen ze met lege handen naar huis. Als aan de gemeenteraad van Breda ligt, blijft Paul de Pla ook de komende jaren de burgemeester. Een meerderheid is voor een herbenoeming. En dat betekent dat de Pla in maart kan beginnen aan zijn derde termijn. Alleen de minister moet het nog officieel goedkeuren, maar dat is dan vaak een formaliteit. De Pla zelf zegt dat Breda al lang niet meer de stad is waarvan hij burgemeester is. Hij noemt het zijn thuis.
0: Ik vind dat een heel slechte zaak, dat burgemeesters zo lang blijven zitten.
1: Het is weer een lange periode, geloof ik. Het is weer 6 jaar.
0: Ja, het is te lang. En dan gaat de vernieuwing door. Dan wordt het sleets.
1: Maar je wil
0: we hebben dat in Den Bosch ook gehad. We hebben daar een rondbouw.
1: Want dan ben je alleen maar aan het overdragen en dan...
0: Nee, je moet er niet te kort, maar ook niet te lang.
1: Ja.
0: Nee, dus ik zou echt, want volgens mij mag het ook maar 2 termijnen, toch? Dat moet de gemeenteraad dat moet goedkeuren.
1: Ja, de gemeenteraad heeft nu het goedkeuren. Ja, 3 termijnen, dan zou hij dus 18 jaar gezeten hebben dan?
2: Ja, als hij dat volmaakt, dan hij zit er sinds 2015. Dus dus je kunt dan inderdaad ook zeggen, bijvoorbeeld 3 termijnen van 4 jaar, noem maar iets. Maar als je meegaat in jouw gedachten dan.
0: Ja, of gewoon 2 van 6, wat het nu is. En dan de derde is dan, hoppakee, klaar.
2: Het is in ieder geval zoals het is.
0: Ja, dat is wat het is.
2: Dan wat ik voor 7e zei, zo kan je echt oud worden. John, je had het over een manier van leven, dat je aan bepaalde ritmes houdt. Jasper, jij had het over een nieuw wondermiddel. Ja, eigenlijk komt het gewoon neer op een plek waar je woont.
0: Oh.
2: Ja, er is weer zo'n blauwe zone ontdekt, zal ik maar zeggen, nu op Sardinië, waar tientallen mensen ouder dan 100 jaar zijn geworden. Vooral vrouwen blijken daar uitzonderlijk lang te leven. Dan lijkt sowieso iets in de grond van Sardinië te zitten, want in 1999 bleek ook al dat mannen in een groep afgelegen dorpen ook op Sardinië opvallend oud werden. Nu komt er dus mogelijk nog een dorpje bij, Bolotana. waarom juist daar mensen zo oud worden, dat weten wetenschappers dan wel niet. Maar de cijfers, ja, die zijn opvallend hoger dan in de rest van het Westen. De vrouwen hebben daar een veel hogere kans om 100 jaar of ouder te worden. Dus eigenlijk gaat het gewoon om.
0: Dus eigenlijk zat ik wel een
2: plek,
0: beetje.
2: Een plek waar je.
0: Hangmatje, palmbomen zat ik toch wel redelijk in de
1: rest. Je moet blijven, denk ik. Ja,
0: zeg je?
1: Daar had je bij moeten blijven, bij die palmboom en die hangband.
0: Ja, ja. Ja.
1: Sardinië.
0: Sardinië, jeetje.
1: Ja. Nou, toch maar heen dan.
0: Dat is geen vervelende plek.
2: Nee, volgens mij.
1: Als je ergens oud moet worden, is Sardinië, hè?
0: Ja.
1: Om daar dan 100 jaar te verblijven, ik ken ergere plekken.
0: Ik ken ook ergere plekken. Nou, ja. Mooi. Dankjewel.

0: InXS New Sensation. Dit weekend is de marathon van Eindhoven. Morgen is het wandelevenement. Zondag rennen tienduizenden mensen door de stad. En iedereen die op een van die dagen bij de start of finish komt, hoort één man door de speakers schalmen. En dat is Vincent, ofwel de sfeerman. Vincent, kei goeiemorgen.
1: Hey, kei goeiemorgen.
0: Kei goeiemorgen. Ja, jij bent de speaker tijdens de marathon dit weekend, maar ook doe je bij andere evenementen. Hoe ziet zo'n dag voor jou er nou uit, Vincent?
1: Nou, laat ik sowieso even zeggen dat ik niet de enige ben. Ook Erik is erbij. Maar die dag ziet er voor mij eigenlijk uit als ontbijten vroeg in de ochtend. En dan vervolgens zoveel mogelijk high fives uitdelen.
0: Ja. En je zegt zoveel mogelijk high fives uitdelen. Je was nog niet klaar. Je viel even weg.
1: Nee, het was inderdaad veel high fives uitdelen. Vooral heel enthousiast zijn naar alle deelnemers. Want er staan duizenden, het is 38.000 zijn het in totaal, die allemaal klaarstaan om een prachtige prestatie te gaan leveren, zaterdag en zondag.
0: Ja, en als jij dan opstaat, Vincent, jij moet die energie wel overbrengen natuurlijk. Dus hoe pep jij jezelf dan op? Wie is bij jou dan de sfeerman of sfeervrouw?
1: Nou, sowieso de DJ die helpt daar altijd natuurlijk heel goed in. Maar vooral ook echt het publiek wat erbij is. Er zijn zoveel mensen staan er al 's ochtends vroeg bij de start. En op de Vestdijk natuurlijk in Eindhoven. Dus dat, ja, ik word automatisch door iedereen daar opgeladen en geenthousiasmeerd. Hoef ik eigenlijk weinig voor te doen om gelijk aan te staan.
0: Ja, hoe moedig je nou het beste aan als je zeg maar meer mensen wil stimuleren om ook sfeer over te brengen aan de lopers?
1: Ja, vooral ook benadrukken hoe belangrijk het is en hoe wat een prachtige prestatie het is die mensen leveren op zo'n dag. En heel veel mensen zijn er natuurlijk al speciaal om iemand heel specifiek aan te moedigen. Een vriend, een vriendin, familielid. En het is eigenlijk alleen maar op het moment dat mensen aankomen om te zeggen, joh, laat ze zien dat we trots op ze zijn, dat ze een prachtige prestatie hebben geleverd. En dat we met z'n allen gewoon heel Eindhoven in vuur en vlam gaan zetten.
0: Ja, exact. En wat moet je vooral niet zeggen?
1: Nou, vooral positief blijven. Dus je hebt van die mensen, ik kan me heel goed voorstellen, hè, het is altijd heel grappig. Met name natuurlijk zo later op de dag, sta je lekker op Stratums Eind met een pilsje in je hand. Die mensen zijn misschien net begonnen. Om dan te roepen, je bent er bijna. Ja, liever niet.
0: Nee,
1: liever
0: niet. Je haalt de woorden uit mijn mond. Zowel Jasper en ik hebben ook regelmatig een halve of een hele marathon gelopen. En het is echt, daarom vraag ik, ik was benieuwd wat jij zou gaan zeggen. Maar het is echt verschrikkelijk als je hoort, je bent er bijna. En dan denk je, op een gegeven moment ga je het namelijk ook geloven. Maar dan moet je gewoon nog 11 kilometer.
1: Ja, nee, dat is echt het ergste wat je kan doen. Dus er zijn ook volgens mij verschillende onderzoeken naar gedaan. Die zeggen gewoon, blijf gewoon positief. Ook als je ziet dat mensen er helemaal doorheen zitten.
0: Ja.
1: Je bent ook onderdeel als supporter natuurlijk van dat evenement en van de beleving van die deelnemers. Dus blijf gewoon altijd positief.
2: Hey, jij staat zowel bij de start als bij de finish. Zit er nog verschil in eigenlijk? Doe jij iets anders bij de start dan bij de finish? Zeg je wat anders?
1: Ja, met name natuurlijk bij de finish, zeker met langere afstanden. Alhoewel, kijk, weet je, een 5 kilometer kan voor iemand net zo zwaar voelen als een hele marathon. Bij de finish is het vooral inderdaad mensen nog even extra aanmoedigen. Zo van, je bent er. En ze ook even bewust maken van dat moment dat ze daar, in dit geval dan op de Vestdijk, binnenkomen. Dat ze heel even uit die bubbel gehaald worden. Soms zie je mensen binnenkomen, die zitten helemaal in die bubbel van het lopen van zo'n afstand. En dan toch heel even te zeggen van, hé, je bent er. Geniet even van dit moment. En bij de start is het vooral inderdaad het oppeppen van mensen. Maar daar zijn mensen 9 van de 10 keer al helemaal klaar om te starten. Ja. Fris en fruitig om te beginnen.
0: Ja, en dan heb je dan tot slot, Vincent. En het is wat herfstachtig zondag. Ik hoop dat het niet te veel gaat regenen, dat het een beetje meevalt. Heb je nog een korte motivatie voor iedereen die nu luistert en het weekend gaat lopen?
1: Ja, zeker. Ik kan alleen maar zeggen, iedereen die zaterdag en zondag aan de start staat van die ASML Marathon Eindhoven, jullie hebben er allemaal voor getraind, zijn er allemaal klaar voor. Heel Eindhoven staat op jullie te wachten. Dit is jullie hoofdpodium. Jullie zijn de main artist van dit weekend. Jullie gaan dat doen en ik zie jullie allemaal bij de start of op de finish.
0: Nou,
1: let's go.
0: Let's go. Nou, hartstikke mooi. Iedereen heel veel succes. Vincent, jij ook heel veel succes komend weekend. We gaan er ook heel erg van genieten. Leuk dat je even in de uitzending wilde komen. Vincent de Sfeerman. En we horen graag hoe het allemaal is geweest. Dankjewel, hè?
1: Yes. Dankjewel.
2: Ja, ik ga hem een high five geven, hoor.
0: Ja, zeker. Als je hem tegenkomt, Vincent, even high five. En het is gewoon een prachtig evenement. Wat je overigens helemaal kunt volgen de hele dag live op Omroep Brabant TV en via Brabant Plus, de app.

0: klaar voor de marathon zondag?
1: Halve ook... marathon, ja. Halve, ja. Ik heb een beetje een strijd hier binnen het bedrijf.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, er zijn er is één jongen bij Sport, Samuel.
0: Ja. Ja.
1: Hij was een heel stuk langzamer dan ik op de 10 miles.
0: Oh.
1: En hij wil per se sneller zijn dan ik.
0: Oké. Okay. Laat je niet gebeuren, zeker.
1: Nee, dat mag. Dat is. Dat wordt weer een pittige strijd zondag.
0: Nou, goed. We gaan het allemaal meemaken. We gaan je volgen, Jasper. Het nieuws zometeen, Nick. Waar ga je het over hebben?
2: Nou, dat het kabinet bezig is met nieuwe drukmiddelen om Bolle Jos te pakken te krijgen. En in Soest, daar hebben mensen te maken met een heuse huisnummerchaos.
3: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
4: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
5: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
6: Corto Clinics. Persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
3: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
7: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
3: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts. Is aanstaande zondag geopend.
7: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
8: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in Zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
12: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
13: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
12: Brabant Deur. Hörmann kwaliteit, persoonlijk advies en vakkundig geplaatst.
13: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
14: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
15: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
16: Omroep Brabant.
0: Deze vrijdag start bewolkt. Het regent tot de meeste plaatsen. Vanmiddag dan wordt het droog, maar het blijft wel bewolkt. Met 14 tot 16 graden is het alweer een stuk frisser dan de begin van de week. Vanavond dan opnieuw regen. Vannacht dan ligt de temperatuur zo tussen de 7 en 8 graden. Zometeen uitgebreid met weerplaatsen. Het is 8:02. Gaat dat nieuws? Nick de Vries.
2: De Bredaanse drugscrimineel Bolle Jos krijgt nog steeds bescherming van de machthebbers in Sierra Leone. Dat zegt minister Van Wiel tegen de Telegraaf. Het kabinet kondigt daarom nieuwe drugmiddelen aan, met als doel dat de crimineel binnen een jaar kan worden gearresteerd. Zo wordt gedacht aan politiebijstand in de nabijgelegen Ghana, zodat het netwerk rond Bolle Jos kan worden ontmanteld.

0: doen.
1: Een inzittende van de auto is aangehouden, maar de ander wordt nog gezocht. Zwemster Marit Steenbergen heeft bij een wereldbekerwedstrijd in Tashkent, in Oezbekistan is dat, de 100 meter wisselslag gewonnen in een Europees record. Ze zwom de afstand in 56 seconden en 18 honderdste. Zijn tweede tijd ooit op deze afstand. De Europese voetbalbond UEFA wil grondige hervormingen zien bij wereldvoetbalbond FIFA en heeft daarvoor een plan gepresenteerd met 11 voorstellen. Belangrijke punten zijn het inperken van de macht van de voorzitter en meer transparantie. Zo secretaris-generaal van de KNVB, Gijs de Jong.
2: Nou, Infantino is in ieder geval niet de aangewezen persoon om dit uit te gaan voeren. We hebben nieuw leiderschap nodig om juist deze hervormingen door te voeren en om voetbal wereldwijd verder te brengen.
1: Een tegenkandidaat is er alleen nog niet. Tot 18 november kunnen tegenkandidaten zich gaan melden.
3: Nou, John?
4: Nou, zeker. Ja. Ik zou zeker heel veel hervormen. Dat absoluut.
1: Dan nog naar Soest. Daar hebben bewoners van de Ferdinand Huiklaan te maken met een heuse huisnummerchaos, zoals de Telegraaf het omschrijft. 15 huizen hebben daar huisnummer 20, met dus 19 huizen die een toevoeging zoals A of B hebben, maar er komen nog eens 32 huizen met nummer 20 en een toevoeging bij. Ja, John, je kijkt me aan alsof ik onzin praat, maar het is
4: nee,
1: dus echt zo.
4: Nou nee, ik verbaas me nergens
1: meer. Er komen huizen bij met bijvoorbeeld 20A01, 20A02. Nou ja, er is één stel, die wonen in het huis met nummer 20. Die worden nu al gek van verkeerd bezorgde springkussens, zo zeggen ze, maaltijden, en laatst werd er zelfs een nieuwe keuken bij ze op geplaatst.
4: Ja, die hebben ze wel geaccepteerd.
1: De gemeente, ja, zijn toch van plan om ermee door te gaan, want de actes die zijn al gepasseerd bij de notaris. Een nieuwe straatnaam bedenken kost een boel geld. En als het al zou gebeuren, dan zou dat ook weer consequenties hebben voor elektriciteit, omdat er dan ook weer een nieuwe aanvraag moet worden ingediend bij de netbeheerder.
3: Dat is weer zo
4: Ja, ik kijk jou al aan, maar ik hoor dit dan jou vertellen en dan denk ik, maar hoe dan? Dan is er dus
1: iemand.
4: Maar
1: denk gewoon in mijn 21.
4: Nee, maar er zit dus ergens iemand waarschijnlijk in de gemeenteraad en die zegt, we gaan het anders doen. We gaan er niet huisnummers 1 tot en met 200 doen. Nee, wat nou als we gewoon iedere nummer 20 geven? En dan doen we A tot en met Z. Maar ja, dan zegt er iemand, joh, dat is een leuk idee, maar we gaan nog twee. Nou, dan doen we er nog wat toevoegingen bij.
1: Ja, dan kan het 0102.
3: Ik moest laatst ergens iets ophalen in een appartementencomplex. Ja. Was ook, ja, ik woon op nummer 395-22. Zeg wat? Ja, nee, 395-22. Kom bij dat appartementencomplex aan. Hangen daar echt overal posters, briefjes, dingetjes. Ja, je moet echt het volledige nummer intoetsen. Je moet echt. Want dat is het, precies dit. Dat is dan huisnummer 395, appartement 22.
4: Maar waarom dingen veranderen die al eeuwenlang gewoon werken? Ja, dat is toch.
3: En daar hangen dus overal briefjes, want niemand snapt het.
4: Nee,
3: dat gaat mis met de post en met.
4: Dat is ook dus in alle systemen, want dan moet je straks maar eens online ergens je adres invullen en dan met toevoeging.
1: Ja, dat zeggen zij dus ook. Dat A01 en A02, ja, dat kan je dus op heel veel plekken ineens invoeren. En deze, dat stond ook in het artikel, die mensen die op huis nummer 20 wonen, die hebben dus echt serieus thuis een lijst liggen met bewoners die dan in die andere huizen wonen, zodat zij dan bezorgers kunnen vertellen van, nou ja, je bent nou bij 20, maar je moet naar 20F bijvoorbeeld. En dan kunnen ze straks nog 20 huizen aan toevoegen. Ja, of 32, moet ik zeggen.
4: Ik kan er niet eens een grap meer over maken. Ik word er heel triest van. We gaan zo meteen naar het weer met Weerplaza's kijken hoe dit vandaag ontwikkelt en de rest van het weekend. Want dat staat natuurlijk voor de deur.

0: Better Day. Bruce Springsteen, Better Days. Berend van Straten, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, hallo. Weerplaza, ja, jullie hebben iets anders te melden dan zeg maar het begin van de week.
1: Dat klopt inderdaad. Ja, de herfst die heeft zijn intrede gedaan.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, nee, het is vandaag een tamelijk wisselvallige dag. Meerdere buiensystemen die worden aangevoerd vanuit het westen. En op dit moment is het al een beetje regenachtig hier en daar. De zon die gaan we vandaag ook niet of nauwelijks zien. Temperatuur op dit moment rond een graad of 10. En het wordt vanmiddag wel wat warmer. Uiteindelijk zo'n 14 tot 16 graden. Maar wel een stuk frisser dan eerder deze week natuurlijk. En ook flink wat wind vandaag uit westelijke richtingen.
0: Ja.
1: Af en toe zelfs een windkracht 5. Windkracht 6 sluit ik ook niet uit. Dus ook dat zorgt wel een beetje voor onstuimige herfstweer. Vanavond krijgen we dan te maken met een pittig kuifrondje wat er over de provincie trekt. Gaan de buien nog wat steviger uitpakken en gaat ook de wind zelfs er nog een schepje bovenop. Toen kunnen ook wat windstoten voorkomen. Dus het is vandaag echt een wisselvallige en een beetje een onstuimige herfstdag.
0: Ja. Ik voel een klein beetje aankomen in jou, de manier zoals je het zegt. Maar morgen...
1: Maar morgen gaat de zon schijnen. Morgen wordt helaas... ik zou het graag willen vertellen. Ja, maar ook morgen wordt echt wel een wisselvallige dag. Hoor. Met ook nog flink wat wind erbij. We hebben te maken met buien die worden aangevoerd vanaf de Noordzee. Morgen wel wat meer droge momenten dan vandaag. Dus er is wel licht aan het einde van de tunnel, om het zo maar te zeggen. Want ook de zon die gaan we morgen wat vaker zien. Wel aan de frisse kant morgen, hooguit 14 graden. En wederom vooral in de avond ook echt veel wind met kans op windstoten. Nou goed, na morgen dan wordt het wel wat beter. Want zondag nemen de droge momenten toe, zien we de zon wat vaker. Blijft wel aan de frisse kant, 14 à 15 graden. Begin volgende week, dan zien we dat er wat meer hoge drukinvloeden komen. Gaat de zon weer wat vaker schijnen, dan gaat de temperatuur ook weer wat oplopen. Dinsdag en woensdag kan het weer zo'n 18 graden worden. En dat is dan weer aan de zachte kant.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Even voor alle lopers, voor de marathon in Eindhoven aanstaande zondag.
2: Wij starten rond 12 uur.
1: 12 uur. Dan ziet het er naar uit dat het dan nog wel aan de wisselvallige kant is. Maar goed. Ja. Maar voor een marathon is het misschien zo gek nog niet. Misschien wel net iets te veel wind dan, dat wel. Maar temperatuur die is best aangenaam voor een marathon. Ik denk zo rond een graad of 12 à 13. Als jullie om 12 uur beginnen. Maar je hebt wel een regenjack en een windjack nodig. Zeker als je naar de stad gaat lopen. Want dan kan het wel een beetje onaangenaam zijn.
0: Oké, okay, dus publiek warm aankleden en publiekje mee. En voor de lopers, zoals Jasper, wordt een goede tijd. Er zit een goede tijd. Het is een mooie, goed lopen weer.
2: Nee, ik hoor de wind. Zou je zien dat ik die wind weer
0: maar
2: tegen
0: heb? Je hebt er altijd wind mee. Als je heen gaat, kom je een keer terug en dan heb je wind mee.
2: Ja, dat is ook weer zo.
0: Ja, zo werkt het natuurkundig wel. Precies. Als ik vroeger naar school fietste, was het 's ochtends wind tegen en 's middags wind tegen toen ik terug fietste.
2: Ja, precies. Dat was net gedraaid.
0: Berend, dankjewel. Hè. Een mooi weekend. Hoi. We gaan een spelletje spelen. De eerste zullen de laatste zijn in het kader van de marathon. Hè. De laatste zullen de eerste zijn. Dus wil je meespelen, dan zou ik zeggen, let goed op. Want ik ga het klokje instellen. Eens even kijken, wat gaan we doen?
2: Ja.
0: We gaan een minuut of... een minuut of 7.
2: Oké. Aardig klokje deze vrijdag.
0: Een minuut of 7 moet wel lukken.
2: Nou ja, hij loopt. Meetimer dan maar.
0: Meetimer. Hij loopt het klokje straks. Als jij de laatste bent voordat de zoomer gaat, dan win je het prijspakket van Kei Goeiemorgen. Dus 06573 2 0 3. Als je straks de laatste ofwel de eerste bent.

0: Miley Cyrus. 9 minuten voor 8 is het. Je luistert naar Kei. Goedemorgen. Het klokje tikt. Voor de eerste zullen de laatste zijn. Dat is altijd spannend dit.
1: Want hij klikt, tikte wel lekker mee in het ritme net.
0: Ja, hij tikt er lekker mee, ja. Ja. Oh, nou gaat hij sneller. Ja, wie zal de laatste zijn die appt?
1: Nou, daar gaan we nu achterkomen.
0: Ja.
1: Ik heb een nummer doorgekregen.
0: Oké.
1: Okay. Nu door, een ruzie met de computer.
0: Doorschakelen. En dan gaat hij zo meteen ergens over. En dat is dan de winnaar. Als we opnemen, hè. Het eerst even contact. Ja, het contact is gelegd. Nou, dat is alvast één.
2: Met Ellen.
0: Hallo, met wie zeg je?
2: Met Ellen.
0: Ellen, een hele goeiemorgen. Of beter gezegd, een kei goeiemorgen. Ja! Ja! Jij bent de laatste. Maar je bent niet alleen, zo te horen, Ellen.
2: Nee, wij hebben kippen. Even rust, we zijn even op de radio. Even rust.
0: Wie zijn dat? Wie zijn dat, Ellen?
2: De kinderen die ik naar school moet rijden.
0: Oh, jij rijdt kinderen naar school?
2: Ja.
0: Oh ja, ik hoop wel dat je stilstaat nu, hè? Want het is, die moet wel.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, heel goed. Nou, fijn.
2: Hey,
0: hoeveel kinderen zitten in de auto of in het busje?
2: Nu drie.
0: Ik
2: moet er twee opgenalen.
0: Oh, nou, dat is nu al een gezellige boel.
2: Ja, toch?
0: Ja, ik vind... Ja! Hebben jullie er zin in, jongens en meisjes?
2: Ja!
0: Nou, wij zorgen dat er een leuke prijs naar jou komt, Ellen. En maak een mooie dag van een veilige kilometers, hè. En kinderen, fijne schooldag allemaal!
2: Ja!
0: Dankjewel! Tom Jones nu op je radio. Kijk, goedemorgen. Dit is Omroep Brabant en She's a Lady.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
15: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
16: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
15: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
17: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
18: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
17: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
19: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
17: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
20: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
21: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemer COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
22: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
21: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
2: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
21: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dankjewel. Dan is er heel veel verkeersinformatie. Zullen we gewoon even wachten? Of, is hij er? Hij is er niet.
11: Nee, volgens mij niet.
3: Nou, Jasper, neem de honneurs waar, zou ik zeggen.
11: Nou, het is druk onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Afrit Geldermalsen. Daar heb je 10 minuten vertraging, 4 kilometer file daar. Ook de andere kant op, verder vanaf Eindhoven richting Maastricht. Daar staat op verschillende plekken kilometers file. In totaal ben je daar zo'n half uur langer onderweg. Ook druk op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. 10 kilometer, 10 minuten langer onderweg. En nog een laatste lange file op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop. 10 kilometer daar en een half uur langer onderweg.
3: Oké, dankjewel. Succes als je allemaal in de file staat. Zometeen in een keigoedemorgen. Natuurlijk, het is naar achteren. Dat betekent straks rond 9:10 het antwoord weer op een keigoede vraag.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
10: Dit smaakt naar meer.
11: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar 9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
12: Met Rousseau chocolade.
9: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
13: Mijn papa verkoopt stoelen.
14: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Voordelig en snel.
15: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
16: Is Omroep Brabant. Met nu
17: Kei, goedemorgen.
18: John van Groenhoven.

0: Annie Lennox samen met David Stewart natuurlijk het duo wat de Eurythmics vormde. There Must Be an Angel in een keigoedemorgen. Vrijdag 9 oktober, de dag begint regenachtig. Vanmiddag is het droog bij maximale graad of 14. Later dan opnieuw weer buien. Ook onstuimige windvlagen kunnen daarbij zitten. We hoorden eerder al van weerplazen. Ook dit weekend is dat het geval met 14 tot 15 graden.
1: Maar zondag wordt een redelijk mooie dag. Mister, die hoop hou ik erin.
0: Blijf die hoop houden. Ik hou van optimisme.
1: Ik hoorde Berend zeggen, we gaan af en toe de zon zien.
0: Zeker, als jij af en toe het zonnetje ziet, dan...
1: door de wolk heen waarschijnlijk. Ja. Het is vandaag dag van de sneakers. Je hoort het al in het nieuws. Het is ook Paarse Vrijdag. En het is de dag van de doggy bag.
0: Ja, dat hoorde ik van paarse. Ik had eigenlijk een paarse trui aan moeten doen. Dat is,
1: ik heb echt niks paars in mijn kast.
0: Maar volgens mij kan ik daar nu niet bij.
1: Jij kan ergens niet bij
0: momenteel.
1: Verbouwing. Ja. Maar paars is toch ook een kleur die niemand staat.
0: Oh, dat vind ik wel. Nou, dankjewel. Ik heb een hele mooie paarse trui.
1: Ja, Tinky Winky.
0: Kom op, zeg.
1: Het is echt zo'n kleur. Zelfs oranje. Oranje staat ook niemand. We hebben echt pech dat oranje onze nationale kleur is. Dat staat niemand.
0: Maar waarom is het überhaupt onze nationale kleur? Want als je rood, wit, blauw bij elkaar gooit, krijg je nou ook wel een ratje.
1: Nee, omdat wij de oranjes hebben.
0: Ja, maar hoezo met de oranjes? Dan krijg je naar Wikipedia, want die weet alles. Maar hoezo hebben wij oranje als kleur? Ja, dat is goed.
1: Willem van Oranje?
2: Ja, oranje Nassau.
0: Wat een goede vraag.
1: Ja, dat is een keigoede vraag. Maar ik heb ook een keigoed antwoord. Omdat de Oranjes...
0: Willem maar is toch al lang dood?
2: Het huis van Oranje Nassau.
0: Willem-Alexander heet toch ook helemaal niet...
1: van Oranje Nassau vanaf?
0: Nee, officieel... Nee, toch niet. Van Oranje?
1: Ja, nu stel je nog een keigoede vraag.
0: Ik dacht van Buren.
1: Hoe heet Willem-Alexander met zijn...
0: Ik zal het vast even zeggen achternaam. Dat vandaag 1940 John Lennon werd geboren. Dat kan jij ondertussen verzoeken. In 1967 was er voor het eerst bloot op de televisie. Mega schokkend. Zwart-wit ook nog eens. In 1981 werd in Frankrijk de doodstraf afgeschaft.
1: De officiële naam van Willem-Alexander is Willem-Alexander Klaus George Ferdinand van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg.
0: Nou, goed.
1: En dat van Amsberg, dat is dan vanwege zijn vader, Prins Klaus.
0: Oké, zo.
1: Maar van Oranje-Nassau, dat is... En officieel...
0: Dus daar hebben wij dan de kleur oranje aan te danken. Ja.
1: Maar traditioneel heeft eigenlijk Willem-Alexander geen achternaam. Het is gewoon koning is dan eigenlijk zijn voornaam en Willem-Alexander zijn achternaam.
0: Is dat zo,
1: Ja, traditioneel heeft hij geen achternaam. Maar ja, qua geslachtsnaam zeggen ze dan, is het dan van Oranje Nassau.
0: Nou,
2: dat wist ik
0: ook. Ja, Nick zit helemaal mee. Ja. We zitten ademloos te luisteren naar jou, Jasper.
1: Ja.
0: Ja, wat goed. Nou, Nick, het nieuws.
2: Vier mensen zijn terug uit de ruimte. Twee Amerikanen, een Française en een Rus zaten 237 dagen in ruimtestation ISS... en plonsden gisteravond gecontroleerd in de Grote Oceaan. Voor de Franse Sophie Adenau was de ruimtereis een record... want nog nooit was een Europeaan zo lang in de ruimte. Flinke ravage gisteravond na een aanrijding in Helmond. Twee auto's botsten.

0: Op een kruising op elkaar. De weg lag daarna bezaaid met auto-onderdelen. De inzittenden zijn ter plekke nagekeken in een ambulance. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. En mensen die van hun jeugdtrauma af willen, die kunnen vanaf morgen terecht in het museum Beeld en Geluid.
1: Oh, om je uit te lachen.
0: De pop van Carbonkel is dan voor het eerst te zien. Ja, weet je, ja, mij zegt al dus niet zoveel, maar dat is dus een bepaalde leeftijd waarschijnlijk.
2: Zegt Carbonkel jou niks?
0: Nee.
2: Best van nee. Nachten wakker
1: gelegen. Ik Mick Loreland. Dat zit in die serie.
0: Ja, ja, het zegt mij helemaal niks. Maar, nee, goed. Nou, maar Beeld en Geluid heeft er in ieder geval een speciale experience omheen gebouwd. Bezoekers die worden in een donkere ruimte voorbereid op een ontmoeting met het gevreesde eenoogige monster. Het afgelopen jaar kreeg de pop een flinke opfrisbeurt, want die vol zat met larven trouwens. Nou, wie zijn Carbonkel jeugdtrauma wil aanpakken, die kan tot en met 8 november dus terecht in Museum Beeld en Geluid in Hilversum.
1: Ja. Nou ja, het is
2: echt, volgens mij was dat VPRO, joh, die kreeg brieven, boze brieven van ouders, ja, van kinderen die niet meer konden slapen.
1: Oh.
2: Door Carbonkel. Doodeng.
1: Zoek maar eens even, niet schrikken, hè.
0: Maar hij had wel twee ogen, zie ik.
1: Ja, wel twee ogen.
0: Ik lees net voor één oog.
1: Ja, ik zie ook twee ogen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Even kijken, Carbonkel.
0: Dat
2: ja, doodeng. Ja, nee, hij heeft één oog, want het tweede oog zat dicht.
0: Oh!
2: Dat is een blauw oog, dat was dichtgeslagen, dus hij kon hem maar door één oog zien.
0: Oh ja.
2: Dat was doodeng, en die grote neus en dingen. En,
0: ja, ik kan me voorstellen dat dit inderdaad voor kinderen...
2: Dat was dan jeugdtelevisie, zat je lekker op de bank met je gekamde haartjes, kreeg je dit te zien.
0: Ja, nee, ja, ik was daar toch net aan het
2: Ik was blij dat de film van Ome Willem weer opging.
0: Ja.
2: Dan werd ik weer even rustig.
1: Deze vuist op deze vuist. Ja. Ja, ik zou hem ook niet leveren als pasfoto. Nee. Doe me wel aan iemand denken. Maar hou het lekker
0: vol. Ja, vanaf 10 uur.
1: Ja, precies. Hey, we hadden net al een vraag, maar het wordt straks een keigoede vraag.

ondertussen Armin van Buuren draaien. Maar ons klaarmaken voor het antwoord op een hele goede vraag. Daar moet je niet te verlegen voor zijn. Dat is als een kleine tease. Zometeen het antwoord. This is what it feels like. Nu in een keigoeiemorgen.

0: feels like.
1: Alma van Buren, this is what it feels like.
2: Kei goeie vraag.
1: Het is bijna 9:50 op dit tijdstip op de vrijdagochtend in de Kei Goeiemorgen. Altijd het antwoord op een kei goeie vraag. En jij kunt jouw vraag ook insturen.
3: Zeker.
1: Ja, we vinden
3: er is weer plek hoor.
1: Er is plek, dus 06573-2203. Voor leuke vragen, of ja, beter gezegd vragen. En dan gaan wij wel beoordelen of het een leuke vraag is.
3: En over de keigoede
1: vragen.
3: Ja, maar het is vaak zijn de simpele dingen.
1: Ja.
3: Waar je dan hoor je die vraag en denk je, ja, daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan.
1: Nee.
3: Dat zijn vaak de leukste.
1: Dat zijn vaak
3: niet te moeilijk.
1: Nee, niet te moeilijk denken. En het leuke is, je hoeft als je denkt, ik ben onderweg en ik heb een leuke vraag. En ik denk, oh ja, dat moeten we dat eens aan Keigoeie morgen stellen. Je kan hem ook mailen via vraag@omroepbrabant.nl. Goed, voor vandaag hebben wij een vraag van Michiel. Michiel, een kei goeiemorgen.
4: Een kei goeiemorgen.
1: Ja, Michiel, wat was jouw vraag?
4: Mijn vraag is, hoe kan het dat mensen verlegen zijn?
1: Hoe kan het dat mensen verlegen zijn?
3: Ja, die vraag.
1: Nou, nee.
2: Kei goeie vraag.
1: Ja, daarvoor zoeken wij contact met vriendin van de show, breinexpert Chantal van den Berg. Chantal, kei goeiemorgen.
5: Kei, goedemorgen.
1: Ja, heb jij de vraag van Michiel goed begrepen?
5: Ik heb de vraag van Michiel gehoord. Het is inderdaad een kei goede vraag.
1: Nou, en jij, althans, dat hopen wij, weet daar het antwoord op.
5: Ja, zeker. Zeker. Het is eigenlijk iets, onze lichaam en onze hersenen, die werken heel mooi samen. En wat je dan hebt, is dat als je een bepaalde spanning of emotie voelt, dan reageert het lichaam. En dat is eigenlijk hier precies ook aan de hand.
1: Oké. Okay.
5: Ja,
1: ga verder.
5: Bij verlegenheid is het eigenlijk zo dat we een situatie hebben. En we kunnen eigenlijk niet zo goed inschatten hoe de ander gaat reageren op ons. En als we dat een beetje spannend vinden, dan trappen we als het ware een beetje op onze rem. Dus dan trekken we onszelf eventjes terug. En dan kunnen we dat merken bijvoorbeeld, dat mensen zachter gaan praten, misschien gaan blozen. Voor Michiel, ik begreep, Michiel is nog jong, dus die zal dat misschien nog niet meegemaakt hebben. Maar voor de wat ouderen onder ons, bijvoorbeeld prinses Diana van Engeland, die helaas overleden is, die keek dan altijd een beetje weg. En dat is een mooie uiting van verlegenheid.
1: Oké, en kan je daar iets aan doen?
5: Die vraag is het een probleem? Of is het een hele mooie reactie van je lichaam en je hersenen om jezelf een beetje te beschermen?
1: Ja, dat is een keigoeie vraag. Die kan je insturen naar vragen.
5: Je kan er in principe niks tegen doen, want het is eigenlijk een hele mooie emotie. Het is een soort aftasting van een soort voorzichtigheid van, oké, ga ik hier afgewezen worden, ja of nee? Dus eigenlijk bescherm je jezelf daarmee. Dus, dus kan je er iets tegen doen. Eigenlijk vooral gebruiken wanneer het voor jezelf nodig is.
1: Oké, maar dan heb ik meteen dan ook een vraag over. Want hoe kan het dan dat sommige mensen daar veel last van hebben? Of in ieder geval last in de zin van dat het veel voorkomt bij bepaalde mensen. En anderen helemaal niet.
5: Ja, ze hebben dat ook eens onderzocht wat het dan deed. En dat is mooi voor Michiel. Dat hebben ze bij kinderen gedaan om te kijken van, ja, wat zorgt daar nou voor? En het is eigenlijk een beetje de nieuwsgierigheid. Hè, dus ben je als kind nieuwsgierig naar alles, dan heb je daar minder last van dan mensen die zeggen van, nou, ik kijk de wereld een beetje, kijk het een beetje aan.
1: Oké. En kun je dan ook nog stellen dat er mensen zijn die een bepaalde karakter hebben en daardoor ook minder verlegen zijn?
5: Ja, dat zou je denken, hè? Maar dat verband is inderdaad niet gelegd. Dus bijvoorbeeld mensen die van nature, dat noemen ze introvert en extrovert.
1: Ja,
5: mensen
1: precies.
5: Die van nature een beetje in zichzelf gekeerd zijn, dat die dat eerder verlegen zouden zijn. Nee, daar zit geen verband tussen. Dus die link kunnen we eigenlijk niet leggen.
1: Oké, nou, dan ik vind het een heel interessant onderwerp. Dat is heel vaak met die keigoeie vragen. Daar kunnen we er uren over doorgaan, maar dat is niet het onderdeel. Chantal, dank je wel. En Michiel, ik hoop dat je daar iets mee kan. Mag ik jou weer heel hartelijk danken, Chantal?
5: Graag gedaan.
1: Goed zo, dankjewel. Heb jij nou ook zo'n vraag, net zoals Michiel? Je kan hem insturen via 06573-2203 of vraag@omroepbrabant.nl. Zo hebben we weer geleerd hoe het kan dat mensen verlegen zijn. Heb je toch

0: Toploader, Dancing in the Moonlight. En een kei goedemorgen. Het is alweer bijna richting 8:30. Dat betekent zo dat we weer het hoogste punt van het nieuws krijgen. Wat zit er onder andere in?
1: Ja, het gaat nog altijd niet goed met een boel bedreigde diersoorten in onze provincie. En Laura van den Els uit Geemert, die timmert aan de weg als zangeres in Duitsland.
2: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
3: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
4: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
7: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeelhaartjes.nl.
8: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak.
13: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
11: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
15: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
16: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
0: En voor de verkeersinformatie schakelen we met Jasper Stads van Omroep Brabant.
1: Ja, het is druk op de Brabantse weg. Ik pak even de files van 10 minuten of langer. Het is op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en Geldermalsen sta je 10 kilometer lang vast. Doe je 10 minuten langer over. Ook de A2, maar dan de andere kant op. Eindhoven richting Maastricht. Tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer sta je een kwartier vanwege wegwerkzaamheden. A73, een lange file Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht. 3 kilometer file, maar je bent daar wel bijna een half uur langer onderweg. En het komt door wegwerkzaamheden op de A2.
0: Nou, doe je niet onverdienstelijk. Volgens mij kunnen ze jou wel gebruiken deze ochtend bij de ANWB.
1: Ze mogen maar altijd bellen.
0: dan zit het een beetje in de stressdag. Goed zo, dankjewel. Het is bewolkt deze ochtend. Het regent op de meeste plaatsen. Vanmiddag wordt het droog, blijft wel bewolkt. Wordt 14 tot 16 graden. Vanavond dan opnieuw regen. Ook vannacht zijn er nog perioden met wat buien. Maar morgen start droog. En dan met zon later opnieuw weer buien. Dat is een beetje het weerbeeld voor het hele weekend. Fris met 13 tot 14 graden. 2 minuten over 8:30. Hoogtepunt op nieuws krijg je van Niek.
9: Het gaat nog altijd niet goed met meer dan 1000 bedreigde diersoorten in onze provincie. Toch gaat het niet met alle dieren slecht, staat in een tweejaarlijks rapport van het Wereld Natuurfonds. De bever doet het goed, de lepelaar rukt op en de otter keert steeds vaker terug. Kwetsbaar zijn onder meer de knoflookpad, de grutto en de beekprik. Paul de Pla mag de komende 6 jaar doorgaan als burgemeester van Breda, als het aan de gemeenteraad ligt tenminste. Dat is gisteravond besloten. Daarmee lijkt de herbenoeming in maart volgend jaar alleen nog een formaliteit. De Pla is sinds 2015 burgemeester van de stad. Een agent heeft gisteren een gestolen scooter uit een sloot gevist in het Westerpark in Den Bosch. Toen ze met de zwaar beschadigde scooter bij het politiebureau kwamen, zagen ze ook nog 4 kreeften tevoorschijn komen uit de voorkap van die scooter die los zat. Het gaat waarschijnlijk om Amerikaanse rivierkreeften die in heel Nederland voorkomen. Naar de eigenaar van de scooter wordt nog gezocht.
0: Ik weet niet dat je ook scootersjatten kreeft.
9: Nee, ja, inderdaad.
0: Daar zit er gewoon aan vast.
9: Ja. De Tweede Kamer wil dat er zondag op coming-out-dag voor het eerst een regenboogvlag wordt gehezen bij het Tweede Kamergebouw. Dat besluit werd niet zonder slag of stoot genomen. Het wel of niet hijsen zorgde voor een pittige discussie in de Kamer. Zo

0: is jammer dan niks te doen hebben. Hè?
1: Ja. Laura van den Els uit Gema, die timmert al jaren aan de weg als zangeres in Duitsland. Met succes ook haar nieuwe nummer Ich gebe ne Runde Liebe aus. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Oh, wat ze heeft gemaakt met haar vriend en zusje. Staat nu zelfs in de top 10 van de Duitse slager top 100. In ons land kan Laura prima over straat, maar dat lukt in het Duitsland niet meer zo goed, vertelde ze in Afslag Zuid.
2: Het wordt langzaam wel dat het een beetje moeilijker wordt. Maar ik vind het vooral heel leuk dat mensen ons aanspreken, omdat dit natuurlijk de liedjes zelf geschreven zijn en we produceren het zelf en dat ze ons uiteindelijk van onze eigen liedjes kennen en dat dan ook zingen, is misschien een soort van compliment waarvoor je zo lang gewerkt hebt. Dus ik vind het eigenlijk nog heel leuk dat ze ons aanspreken.
1: De inmiddels 21-jarige Laura werd 10 jaar geleden tweede in de talentenjacht Deutschland zoekt in Superstar en sindsdien richt ze zich dus volledig op ons buurland. Nee, we kunnen even een stukje laten horen van dat nummer van ze.

0: zie mezelf al weer staan daar in de sneeuw.
1: Ja. Nee, ik snap wel dat Vin Diesel niet over straat kwam. Dat. Ja.
2: Ja, nee, maar, het,
1: nee, maar je zocht er even op. En ze is gewoon een jonge Helene Fischer.
2: Ja, dat lijkt, ja, daar heeft ze wel wat van weg, ja.
1: Ja. Ja.
2: Dat klopt, ja. Ik vind het grappig dat als jij hoort praten, dat ze ook al een klein beetje zo Duits
1: klinkt. Ja, een beetje ambition, ja.
2: Ja, ze is altijd.
1: Ze zou ook niet meer staan op een kalender. Jasper zegt wat.
3: Allemaal weer.
1: Nee, ja, dan heb ik het niet over een dierenkalender, nee.

0: All About the Money, met ja in Kei Goeiemorgen. Jawel, na optredens onder meer Pinkpop, Concert at Sea, Zwarte Cross, komt de 25-jarige zangeres dit jaar najaar met nieuwe muziek. En dan heb ik het over Bente. Op 6 november verschijnt haar derde studioalbum Dwars, waaraan Bente maar liefst 2,5 jaar heeft gewerkt. Ze heeft ook een nieuwe single, Parachute. En vandaag gaat ook nog eens de verkoop van start voor concertkaarten in Poppodium 013 in Tilburg. Daar is alle reden om Bente maar eens even vroeg te bellen op deze vrijdagochtend. Bente, kei goeiemorgen.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, want je bent er vroeg bij op de vrijdag.
1: Nou ja, ik schrik er zelf ook van hoor.
0: Moest je de wekker zetten?
1: Ja, ik ga wel leuke dingen doen vandaag. Ik ga vandaag naar mijn opa en oma, die wonen best wel ver in Nederland. Dus
0: ja, waar wonen ze ergens? Wat vind je ver in Nederland?
1: In Vledder helemaal.
0: Oh, in Vledder? Waar ligt Vledder ergens?
1: Ja, ik heb altijd een beetje mijn moeite met mezelf of dat dan nou in Drenthe ligt of net daaronder. Maar ik ben te goed geweest in topografie, maar volgens mij net Drenthe.
0: Oké, ja. Nou ja, het is. En waar woon je zelf?
1: Ik woon in Amsterdam.
0: In Amsterdam, ja. Ja, het is, dan is het wel even een stukje rijden, ja. Zeker met dit weer, want het is al hartstikke druk. Maar goed, daar gaan we het helemaal niet over hebben, Bente.
1: Precies, ja.
0: Je hebt, ik zei net al, je hebt 2,5 jaar gewerkt aan een nieuw album.
1: Ja.
0: Volgens mij heb jij in die 2,5 jaar tijd dan ook net in Beste Zangers gezeten. Of was dat dan al daarvoor? Nee, toch?
1: Nee, dat is wel in die 2,5 jaar. Ja, zeker. Dat is nu dat wij daar waren, is dat nu iets meer dan een jaar geleden.
0: Ja.
1: Of nee, anderhalf jaar. Want
0: anderhalf
1: dat was
0: jaar.
1: Al een jaar geleden op tv, inderdaad. Ja. En we hebben elkaar ook allemaal laatst in de groepchat. We hebben allemaal een groepchat met elk jaar Beste Zangers. En wij natuurlijk ook. En wij kregen allemaal helemaal van FOMO. Dus we zeiden, we willen ook weer terug.
0: Ja, is het, ja,
1: maar dat is anderhalf jaar, ja.
0: Ik denk dat echt wat wij als kijker daarbij hebben, dat jullie ook zodanig ervaren. Dus het is niet opgezet. We ervaren gewoon die gezelligheid van jullie als artiesten onder elkaar.
1: Maar
0: Bente, voor jou heeft het wel heel veel betekend, hè, die deelname.
1: Ja, dat is echt bizar. Dat is helemaal ontploft. Ik zal echt nooit ook die dag vergeten dat die eerste aflevering online kwam met Kan Je Me Zien. En dat mijn telefoon gewoon ontplofte. Ik heb dat echt nog nooit meegemaakt. Dat was zo bizar. Ja, die dag zegt mijn leven verandert. Mijn dag ook, maar mijn leven ook.
0: Ik denk dat wel. Ja, wij krijgen regelmatig hier artiesten over de vloer. Bent jong talent uit Brabant. En we hadden vorige week nog een zangeres, Birgit. En die stellen we dan ook altijd de vraag. Die zitten allemaal met hetzelfde. Hoe breek je nou door? En die zegt, we zouden heel graag Beste Zangers. Want jij wordt dan ook als voorbeeld genoemd. Maar is het echt zo dat het grote verschil maakt? Of had je het idee van, ik was toch wel goed op weg?
1: Nou, ik was wel echt al goed op weg. En ik denk ook dat echt het doorbreken. Kijk, we leven natuurlijk nu in een tijd waarin social media heel erg je vriend kan zijn. Maar het geeft je misschien ook een beetje een verkeerd beeld van hoe snel je door kan breken.
0: Ja.
1: En dat het eigenlijk gewoon heel erg normaal is om gewoon best wel lang te werken aan zo'n carrière.
0: Ja.
1: Wat bedoel je met snel
0: doorbreken?
1: Ja, dus op het internet kan je best wel snel viral gaan. Of best wel snel dat het in één keer zo ontploft. Maar ja, daar gaat gewoon jarenlang werk aan vooraf bij heel veel mensen. En bij mij was dat ook. Dus ik vond het toch best wel vet om te zien dat dan, er hoeven maar een paar steentjes te vallen. Dus dat is gewoon heel bijzonder daaraan. Dat je, je zet gewoon je pionnetjes neer en je denkt na over, dat is misschien een goed moment om dit te doen. Dat is misschien een goed moment om dat te doen. En dat gebeurde bij mij eigenlijk met Beste Zangers. Van, we waren al best wel lang heel erg hard aan het werk met het team. En toen kwam Beste Zangers op mijn pad en toen dacht ik, dit is perfect. Dit is het perfecte moment om eigenlijk echt door dat plafond te gaan en te gaan vliegen. En dat is gelukt. Dat was echt. Het is echt 30.000 keer beter uitgepakt dan dat ik ook had durven dromen.
0: Ja, het is je van harte gegund. En dat geldt ook voor iedereen die hard werkt aan een carrière. Want dat omschrijf je heel erg mooi, Bente. Dat is niet zo van de een op de andere dag. Het is eigenlijk kort gezegd, je hebt ook net even die geluksfactor nodig dat het op het juiste moment allemaal bij elkaar komt.
1: Ja, dat. Maar ik denk ook, het klinkt echt heel cliché, maar cliché zijn er denk ik ook met een reden. Ik denk dat je echt iets moet vinden wat jou echt jou maakt.
0: Ja.
1: En wat niemand anders kan. Dus, en dat dan ook helemaal vieren en helemaal omarmen. Ik denk dat, dat er is zoveel op de wereld aan muziek. En zoveel mensen zijn hun eigen ding. En het is ook zo leuk om daardoor zo alles een beetje zo te gaan onderzoeken van wat past bij mij.
0: En als je dan naar jezelf kijkt, Bente, wat is dan hetgene wat bij jou past?
1: Ik denk dat ik heel erg buiten de lijntjes en buiten de hokjes kleur. Dus ik geloof gewoon heel erg in helemaal jezelf zijn. En ook helemaal niet in die, ja, in die hokjes denken en in die lijntjes denken van wat er van je wordt verwacht. Natuurlijk wel tot op een bepaalde hoogte. Je moet wel ergens enigszins een beetje normaal doen. Maar ja, ik denk ook dat het juist zo leuk is. Wat we eigenlijk een beetje als kind zijn verloren bijna, omdat het van ons werd verwacht.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat we dat gewoon wat meer mogen gaan vasthouden. En ik denk dat ik dat heel erg doe. Omdat ik ook, ik sta op het podium, ik heb letterlijk mijn huis mee. We hebben een huis gebouwd van staal. En dus dat voelt als een soort speeltuin die ik op het podium mee heb. En dat is gewoon heel vet.
0: Ja.
1: Dus ik doe dat letterlijk op het podium. Maar ik doe dat ook in het dagelijks leven. Ik neem het gewoon allemaal niet te serieus.
0: Dat wordt ook
1: deze, dat is gewoon geweldig.
0: Nee, maar het is wel heel mooi. Want je neemt het niet serieus. En ondertussen wordt dit gesprek een heel serieus gesprek. Over het, bijna filosofisch over hoe je in het leven staat.
1: Ik denk wel dat het echt... voor mij is dat ook een beetje hoe ik het dan een beetje volhoud. Zo in deze gekke wereld.
0: Ja,
1: en,
0: dat is het zeker.
1: Precies. En ik denk toch dat het gewoon fijn is om... om gewoon op jezelf te bouwen en ook daarop te kunnen vertrouwen.
0: Ja. Hey, als we dan het bruggetje maken naar je album, horen we dat ook terug op jouw liedjes, op jouw nieuwe album, Dwars?
1: Zeker, ja, zeker. Ik denk dat ik textueel ben ik echt heel erg bezig geweest met hoe kan ik echt opschrijven hoe ik naar de wereld kijk, hoe ik naar mezelf kijk, hoe ik naar anderen kijk. Soms dan... ben ik echt ontzettende ADHD'er. Nou ja, haal soms maar af. Ik ben echt ontzettende ADHD'er. En dan ben ik in een gesprek helemaal afgeleid. En dan denk ik dat er een vliegtuig voor mij komt. En dan is dat gewoon intrusive. Een soort intrusive thought van mij.
0: Ja.
1: En dat heb ik gewoon de hele dag door. Ik heb geprobeerd dat zoveel mogelijk op te schrijven. En daar liedjes van te maken. En ik denk dat hoe het gaat klinken, denk ik ook dat dat buiten alle hokjes valt. Dus ik denk niet dat je het kan omschrijven als een popalbum of als een alternatief album. Ik denk echt dat het een album is die je echt alleen kan... die echt ik alleen had kunnen maken.
0: Nou, je bent er heel overtuigd van. Dat vind ik ook heel erg mooi. En dat moet volgens mij ook. Anders dan kom je er niet. En zeker als je er al bent, dan blijf je er niet. Want dat is natuurlijk nu voor nog belangrijker bent. Je bent er en we willen er ook dat je blijft. En je nieuwe single Parachute ga ik zo draaien. Ja, zeker. En daar begreep ik van dat daar zit ook een betekenis achter. Leg even uit.
1: Ja, Parachute gaat eigenlijk... ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk... dus eigenlijk zo'n intrusive thought vast te pakken en op te schrijven op papier.
0: Ja.
1: Het gaat eigenlijk over best wel simpel... een beetje een ruzie tussen mij en mijn vriend op dat moment. En dat we eventjes een beetje uit elkaar gegroeid zijn op dat moment in onze relatie. Maar ik probeer eigenlijk dat heel erg goed... vast te houden en dat op te schrijven en te zeggen dat ik eigenlijk heel graag wil dat het gewoon goed komt. Maar ik ben wel ongeveer 30 keer afgeleid in die tekst als je goed luistert. Dus het is echt een beetje hoe mijn hoofd werkt en dat heb ik geprobeerd op te schrijven en daar een liedje van te maken. Het is afgelopen jaar gewoon ook best af en toe een beetje gek geweest voor mij en mijn relatie ook wel, omdat alles dan zo ontploft. Dan is dat eventjes opnieuw schakelen. Maar het gaat heel goed en we zijn heel blij. Maar het was wel eventjes strijden.
0: Hartstikke fijn om dat te horen, Bente. Hey, dat is het leuke. We mogen ook nog twee keer twee kaarten weggeven voor jouw optreden in 013 in Tilburg volgend jaar op 7 mei. Dus als mensen nu zitten te luisteren, dan mag je een appje sturen naar de studio met Bente. En dan gaat de computer twee mensen uitkiezen. En die zijn dan volgend jaar bij jou aanwezig in Tilburg.
1: Oh, gezellig.
0: Ik neem aan dat je daar ook Parachute gaat zingen.
1: Daar ga ik zeker Parachute zingen. Ja. En voor de mensen die niet een kaartje kunnen winnen, zal direct om 11:11 gaan de tickets online. Dus iedereen moet even klaarzitten.
0: Kijk, hartstikke mooi. Goed gezegd. En wens ik jou een goede reis straks op weg naar je opa en oma. Maak er een mooie vrijdag van, Bente. Dankjewel. En wij gaan genieten van jouw nieuwe single. Leuk dat je even in de uitzending wilde komen, Bente.
1: Ja, tuurlijk. Leuk even te spreken.
0: Dankjewel. Dag, Bente.
1: Oké, fijne dag.
0: Dag. Dat was Bente met een mooi verhaal. Vind ik leuk. Jonge artiesten, we geven ze graag een podium. Maar Bente die heeft al behoorlijk wat bereikt. Je hoort een nieuwe single nu in Keigoeiemorgen op Omroep Brabant. Dit is Parachute. Het app, hè, voor die kaartjes. En anders om 11:11.

0: Bente Parachute van uw single, we spraken aan net. Het is een liedje wat je vaker moet horen. Zeker om de teksten nog eens wat goed op je in te laten werken. Daar vertelden ze net ook over. Mooi, leuk om dat gesprek te hebben. En ook heel leuk om de twee mensen blij te maken. Want je kon twee kaartjes winnen voor haar concert in 013 in Tilburg. 7 mei volgend jaar. Ik ga blij maken. Diana, vanuit gefeliciteerd. Twee kaartjes komen jouw kant op. En ook Juliette, jij wint twee kaartjes voor Bente. En degene die en helaas achter het net vissen, de kaartverkoop die gaat deze ochtend van start. Wij gaan straks door met de Kei Goeiemorgen en we gaan weer een slinger geven aan het rad.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
9: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
8: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
10: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
11: Bekijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. Brabantdeur.nl.
10: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
14: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
13: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
15: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
13: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. En voor de verkeersinformatie gaan we naar Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen. Waar gaat het allemaal mis?
16: Nou, het gaat mis op bekende plekken. Door regen heeft het verkeer meer vertraging dan anders op vrijdagochtend. Meestal staan er bijna geen files. Nu dus wel wat dagelijkse drukte. En ook een ongeluk gebeurde op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 9 kilometer file. De weg is wel weer vrij. A59 Oost Den Bosch. Een kwartier vertraging tussen Oost Oost en Nuland. 4 kilometer file. En door een ongeluk op de A67 Venlo-Eindhoven. 4 kilometer file tussen Asten en Gelderop nog. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. A270 Helmond-Eindhoven bij Eindhoven. 5 minuten vertraging in 2 kilometer file.
0: Erwin, hartelijk dank weer.
16: Jo.
0: Ja, sterkte allemaal in de file. Het is een drukke vrijdagochtendspits. Zal alles te maken hebben met het een beetje onstuimig weer. Zometeen in de kei goeiemorgen. Het is iets na 9. Dat betekent dat we straks weer een slinger gaan geven aan het rad. Mag jij weer liedjes aanvragen? Denk van eens even na over een lekker liedje. De categorie, de letter, die volgen straks.
17: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
18: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
21: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
20: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
22: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
23: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
24: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
25: SVK Benelux.
24: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Kei. Goedemorgen.
28: John van Groenhoven.

0: Cello, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Ik kijk naar buiten en dan zie ik de regen tegen de ramen kletteren. Heerlijk, het gewoon lekker bij de tijd van het jaar. Ik heb het jou uit, dus op, dat lekker
1: heerlijk,
0: man.
1: Heerlijk. Vorige week, dat was heerlijk. Lekker zo nazomer. Deze herfstige, nee, joh, lekker, shit,
0: heerlijk, lekker dikke trui aan. En gewoon dat je naar buiten moet met een paraplu. En in die andere hand je tas. En dat je een hand tekort komt. En dat je dan nat wordt. En dan door een plas heen stapt. En dan een
1: je
0: auto
1: doet allemaal
0: voorbij.
1: Negatieve dingen en dan zeg je heerlijk.
0: Ja, ik zit toch... Hoe lang ken je mij nou al?
1: Ja, weet ik niet. Ik dacht, misschien ben jij ineens een herfstmens geworden. Ik schrok al...
0: Hoezo zou ik ineens een herfstmens zijn?
1: Nee, ik weet het ook niet. Maar
0: je schrikt
1: gewoon...
0: ervan, hè?
1: Ja, ik schrik van deze positiviteit.
0: Nou, ik zal het weerbericht dan even oplezen. Dag begint regenachtig, dat is nu. Vanmiddag komt het, wordt het droog en het wordt maximaal 14 graden... met later opnieuw buien. Ja. En ook dit weekend wisselvallig met 14 tot 15 graden.
1: Ja, dus pech als je morgen wandelt of zondag rent... want dit weekend is de marathon van Eindhoven. De hele zondag kan je het live volgen bij Omroep Brabant op televisie... en ook op de radio als jij je pakt
0: uit
1: de sfeer.
0: Ja, ik pak uit de sfeer. Zondagochtend dan is Christian er niet, want dan ben ik er. En Christian is namelijk daar.
1: Ja.
0: Die doet verslag dan weer
1: voor televisie van de marathon. Ja. De A59, let erop, is ook dit weekend weer deels dicht... tussen Empel en Waalwijk, deze keer vanuit Waalwijk richting Empel. Vandaag, over een half uurtje denk ik... begint de rechtszaak tussen Frontrunners en de gemeente Altena. En het wordt druk vanmiddag op de Brabantse wegen... want in het noorden start de herfstvakantie.
0: Oh, is dat ook, dat is natuurlijk ook gespreid.
1: Ja, dat is gespreid. Dus in het noorden start de herfstvakantie. Dan ga je merken, want iedereen gaat weer met de auto richting het zuiden.
0: Oh ja,
1: dus het wordt druk op de A27.
0: Stop allemaal in Brabant.
1: Ja. Hier lekker op de camping.
0: Lekker een worstenbroodje.
1: Heerlijk.
0: Kom aan. Worstenbolletje.
1: Ik krijg trek.
0: Het is vandaag krokettendag, maar ik heb tot op heden nog geen kroket gezien.
2: Ook dat niet. Nee. Nou ja, tegenvallig. Burgemeester Van Deventer wil dat er door het hele land meer inleveracties voor vuurwerk komen. Hij heeft groot opgeroepen hierover te praten met de minister. Vandaag is de laatste dag van de landelijke actie om vuurwerk in te leveren. Dat kan veilig, gratis, anoniem en zonder boete. Sinds augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod en is ook het bezitten van vuurwerk verboden. Een man heeft gisteravond bijna 2 uur vastgezeten in de lift bij station Oosterwijk. Hij stapte rond 21:15 met zijn fiets de lift in, maar die ging vervolgens niet meer open. Daarom kwam een beveiligingsbedrijf in actie, maar die kreeg de lift ook niet meer aan de praat. Nou, rond 11 uur kwam vervolgens ook de brandweer naar het station. Uiteindelijk werd met zwaar gereedschap de liftdeur geforceerd en kon de man worden bevrijd. Dat was al de 5e keer dat er iemand vast kwam te zitten in die lift.
0: Oh, vreselijk.
2: Dus ja, het wordt met recht ook een horrorlift.
0: Ja, zijn het van die, is dat ook zo'n glazen? Het is
2: zo'n glazen lift.
0: Ja, dat is ook verschrikkelijk, man. Dus moet je met mooi weer in zitten. Je wordt gewoon levend gekookt.
2: Geen pretje.
0: Nee, is geen pretje. Dankjewel, Nick.
3: Omroep Brabant.
4: Een kei. Goedemorgen.
0: We gaan de slinger even aan het rad. Er komt een letter. Eens even kijken wat het gaat worden. Oeh, de P.
1: De
0: P.
1: De letter P.
0: De letter P.
1: Voor de categorie vandaag dingen die je tegenkomt in de bossen.
0: Dingen die je tegenkomt in de bossen met de letter P. 06573-2203. Doe er even een liedje bij. Dan gaan we dat met plezier de komende 20 minuutjes voor jou draaien. Eens kijken wat er allemaal al zo snel binnenkomt. Ja, deze die gaat denk ik nog heel vaak om. Die noem ik bewust even niet. Even kijken. Kasper, die komt met een creatieve wandelpaden.
1: Ja, de paden, ja.
0: Paden. Vind ik
1: ook
0: een goeie.
1: Paadjes,
0: ja.
1: Heb je ook in de bossen.
0: Ook goed nummer erbij. Even kijken. The Rolling Stones met Angry. Oh, dat is wel leuk. Dus pak het even erbij. Angry. Ja, dankjewel. Nou, als jij er ook zo eentje hebt, dan mag je me nu appen 06573-2203.

lekker in je kop zitten, hè, dit liedje. Van Matchbox, Bas Bas, I Diddle It. Leonie die kwam met deze suggestie dankzij paddenstoelen in het bos. Dikke met de letter P die je daar vindt. 06573-2203. Even de leuke liedjes op. Ook eens even kijken wat er allemaal tussen komt. Paardenbloemen, eens even zien. Paardenstront, paddenstoelen wordt natuurlijk heel veel genoemd. Paarse truien, ja, die kan je ook tegenkomen in het bos. Poep, parkeerplaats, paddenstoelen, paarden, Paulus de Boskabouter. Ja, dat komt allemaal ook voor in het bos. Ja, wat eigenlijk niet, met de letter P. Zometeen nog Rob de Nijs, Marian met de paddenstoel. Leonie die appte, die zegt ook paddenstoelen. Ja, dat is natuurlijk wat heel veel voorkomt, toch zeker in deze tijd van het jaar in het bos. En Judith, die zei paarden en wilde graag deze raccoon. Don't raise your voice, you did what you did.

0: Alle liefhebbers van regen naar Rob de Nijs. Marian kwam met de suggestie paddenstoel. Dingen die in de bos weer met de letter P. Brengt ons bij Niek zometeen de hoogtepunten van de nieuws waar we het over hebben.
1: Onder andere over elektrische bussenfabrikanten Ebusco is weer in de problemen. En Xavi Simons die focust zich de komende tijd ook op iets heel anders dan voetballen.
2: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
2: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
5: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Omroep Brabant. Het is bewolkt vandaag en het regent ook. Het blijft nog even zo. Vanmiddag zou het wel droog gaan worden, maar het blijft bewolkt. 14 tot 16 graden vandaag. Vanavond opnieuw regen. Vannacht droge periode. Dan koelt het af naar een graadje of 7. Morgen en zondag een beetje hetzelfde weerbeeld. Beetje zon, af en toe buien en 13 tot 14 graden. En vooral de wind maakt het dan fris. Het nieuws met Nick.
1: Elektrische bussenfabrikant Ebusco in Deurne heeft acute geldzorgen. Als er in de komende weken geen extra geld komt om operationele kosten op te vangen, dan komt het voortbestaan van het bedrijf in gevaar. De busfabrikant kwam eerder ook in financiële problemen door geannuleerde orders en vertraagde leveringen. Doordat er telkens net op tijd geld vrijkwam, lukte het bedrijf om overeind te blijven. Een flinke ravage gisteravond na een aanrijding in Helmond. Twee auto's botsten op een kruising op elkaar en de weg lag daarna bezaaid met auto-onderdelen. De inzittenden zijn ter plekke nagekeken in een ambulance, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een militair die in 2009 13 militairen doodde op een legerbasis livestreamen. Dat zei minister Hegseth tegen een rechtse nieuwszender.
6: He's going to get a firing squad of soldiers, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that there's serious consequences for these types of things.
1: Hegseth zegt dat er een vuurpeloton komt met soldaten en dat mensen het moeten kunnen bekijken, omdat ze moeten begrijpen dat dit soort daden serieuze gevolgen hebben. Het wordt waarschijnlijk de eerste openbare executie in de VS in 90 jaar tijd. De datum die nu wordt genoemd is 3 december. Voetballer Xavi Simons die gaat weer studeren. Hij liep in april een zware knieblessure op en miste daardoor ook het WK voetbal. Nu gaat hij tijdens zijn revalidatieperiode dus een studie volgen aan de Harvard Business School.
6: Zo.
1: Ja, hij laat op LinkedIn weten dat hij is toegelaten tot een studie waarbij hij meer leert over de zakelijke kant van de sportwereld.
7: Ach, ja,
1: 23 jaar, nou ja, je verwacht het niet, hè. 23-jarige Simons die zegt wel dat zijn hoogste prioriteit blijft om zo snel mogelijk weer op het veld te staan. Het is nog niet bekend wanneer dat gaat gebeuren.
7: Want, nee, maar hij weet dan wel hoe hij daar een klein zakcentje extra bij kan krijgen.
0: Ja, nou, maar dat is toch heel erg goed.
1: Zeker.
0: Ik vind het juist mooi. Dat zie ik liever dan de zoveelste voetballer die weer met een kledinglijn komt of gaat influencen.
7: Nee, tuurlijk.
0: Ja, dat doet iets met zijn leven.
7: Ja, nee.
0: Ja, ik vind dat goed.
7: Eens.
0: Ja,
7: jij zegt eigenlijk stop maar gewoon helemaal met voetballen.
0: Nou ja, misschien heeft hij hier talent voor. En ja, hij heeft ook talent voor voetballen. Maar als het niet lukt, als je lichaam niet meewerkt, dan, ik vind het heel verstandig.
7: Ik vond het dan zo te gek, want nu vinden we dit bij Xavi heel bijzonder, omdat hij geblesseerd is. Maar hoeveel sporters er zijn die gewoon nog een hele moeilijke grote studie daarna

0: beter van rond kunnen komen. Ja, laten we daar eens in ieder geval mee beginnen.
1: Ja, zo is het.
0: Ja. Ja. Goed, dankjewel voor alle deze filosofische nagedachten. Meer nieuws op Web en App. En daar is van alles te beleven. En check ook natuurlijk onze socials. Omroep Brabant Radio en Omroep Brabant. Blijf je altijd op de hoogte. Dit is een keigoeie morgen.

begin van de zomerrits van afgelopen jaar. Nou, daarmee doet de zon toch weer een klein beetje mee op deze druilerige vrijdagochtend. De Bouncer hoorde je. En dit is natuurlijk wel een die... Ja, die kon allerlei kreetjes doen op het podium. En ook nog hele mooie moves maken. Zijn naam James Brown. En dit liedje, dat ken je. Living in America. Nu, de Kei Goeiemorgen.

0: Nou, dat deed hij zeker. James Brown, Living in America. Op deze vrijdagochtend waar we Sfeerman Vincent vanochtend spraken. Hij maakte ons alvast enthousiast over het sportweekend in Eindhoven. Aankomend weekend tijdens de marathon is hij de speaker aan de start en finish. En gaf nog even een laatste motivatie.
1: Iedereen die zaterdag en zondag aan de start staat van die ASML Marathon Eindhoven. Jullie hebben er allemaal voor getraind, zijn er allemaal klaar voor. Heel Eindhoven staat op jullie te wachten. Dit is jullie hoofdpodium. Jullie zijn de main artist van dit weekend. Jullie gaan dat doen en ik zie jullie allemaal bij de start of op de finish. Let's go.
0: En we hadden zangeres Bente, want zij heeft een concert aangekondigd volgend jaar in mei in de 013 in Tilburg. Want er komt veel nieuwe muziek aan.
2: Ben ik echt ontzettend ADHD'er. Nou ja, ik heb geprobeerd dat zoveel mogelijk op te schrijven en daar liedjes van te maken. En ik denk dat hoe het gaat klinken, denk ik ook dat dat buiten alle hokjes valt. Dus ik denk niet dat je het kan omschrijven als een popalbum of als een alternatief album. Ik denk echt dat het een album is die je echt alleen kan, die echt ik alleen had kunnen maken.
0: Ja, de kaarten voor de show op 7 mei gaan straks om 11 over 11 in de verkoop. En Juliet en Diana die wonnen hier vanochtend al de eerste tickets. En we hadden natuurlijk om 9:10 op vrijdag weer een keigoeie vraag. En die kwam dit keer van...
3: Mijn vraag is, hoe kan het dat mensen verlegen zijn?
0: En dat was Michiel en voor het antwoord hadden we Chantal aan het telefoon.
4: Bij verlegenheid is het eigenlijk zo dat we een... We hebben een situatie en we kunnen eigenlijk niet zo goed inschatten hoe de ander gaat reageren op ons. En als we dat een beetje spannend vinden, dan trappen we als het ware een beetje op onze rem. Dus dan trekken we onszelf eventjes terug en dan kunnen we dat merken bijvoorbeeld, dat mensen zachter gaan praten, misschien gaan blozen.
0: Heb jij nou ook een keigoeie vraag? Laat het ons weten via 06-573-2203 of via vraag@omroepbrabant.nl. En dit is de laatste keer dat het de tiplaat is.
5: Omroep Brabant presenteert
6: een nieuwe plaat die je moet horen.
5: En dit
6: is deze week de Omroep Brabant tiplaat.

0: Bijzonder liedje dit. Het is de hele week Omroep Brabant tipplaat geweest. Straks gaan we kiezen weer voor een nieuwe tipplaat die je de komende week gaat horen. Dit is in ieder geval Miranda Lambert en Ella Langley en Snakeskin Boots.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja.
1: Nummer

0: Ja.
1: Doe maar gewoon een keertje nummer 3. Gewoon eentje die eens een keer helemaal buiten de toon valt. Nou,
2: die zit kreeg
1: in zo'n
2: bui vandaag. Die kreeg ook wel heel veel stemmen.
1: Echt? Gewoon is leuk.
2: Ja, die kreeg heel veel stemmen.
0: Oh, dat had ik niet verwacht.
1: Ja. Ja. Ik kan me dat voorstellen. Als je dan, de rest lijkt allemaal op elkaar.
0: Ja, dat valt toch ook
1: wel. Nee, maar dit zijn gewoon de hits.
2: Je zou denken dat de instrumentaal is, dat mensen daar niet zo snel verkiezen. Maar je had echt meer stemmen dan de rest.
1: Ik kan me dat voorstellen. Ik ben heel benieuwd. Het kan zomaar zijn dat deze gaat winnen. Ja. Oké, zometeen mag je gaan kiezen. Hubert, nog iets anders?
2: We gaan het hebben over de Horizon, de nieuwe plaat van Nol Havens en Leo Alkemaar. En dat heeft te maken met het symposium en zo.
1: Oké, nou mooi. Veel plezier, Brabelsbond. Wij zijn er volgende week natuurlijk weer.
0: Zeker.
1: Op vrijdag, maar ik ben er ook gewoon maandag weer. Ja, wanneer ben ik?

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Bloesem. Met de Z van Zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
9: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue. Avenue.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langsreden redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Nou wordt dit programma ook op tv uitgezonden. Ik weet niet of je dat weet. Het is een radioprogramma, maar je kunt het ook bekijken op tv. Je kunt een beetje meegluren. En nou had ik stilletjes gehoopt. Ja, een beetje ijdele hoop. Ik had stilletjes gehoopt. Misschien toch de televisiering 2026 te kunnen krijgen. Maar ja, mijn vingers zijn volledig leeg. En dus moeten we het hebben van andere dingen. De warmte van Omroep Brabant die dan toch weer bij je komt. Op deze toch regenachtige dag, deze regenachtige vrijdagmorgen. Een beetje liefde en een beetje warmte. En vooral de muzikale liefde viert hoogtijd tot vanmiddag 1 uur.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
17: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
15: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
18: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, €1,89.
21: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
21: Toe aan kwaliteit die jarenlang meegaat? Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
23: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
24: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
23: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
25: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
23: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
26: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
27: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
28: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Brabants Bond, Hubert Mol.

Vanmorgen werd ik wakker en dacht ik, ach, was ik nog maar 18, was ik nog maar 19. 19 Forever van Joe Jackson zat ogenblikkelijk in mijn hoofd.

0: Ik zag toch een redelijk opvallend berichtje vandaag. Dat las ik toevallig. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat komende zondag een regenboogvlag bij de Tweede Kamer dient te worden gehezen op Coming Out Dag. Dat is komende zondag. Het wel of niet hijsen van de regenboogvlag heeft nogal pittige discussies teweeg gebracht daar bij de Tweede Kamer. En wederom zijn we dus getuigen van geen eensgezindheid. Je zou toch denken dat onze vertegenwoordigers onder dezelfde vlag varen.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Bernhard.

0: want hij is, ja, het is een beetje dubieus wat er met hem is gebeurd. Hij werd verkoold, aangetroffen in zijn auto. Auto uitgebrand, hij uit. Ze weten niet of hij nou zelfmoord heeft gepleegd of dat het nou is zo dat hij vermoord is. Dat is nooit opgelost. Het was wel een beetje vreemd dat hij een poetslap blijkbaar in zijn mond had. En dat, je dus, dat, die, dat, dat daar nog olie op zat. En geleerde onderzoekers die zeiden van, dat is een beetje gek. Want dat kan niet namelijk. Want als je dat doet bij jezelf, dan ga je braken en overgeven. Dus ze denken toch dat hij misschien wel vermoord is. Dat iemand toch die prop in zijn mond heeft geduwd en aangestoken heeft. En nou ja, dat, het is een heel dubieus, een mysterieus verhaal. Het liedje is overgebleven, Bobby Fuller en zijn consorten. En het liedje wat je hoorde, ja, dat is een leuk liedje. Het is echt een onvervaste rock and roll uit het verleden. En ik hou ervan, want de motoriek komt meteen in beweging. Dat geldt ook een beetje van Niek de Vries. Die komt dan van de nieuwsredactie hier naartoe gelopen. Wat gaat aan ons het nieuws vertellen? Wat is het nieuws dan?
1: Onder andere dat een man uren vast zat in een lift op een station in Oosterwijk. En een jongen in Canada gebruikte AI om een wandelroute uit te stippelen. Maar het liep anders dan verwacht.
0: Wat moet je als je nou in zo'n lift zit? Je moet poepen. Wat dan?
1: Ja, heb je een probleem.
2: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl. Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
3: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
2: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Zit je nou gewoon de Wikipedia te lezen en zit je nou gewoon te checken of het dat klopt wat ik zeg?
4: Nou ja, ik vind het een heel leuk liedje, I Fought the Law van Bobby Fuller 4. Ja. De Clash heeft het volgens mij ook gecoverd.
0: Dat weet ik niet. Ja, is
4: het
0: gecoverd?
4: Ja, dat is een goede versie, okay, de Clash. Okay, ja. En, maar ik lees ook dat hij dan, hij is in 66 overleden. Hij was met zijn eerste vriendin, was hij tot die tijd samen. Of net voor die tijd niet meer. En in de tussentijd had hij twee kinderen bij twee andere vrouwen verwekt.
0: Ja, we maken al. Ja, het kan zijn, hè, dat je vrolijk bij iemand binnenloopt. Dat je denkt van, nou, ook gezellig hier.
4: Weet, dat kan vrolijk Frans en een rare snuiter tegelijk eigenlijk.
0: Ja, maar dat was het. Want dat is het dus. Het is allemaal heel dubieus wat er is gebeurd.
4: En, om een film en dan niet een vage Netflix-film, maar gewoon een echte leuke film.
0: Ja. Bobby Fuller, maar het is een mooi liedje. Dat is achtergebleven. Dus toch een mooie erfenis.
4: The Law prachtig. One. Ja.
0: Ja, ja. Phyllis, dat is ook een beetje een erfenis van de ochtendspits.
4: Ja, leuk. De A2 Eindhoven-Maastricht. 3 kilometer file bij De Hocht. HOGT. 6 minuten vertraging. De A50 Arnhem richting Oss.
0: Wat zeg je nou? Wat is dit voor een term? HOGT?
4: Zo schrijf je dat.
0: HOGT?
4: De Hocht.
0: Oké. Okay.
4: Knooppunt.
0: Oké, De Hocht. Oh, HOG. Oké, goed. Oké, prima. Ja, maar je zegt, je speelt, ja, je speelt, weet je, het is verwarrend voor mij. Het is net alsof ik ineens moet roepen, downwind, 1-8. Weet je, dat ik ineens antwoord moet geven. Dat ik denk dat de controletoren begint tegen mij te kletsen. Downwind, 1-8.
4: Het programma is aan het zinken.
0: Going final. Dat soort dingen allemaal. Ik snap helemaal geen bal meer van wat je aan het zinken bent.
4: Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 4 kilometer file en 5 minuten vertraging.
0: En moet je je voorstellen dat die mensen in de auto zitten. Die denken van, die jongen die zit te brullen.
4: Nou, maar dat zijn Brabanders, hè?
0: Ja, oké, we doen er straks nog een keer over. Dankjewel, hè.
4: Hallo.
5: Op Brabant.
0: Ja, bovendien, je komt zo'n file vanzelf al tegen, denk ik dan altijd. Het is goed dat je het zegt, maar je komt vanzelf zo'n file tegen. Het is van de, jongens, het is bewolkt vandaag. De neerslagkans is groot. Temperatuurtje ligt rond 14 graden. Ik heb ook een visje aan en er is een matig windje. Maar het is geen fijn zwemweer, zou ik maar zeggen. Tijd voor het nieuws. Bijgepraat worden door Niek de Vries.
1: Een man heeft gisteravond bijna 2 uur vastgezeten in de lift bij station Oosterwijk. Hij stapte rond 9:45 met zijn fiets de lift in, maar die ging vervolgens niet meer open. Daarop kwam een beveiligingsbedrijf in actie, maar die kreeg de lift niet aan de praat. Rond 11 uur kwam ook de brandweer naar het station. Uiteindelijk werd met zwaar gereedschap de liftdeur geforceerd en kon de man worden bevrijd. Dat was al de 5e keer dat er iemand vast kwam te zitten in de lift. Een agent heeft gisteren een gestolen scooter uit een sloot gevist in het Westerpark in Den Bosch. Toen ze met de zwaar beschadigde scooter bij het politiebureau kwamen, zagen ze 4 kreeften tevoorschijn komen uit de voorkap van die scooter die los zat. Het gaat waarschijnlijk om Amerikaanse rivierkreeften die in heel Nederland voorkomen. Naar de eigenaar van de scooter wordt nog gezocht. De Europese voetbalbond UEFA wil grondige hervormingen zien bij Wereldvoetbalbond FIFA.

0: Voorzittersverkiezingen. Tot 18 november middernacht kunnen tegenkandidaten zich melden. Een jongen van 16 in Canada gebruikte AI om een route uit te stippelen naar de top van een berg bij hem in de buurt. Die wandeling verliep alleen niet zoals gepland. Die jongen, een ervaren bergwandelaar, dus die ging ook echt vaak bergen beklimmen en zo, die kwam op een gegeven moment op een rotsachtig pad terecht. Pas toen hij eens goed om zich heen keek, besefte hij dat hij op een zeer steile rotswand stond van een andere berg dan waar hij eigenlijk naar op weg wilde gaan. Hij kon niet meer verder en naar beneden gaan was ook te gevaarlijk. Uiteindelijk had hij nog gelukkig bereik met zijn mobiele telefoon en daardoor konden de reddingsdiensten een helikopter sturen. Maar ja, die helikopter die kon niet bij die jongen komen, want dan zouden die rotorbladen, zal ik maar zeggen, tegen de berg aankomen. Nou, uiteindelijk daalden twee reddingswerkers af naar een klif boven die jongen. Zij brachten hem dan uiteindelijk naar een plek waar de helikopter wel kon landen. Ja, die jongen die zegt nu dat hij AI nooit meer zal gaan gebruiken voor het maken van wandelroutes.
1: Ik denk, maak gewoon een route en houd nergens rekening mee. Nee, nou, dat overigens is trouwens wel ook wat het feit dat die helikopter daar ongeveer nog in de buurt heeft kunnen landen, is ook nog heel bijzonder. Dat kan ook niet altijd, want je hebt met de winden zijn anders tussen de bergen. En dat is echt een expertise op zich. Dus dat kan niet iedere piloot.
0: Nee,
1: dus
0: nou
1: dat
0: ja, is ook goed, nog dan heeft hij daar ook nog geluk mee gehad.
1: En als slecht weer zou zijn geweest, dan zit je daar even 3 dagen te wachten. Want dan kan ook die helikopter niet eens naartoe.
0: En er zaten foto's bij en zo. Hij zat dus inderdaad, stond gewoon echt op een richeltje. Ja,
1: joh.
0: Je denkt dan van, daar dan
1: krijg je het in je hoofd.
0: Maar ja, dat kan dus kennelijk niet in hem op. Maar goed.
1: Ja, oké. Nou goed. Nick, dankjewel.
0: Yes.
1: Tot zo weer. Het is vrijdag vandaag. Dat wil zeggen dat we weer eens even gaan kijken naar een ander plaatje dat vrij jong is, dat ik je toch graag wil presenteren. Je hoort zo meteen welke dat is.

0: Het maakt toch het weekend compleet een leuk liedje. En dan vergeet je toch dat het regent en dat het een beetje saai weer aan het worden is. Maar het is ook wel weer leuk dat er de herfst in gaan. Het vallen van de blaadjes. Dus het is ook weer dat je dingen van je af kunt laten vallen, letterlijk.
1: Het koffertje van Mol.
0: Het koffertje van Mol is een liedje waar, ja, een liedje waar ik uitzinnig over ben. Ik heb het een tijd geleden geïntroduceerd. Er was enige vertwijfeling, maar het gaat goed. Mijn collega's hier worden redelijk enthousiast. Het is een liedje wat al enige tijd uit is. Maar ik wil het graag nog een keer met jullie delen, omdat misschien het zonnetje ervan gaat schijnen.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
6: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
7: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
8: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
7: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Het is allemaal niet veel meer. Het is allemaal een beetje karig met het weer. Maar ja, goed, het is de herfst. En dat wil ook zeggen regen, even naar het ANWB. Files dus vandaag de hele dag lekker doorcijpelen.
13: Ja, nou, ik ben blij dat ik binnen zit, zeg. Ja. Het regent hier echt
12: Hier ook, hoor. Ja, hier ook. Ja. Boven Zonnebrug al potje aan dosie, zeg.
13: Oh, maar het is wel gezellig, hè, hier binnen zo. Goh, ik vind
12: het
13: wel
12: leuk. Als je met gezellige collega's zit, wel.
13: Ja, ik zit met gezellige collega's.
12: Ja, wie dan?
13: Jij niet, hè. Met Erik, Even Groen en met Dennis Mooi.
12: Oké.
13: Dus die kan je er goed bij hebben. Dat is allemaal hartstikke leuk aan boord.
12: Ja. Nou, leuk.
13: Hoorde je ook weer die bouwwerkzaamheden?
12: Ja, ze zijn bezig. Ze zijn de hele tijd daar. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Ja. Maar is als ze de hele tent aan het afbreken zijn daar.
13: Het zijn bezuinigingen, denk ik.
12: Misschien nog de boel nog meer beknotten, nog kleiner maken. Nog meer weggooien. Maar wel een televisiering uit te delen aan types waarvan ik denk, wie zijn dat?
13: Ja.
12: Ik heb dat
13: zou dat niet zijn dat ze nou dachten van, ja, we hebben al jaren dat de NPO dingen krijgt. Laten we nou eens
12: even... ze gaan gewoon een lijstje af. Nu pakken we die, dan pakken we hem en dan pakken we haar. En dan die. En dan, ja, precies zo.
13: Dat liedje van Bram Vermeulen in de toekomst.
12: Ja, dat geldt ook een beetje voor bijvoorbeeld die Marconi-prijs van discjockeys, weet je. Uiteindelijk...
13: Weer niet gehaald, zeker?
12: Nee, zeker niet. Beneden de rivieren doet helemaal niks mee. Helemaal niks, joh. Dat is allemaal flauwekul. Wij tellen niet en wij bestaan niet eens, joh.
13: Nee. Dat is eigenlijk erg. Nou ja, erg in die zin dat we daardoor niet meer naar die mensen luisteren.
12: Ja, dat klopt.
13: Op de A50 Arnhem richting Oss tussen Ewijk en Ravenstein 6 kilometer file, 10 minuten vertraging, 5 minuten op de A58 Tilburg-Breda tussen de Reeshof en Ilvenhout. En op de N629 Oosterhout-Dongen tussen de A27 bij Oosterhout en Kaatsheuvel-Rijen 2 kilometer file en 5 minuten vertraging.
12: Oké, daar kun je helemaal niks aan doen, hè?

0: niks aan doen. Even bedankt, hè.
1: Adewee.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
6: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
12: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: is er iets dat je opvalt bij het ritme van deze plaat? Ja, het is dansbaar, maar dat komt omdat er een soort van cadans in zit. Is het je opgevallen? Het is wanneer je met een auto over een brug rijdt, dat je de hele tijd knoek, knoek, knoek, knoek, knoek. En dat bepaalt het ritme van dit liedje, Jive Talking van de Bee Gees. Het is een liedje wat wordt gezongen door Barry Gibb. En het gaat over de frustraties op een vrouw die alleen maar leugens vertelt en die hem uiteindelijk eruit sodemietert. En daar zou je kunnen denken, oh, dat is misschien wel autobiografisch. Nee, nee, nee, want hij is toch altijd in leven, sowieso. Maar ook met dezelfde vrouw. Dus het is een fictief verhaal. En afhankelijk was de titel bedacht als zijnde, het was geen drive talking, maar ze hadden bedacht misschien wel, nee, afhankelijk was het drive talking. En toen zeiden ze, vanwege dat cadansgeluid, en toen zei iemand van, nee, je moet er jive talking van maken. Dat is veel leuker, disco, veel leuker. En toen hebben ze jive talking van gemaakt, uiteindelijk. Nou, goedemorgen en van harte welkom.
1: Bermond, Brabants Bond, op Omroep Brabant.
0: De ultieme Bond de 50 komt eraan. Je hebt de fragmenten al even kunnen beluisteren bij onze John en bij Jasper daar straks, vanmorgen in alle vroegte. Dus ik ga zo meteen nog een keer die vier fragmenten voor je op een rijtje zetten en daar komt het op aan. Dan blijft er één liedje over voor de ultieme Bond de 50.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.
0: Ga er alvast even lekker voor zitten.

0: man, man, man, man, man, man. Wat ben ik toch gelukspril. Ik ook, hè. Ik ook, hè. Wij zijn z'n tweeën. Jij ook, ik ook. Omdat je betrokken bent bij Om-Brabant, Brabantsbond en dan deze Amanzi. Het is een talent wat zomaar net als de regen uit de lucht komt vallen. Hij heeft een geweldig stemgeluid. En ja, ik weet niet of het een hit is, maar het is wel een heel fraai mooi liedje. Geldt ook voor de vier liedjes van Fleetwood Mac die er jullie zijn uitgekozen. En er dient er eentje over te blijven.
1: De ultieme Bonte 50. Nummer 1.

0: ultieme bonte 50.
1: Ja, dat zijn ze dan. En ik weet dat ik het je lastig maak. Mijn moeder zei altijd, je bent een lastig manneke. Huibertje, dat zei ze dan tegen me, dat vond ik altijd lief. Maar ze zei dat ook met de knipoog. Je bent een lastig manneke, Huibertje. Ja. You Can Go Your Own Way is een goeie, is een mooie, niks mis mee. Maar dat geldt ook voor de tweede, Dreams. En dat geldt ook voor de derde, Albatross. En dat geldt ook voor de vierde, Little Lies. Maar de vraag is, welke vind je het aller leukst? 06-573-28203. En die gaat dan door naar de ultieme bonte vijfde. 06-573-28203.

0: Het was dus niet Queen. Nee. Het was Freddie Mercury. Hij heeft ook een paar eigen platen gemaakt, onder zijn eigen naam gewoon. En daar staat de band Queen niet bij. Ik weet niet wat daar de reden van is geweest, maar af en toe was er wel een klein beetje onmin, want die jongens, die andere bandleden waren ook wel eens boos op hem, omdat hij alles naar zich toe trok. En ook dus alle liedjes naar zich toe trok. Ja, en hij verdiende meer geld dan de ander. En je weet, als het over geld gaat, dan is het toch altijd een tikkeltje vervelend. Uiteindelijk hebben ze besloten dat ieder om de beurt dan een liedje zou schrijven voor Queen, en dat je dus allemaal een beetje hetzelfde verdient. Dat was de reden. Nick de Vries, groot geld verdienen bij Omroep-Brabant.
1: Ja. Het gaat onder andere dadelijk over de Bredaanse drugscrimineel Bolle Jos. En er is een nieuw wereldrecord plenken gevestigd.
0: Plenken? Dus wat? Plenken? Sport?
1: Sport.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Mijn papa verkoopt stoelen.
3: In Mil, Reuzel en Riethoven.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
5: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoedde binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
6: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
5: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
6: Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
0: Files, A2, Eindhoven richting Maastricht, tussen Kelpen-Oler en Gattem, 3 kilometer. Is toch 10 minuten extra reistijd. En ja, ben je er nou wel of niet?
7: Ja, ik ben er, hoezo?
0: Ja, nou, anders ga ik mijn lidmaatschap opzeggen van de ANWB. Ik ben te laat.
7: Ja, dan, nee, als je dan met stukken staat...
0: Ja, dat is een grapje. Nee, ik ben ook een beetje te vroeg. Dus ik heb die A2 heb ik genoemd, die klopt toch, hè?
7: Waterdorp.
0: Kelpen-Oler, Gattem.
7: Ja, maar dat is in Limburg, jongen.
0: Oh. Ja, maar je gaat er ook van Eindhoven, zit je alleen maar in Den Haag. Je gaat ook van Eindhoven, wij ontdekken de wereld.
7: Ja. Het is Sint-Joost en Rooster is de weg helemaal dicht tot maandagochtend. En dat geeft echt in Limburg veel vertraging vanochtend. Dat mag ook wel eens in de krant, want daar staat ook niet zo heel vaak file. Maar zeker op de N-wegen daar in Zuid-Limburg, de N276 vanuit Maasbracht naar Brunssum, bij Wolfskal, een 40 minuten vertraging. Bij Sint-Joost ook 40 minuten vertraging. Het is ongelooflijk wat daar allemaal gebeurt. Ja, daarentegen in Noord-Brabant valt het eigenlijk reuze mee. Het wordt wel wat drukker straks, omdat het weekend is natuurlijk. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenrijden en Batenloop, 5 kilometer file, 5 minuten vertraging. 5 minuten vertraging ook bij Tilburg. A58 Eindhoven-Breda tussen Oorschot en Knopend de Baars. En op de A58 Tilburg-Breda, die staat eigenlijk altijd op vrijdag tussen Tilburg Centrum West en Bavel, 5 minuten vertraging.
0: Oké, dankjewel. Tot later weer. Doeg.
7: Uitstekend.
0: Hadoe.
4: Omroep Brabant.
0: Nou, het weer van vandaag. Daar valt niet veel rooskleurigs over te vertellen. Neerslagkans is heel groot vandaag deze dag. 14 graden zo'n beetje, matig windje, windkracht 4. Ja, en dat gaat vandaag heel erg door. Je durft niet naar de radar te kijken, want je ziet alleen maar blauwe vlekken over ons land trekken. Het nieuws gebracht door Nick de Vries.
1: De Bredaanse drugscrimineel Bolle Jos krijgt nog steeds bescherming van de machthebbers in Sierra Leone. Dat zegt minister Van Wil van Justitie. Het kabinet kondigt daarom nieuwe drugmiddelen aan, met als doel dat de crimineel binnen een jaar kan worden gearresteerd. Zo wordt gedacht aan politiebijstand in het nabijgelegen Ghana, zodat het netwerk rond Bolle Jos kan worden ontmanteld. Ook worden er extra Europese maatregelen voorbereid. Gaat minister Hermans vandaag haar excuses aanbieden aan de tienduizenden mensen die Q-koorts hebben gekregen? Dat is de grote vraag. Ze komt in ieder geval naar een symposium in het provinciehuis in Den Bosch. 20 jaar geleden raakten tienduizenden mensen besmet met Q-koorts. Zeker 100 mensen overleden. Patiënten die voelen zich door de overheid aan hun lot overgelaten en strijden al jaren voor erkenning en excuses.
8: Het zou wel heel veel goed doen. Kijk, haar komst is al een heel groot gebaar. En het zou zomaar in lijn van die komst kunnen liggen dat ze dat ook gaat doen. Dit is de eerste minister die voor een volle zaal met 250 mensen gaat staan en bereid is om met hen in gesprek te gaan. Dus ja, dat is heel wat.
1: Naast excuses willen de patiënten ook praktische hulp. Ze hopen dat minister Hermans ervoor kan zorgen dat zorgverzekeraars behandelingen gaan vergoeden. Komende jaren worden de ogen van 50.000 basisschoolkinderen in het hele land opgemeten. Het is een actie van het Oogfonds omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Een basisschool in Groningen was als eerste aan de beurt en dit jongetje uit groep 5 vertelt wat hij ervan vond.
9: Raar. Ik zag wat, ja, en dan moest ik eten naar blijven kijken zonder te knipperen.
10: We zien de kinderbijziendheid enorm stijgen. En dat wordt ook echt wel gerelateerd aan het beeldschermgebruik. En te weinig buitenspelen door de kinderen, want daglicht is enorm belangrijk voor gezonde ogen.
1: Het Oogfonds geeft ook verder uitleg over de 20-20-2-regel. Na 20 minuten lezen of op een scherm kijk je 20 seconden in de verte. En ook is het gezond om 2 uur per dag buiten te zijn. Dan naar Canada, daar is het wereldrecord planken voor vrouwen verbroken. Dat is dat je op de grond gaat liggen, steunend op je elleboog en je tenen, waardoor je buikspieren stevig moet aanspannen. Een vrouw van 61 die heeft dat meer dan 5 uur lang volgehouden. En daarmee heeft ze haar eigen wereldrecord trouwens met meer dan een half uur verbroken, want die had ze ook al op haar naam staan. Dat was toen 4,5 uur. Ik moet er niet aan denken, ik kom echt nog niet verder dan een paar minuten voor mijn gevoel.
0: Ja, een paar minuten, dat hou ik ook vol. En dan hoor ik er ook iedereen omheen. Oh, ja.
1: Dan stort je alweer in, zal
0: ik
1: maar zeggen.
0: Ja, langzaam voel ik alles omlaag zakken, maar ja, dit is niet gezond.
1: 5 uur, ja, daar zijn beelden van dat je ook echt ziet dat ze dat ook haalt. Dus het is ook niet dat het wordt gezegd of zo. Je kunt het zelf zien dat het er lukt. Dus bizar.
0: Je hebt overal mensen voor. Ja. Nou, Niek, hartelijk dank. Geef een plankje en succes, hè. Ja, ik heb ook vaak een plank voor mijn hoofd. Dat is weer wat anders. Zometeen toch eens even luisteren naar die 2, 3, 4 fragmenten uit de ultieme Bonte 50. En dan een keuze maken. 1, 2, 3, 4. Stand van zaken, zometeen even met je doornemen. Je hoort het allemaal, na deze van Dave Edmonds. En nog een liedje van Kylie Minogue. Je krijgt ze achter elkaar.

0: Ja, als je tv kijkt, ik zat even te salueren. Ik was een korporaal met de luchtmacht. En ik salueer even toch tegen iemand van de luchtmacht. Korporaal van Vroenhoven kwam net even binnen. Dus wij salueren dan toch even naar elkaar. Ja, ik begrijp ook niet dat die jeugd zit te melken over dat dienstplicht. Wat is dat nou mis? Weet je? Nee, we moeten in Oekraïne. Houd erop, jongens. Normaal niet in Oekraïne. Je zit hier helemaal hier. Gewoon hartstikke leuk, dienstplicht. Je leert er wat van. En je wordt wat minder zeikerig. Dat is ook hartstikke goed. Je leert wat dingen. Nou, mooi toch?
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: En geef alsjeblieft het juiste nummertje door. Want er zijn mensen die zeggen bijvoorbeeld: doe mij maar nummer 2 Albatros. Nee. 1 is You Can Go Your Own Way. 2 is Dreams. 3 is Albatros. En 4 is Little Lies. Kijk, en dan gaat het mis met de administratie als je het foute nummertje geeft. Dus om nou echt goed uit de bus te komen, zeg dan gewoon van: doe maar nummer 1 Go Your Own Way, of doe maar nummer 2 Dreams, of doe maar nummer 3 Albatros, of doe maar nummer 4 Little Lies. Dan weet ik zeker dat ik goed turf. Want ik zit jullie allemaal bij elkaar te turven. En uiteindelijk gaat het om het allerbeste liedje van Fleetwood Mac. De stand van zaken, laat ik het even doornemen. Hè. Bovenaan staat in dit geval Albatros van Fleetwood Mac. De tweede is op dit geval Little Lies. De derde is Go Your Own Way. En de vierde, met heel weinig stemmen, is Dreams van Fleetwood Mac. Daar kun jij verandering in aanbrengen. 1, 2, 3, 4, welke vind je het leukst? 06 573 28203.

0: Wishing Well van Terence Trent D'Arby. Terence Trent D'Arby keek op een dag naar buiten en keek naar de volle maan en dacht: er is meer tussen hemel en aarde. Ik ga mezelf anders benoemen en ik ga wat meer spiritueel worden. Wat meer energie binnen laten komen in mijn lichaam. En wat meer liefde verspreiden. Heeft daarna nooit meer een hit gehad.
1: De ultieme Bonte 50. Nummer

0: De ultieme Bonte 50.
1: Nou, stand van zaken. Stand van zaken. Er komen een paar binnen. Wacht, neem ik even een gauw mee. Ja, het is weer eens Tuikje. Nummer 3. Oké. Nummer 1, wie is dit? Nummer Gerda. Oké, dat is nummer 3. En deze is... Oké, goed. De stand van zaken. Er zijn er twee gelijk geëindigd. Dat is nummer 4. Dat is Little Lies. En het liedje Dreams. Die zijn gelijk geëindigd. Staan allebei op de derde plaats. De tweede plaats is weggelegd voor het liedje Little Lies. Dan blijft er nog maar eentje over. Volgens jullie het allerbeste lied van Fleetwood Mac. Albatross.

Dat is wel leuk. Er komen allerlei felicitaties binnen. Gefeliciteerd met deze plaat. Het is een prachtig liedje, het is een mooi liedje. En misschien komt het ook wel een beetje dat het gevoel een beetje erbij komt kijken nu, het weer. Omdat het buiten wat nat is en dat het herfst begint te worden. Wat kouder begint te worden, wat klammer begint te worden. En dat we ook wat, ja, dat denk ik dan, wat meer behoefte aan elkaar hebben, jij en ik. Dat is ook leuk. En dan zo'n liedje erbij, lekker ontspannen. Niet te moeilijk, je bent aan het werk of je bent dingen aan het doen of je zit aan de koffie of wat je ook aan het doen bent. Zo'n plaat glijdt er lekker doorheen. De winnaar van vandaag dus.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dank u.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
9: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
10: Meer dan 5.000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar 2,19 euro. Meer prijs raden.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dat weer zorgt ook weer voor complicaties op het wegennet in Brabant, denk ik zomaar, Erwin Dart.
4: Ja, het is in ieder geval vertraging. Ik zie trouwens dat er een overwegstoring op het spoor is. Er rijden geen treinen tussen Os en Den Bosch. Er rijden wel bussen nu. Dat is even tussendoor over het spoor. Op de snelwegen waar jij aan refereerde, op de A58 Breda-Tilburg, heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Galder en Tilburg de Reeshof, 11 kilometer file. Er was een ongeluk op de A58 bij Tilburg Centrum West, maar de weg is weer vrij. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 10 minuten vertraging, 5 kilometer file. 11 minuten op de A59 knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Terhein en Waspik, 8 kilometer file.
3: Gaat het verder goed met je?
4: Oh, wat hoor ik?
3: Even gewoon de vraag die ik stel.
4: Ja, nee, gaat wel.
3: Je bent oké verder?
4: Ik ben oké.
3: Oké. Dingen waar we toch even moeten spreken, of zeg je van nee, het is goed zo?
4: Het is goed zo, hè?
3: Oké, dankjewel. Goed.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
7: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobolds. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
12: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
13: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
14: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: Brabants Bond en Bermol.

0: Avond met Hubert Mol.
1: Uit 2008 inmiddels deze Alpha Beat en Fascination. En mijn fascinatie was het toen enorm. Dat is een leuke plaat, gezellig gezelschap uit Denemarken. Daar komen ze vandaan. Maar daar was je dan nu nog één keer oorgetuige van. Want weliswaar uit het oog en uit het oor, maar niet uit het hart. Daar zitten ze nog altijd in. Maar dat is het dan. Voor de rest is het stil.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
0: Hubert Mol.
2: Dit is Brabants Bond.
1: Je hebt het wellicht gehoord, het is vandaag een Q-koorts symposium. Dat wordt gehouden in het provinciehuis, zegt Ron Bos. Want Q-koorts patiënten voelen zich een beetje benadeeld door de overheid. Maar er is ook amusement. Wie treedt daarop? Dat hoor je zo meteen. Dus niet al te somber. Home Wrecker.

0: is de band Sambar. Het liedje heet Home Wrecker. Je hebt daar gehoord het nieuws. Het is vandaag 9 oktober. Dat is niet zo wonderlijk. Maar vandaag is het de dag dat er een Q-Koorts symposium plaatsvindt in het provinciehuis in 't Hertogenbosch. En toen dacht ik van, oké, prima, ik ken niemand die daarmee van doen heeft. Maar toch kwam ineens Nol Havers op mijn pad met Leo Alkemade. Nol, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want dan moet je me even uitleggen. Het is een symposium, en voor de helderheid, dat symposium wordt ook gehouden om mensen wegwijs te maken. En veel mensen, veel patiënten voelen zich benadeeld door de overheid. En het is goed om de krachten te bundelen en om bij elkaar te zijn en te kijken wat je kan doen voor de patiënten en wat de patiënten zelf kunnen doen. Dus het is een hele dag. Nou, weet ik dat jij geen Q-koorts hebt.
1: Nee, dat is waar. Maar ik ken toevallig iemand die het wel heeft gehad, Ferdinand C. Ja. En hoe vervelend en hoe naar dat is. En toen Leo mij vroeg, Leo is ambassadeur van deze stichting, zeg maar. Die zich bezighoudt met patiënten die Q-koorts hebben gehad en de nasleep. En hij vroeg mij om samen een lied te maken om te kunnen zingen op de dag dat ze het erover hebben bij het in het provinciehuis vanmiddag. Ja. En nou ja, toen zei ik meteen ja, omdat ik inderdaad iemand ken. En dat is Ferdi die het heeft gehad. En dat was nogal heftig. En ik begreep dat er, er zijn gewoon heel veel mensen die nog steeds te weinig ondersteuning krijgen. En erkenning voor die ziekte. Maar die hebben al 20 jaar last van allerlei dingen. Een beetje vergelijkbaar, denk ik, met corona. Mm-hmm. Dus dat ze daar gewoon heel veel last van hebben. En daar gaat dat symposium over, om mensen in ieder geval bewust te maken van dat het bestaat.
0: Ja, het probleem is ook een beetje, want ik ken ook iemand, dat het niet definieerbaar is eigenlijk. Hè? Dat het toch een beetje wat van, ja, in het begin werd er dan gezegd van de stress. In het begin werden allerlei dingen werden naar voren gehaald. En blijkt toch dat de patiënten er heel veel last van hebben. En nog steeds, want het is alweer een hele tijd geleden.
1: Nou, is ja, zeker dat af en toe komt dat opzetten. Ja. Dus af en toe en sommige mensen hebben er echt gewoon blijvende schade aan overgehouden. En hele carrières voor op moeten geven, omdat het gewoon niet meer te doen is. Dus dat is niet zomaar iets.
0: Nou, heet het liedje De Horizon. Wat is, ja, dat laat zich een beetje raden als je breed denkt. Maar wat is exact de uitleg van het liedje?
1: Nou, het is een beetje een soort hart onder de riem. Dat je toch weer een soort lichtpuntje ziet. Hè? Dus dat het toch proberen om toch weer. Dat het langzaam beter gaat. En dat het toch misschien nog een soort lichtpunt is waar je naartoe kan. Dat het gewoon toch. We sluiten een beetje positief af, zeg maar. Hè? Dus. Maar het is gewoon eigenlijk om duidelijk te maken dat het gewoon dat mensen daar heel depressief van kunnen zijn en heel erg mee zitten en slecht slapen en dat soort dingen.
0: Is het nou ook? Moet ik het nou zien als een soort? Ja, misschien het verkeerde woord, weet ik niet hoor. Maar moet ik het nou zien als een soort strijdlied dan?
1: Nou, ik weet het niet. Het is gewoon, dat weet ik niet. Het is gewoon eigenlijk een lied om de mensen een soort harde onderriem te geven. En dat ze gehoord worden. En dat is eigenlijk, daar gaat het lied een beetje over eigenlijk.
0: Ja. Los van het feit, Nol, dat jullie dat hebben gemaakt en dat het ook een goed doel behelst en zo, vinden wij het hier bij Omroep-Brabant met z'n allen een prachtig liedje.
1: Nou, dat is fijn om te horen. We hebben het, daarom hebben we het ook gemaakt.
0: Ja. En ja. Het is natuurlijk meer, er zit een mooie gedachte achter, dat is altijd goed. Maar het is ook nog een andere betekenis, dat het een mooi liedje is. En wij vinden dat een mooi liedje moet ook steunen. Dus we hebben met z'n allen besloten dat het de hele week de tipplaat wordt. Tot en met volgende week vrijdagmorgen. Dus we gaan een paar keer op een dag draaien. Omdat we het mooi vinden, omdat de gedachte mooi is. Omdat jullie met z'n tweeën mooi in elkaar opgaan. Het is een prachtig liedje geworden. Van harte gefeliciteerd. Succes vandaag.
1: Nou ja, en we gaan dankjewel het draaien. En ik denk dat heel veel mensen erbij zijn.
0: Alsjeblieft.
1: Dus, we ondersteunen dit. Ja.
2: Nieuwe plaat die je moet horen. En dit is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Nol, dankjewel. En goed aan Leo.
1: Yo. Hey, tof man.
3: Ik ben al veel te lang beneden. En niemand ziet hoe diep ik zit.

0: Ja, daar heeft papa op gedanst, heel lang geleden hoor. Evelyn Champagne King was het met Shame. Ah, daar hoef je jezelf niet voor te schamen. Blijft een hartstikke leuk liedje. En ik kwam weer eens tegen op zolder. Ja, zo werkt dat soms. Ben je aan het opruimen, je bent iets aan het zoeken. En ik was iets heel anders aan het zoeken. En toen kwam ik het ineens tegen. En denk van, dat is leuk om te draaien. Deze. Marieke Smit, goeiedag.
1: Hallo.
0: Goed dat je er bent, want jij bent toch ook een redelijk flinke aanvulling in dit programma.
1: Ach, nou wat fijn.
0: Om het op een hoger plan te krijgen.
1: Ja, nou.
0: En dat lukt heel goed, want je hebt het nieuws.
1: Ja,
0: wat zit erin dan zo meteen?
1: Drie bruggen in Brabant zijn risicobruggen. En wat moet je vooral niet doen als je zondag iemand gaat aanmoedigen bij de marathon in Eindhoven? Je hoort het zo.
0: Oké.
2: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst er nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen of vanaf €144,50.
3: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in Zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
0: En dan maar eens even kijken, voordat we naar Marieke gaan luisteren, naar het verkeer in Brabant, Erwin Dart van de ANWB.
7: Ja, ik ben nog niet klaar,
0: van de ANWB. Hoe staat het ervoor?
7: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik dacht, ik schiet me op, want we willen natuurlijk allemaal naar het nieuws luisteren.
0: Jazeker.
7: Maar eerst de files op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Knoopend Ewijk en Ravenstein, 5 kilometer file. 5 minuten vertraging ook. A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West, 6 minuten. Op de A58 Tilburg Breda, 5 minuten bij Ulvenhout. En 6 minuten dan weer op de A59. Knoopend Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Terheide en Knoopend Hooipolder, 7 kilometer file.
0: Oké, hartelijk dank. Houd in de gaten voor ons. Dankjewel.
7: Dag
0: Erwin. Doei, dikke doei. Houdoe.
4: Omroep Brabant.
0: Nou zeg, blauwe vlekken over de radar heen. Ik zit te kijken naar Brabant. Alleen maar blauwe vlekken die eroverheen schieten. Het is bevolkt, regenachtig. Het is een graad of 13 zo'n beetje. Weinig wind, maar dat is het dan. Daarmee moet je doen. Marieke Smit nu voor het nieuws.
1: De kans dat 3 Brabantse bruggen zomaar instorten is klein. Dat zegt minister Karremans. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat 16 bruggen in ons land risicobruggen zijn. In Brabant gaat het om het viaduct Kadettenkamp op de A27 bij Breda, het spoorviaduct van de A67 bij Geldrop en de Oosterhoutse brug in Oosterhout. De minister geeft toe dat niet alle aanbevolen inspecties zijn gedaan, maar de bruggen zijn volgens hem gewoon veilig. Het gaat nog steeds niet goed met meer dan 1000 bedreigde diersoorten in onze provincie. Toch gaat het niet met alle dieren slecht. Dat staat in een rapport van het Wereld Natuurfonds. De bever doet het goed, de lepelaar rukt op en de otter komt steeds vaker terug. Maar de knoflookpad, de grutto en de beekbrik zijn wel kwetsbaar. Ghana vraagt Nederland om hulp om drugscriminelen op te sporen en op te pakken. Pas geleden werd in dat land al een grote drugsvangst gedaan, waarbij 2 Nederlanders werden opgepakt. Het zouden handlangers van de Bredase drugscrimineel Bolle Jos zijn. Minister Van Wil van Justitie zegt dat Ghana nu meer met Nederland wil samenwerken.
8: Zij willen geen doorvoerland zijn voor drugs. Zij weten wat voor ellende dit soort georganiseerde misdaad met ze meebrengt. En wij zijn natuurlijk ook erg gebrand om ze daarbij te helpen, omdat het ook in ons belang is.
1: Zo is volgens Van Wil al duidelijk dat Bolle Jos de havens in Ghana gebruikt. Hij zit zelf nog altijd in Sierra Leone. Dit weekend is de Marathon van Eindhoven. Zondag rennen 10.000 mensen door de stad voor de hele en de halve of de hele marathon. Iedereen die bij de start of de finish komt, hoort 1 man door de speakers schalmen. Vincent van der Velde, oftewel Vincent de Zweerman. Hij moedigt alle deelnemers aan. En Vincent vertelt ook wat je vooral niet moet doen als je zelf iemand staat aan te moedigen.
9: Met name natuurlijk zo later op de dag, sta je lekker op straat om zijn eind met een pilsje in je hand. Om dan te roepen, oh, je bent er bijna. Ja, liever niet. Dat is echt het ergste wat je kan doen. Dus blijf gewoon positief. Je bent ook onderdeel als supporter natuurlijk van dat evenement en van de beleving van die deelnemers. Dus blijf gewoon altijd positief.
1: Ja, de marathon kun je zondag live volgen bij Omroep Brabant.
0: Ik snap het niet. Je bent er bijna, is toch leuk, lief?
1: Nou, ik vond het eigenlijk ook wel positief klinken. Maar ik denk dat hij dan vooral bedoelt dat het toch nog wel een stukje is. En als je nou gaat roepen, je bent er bijna.
0: Je moet even stimuleren, je doet het goed, je bent er bijna, het komt goed. Hou vol.
1: Ja,
0: je
1: dat zou
0: het.
1: Je zeggen. Maar ja, goed, hij zal het wel weten, toch? Want hij is Vincent de Sfeerman.
0: Vindt even geen sfeer?
1: Weg sfeer,
0: ja. Of roep hier op je banaan. Eet een banaan, erin verder. Hier heb je water. Hapsakee. En Marieke, dat zo meteen.
1: Ja, graag gedaan, hè.
0: Tot zo.

0: Het was de grootste hit die ze ooit als Commodores hebben gehad. En dat was zonder Lionel Richie, want die was opgestapt. En niemand had bedacht dat ze ooit nog een grote hit zouden hebben. En dat gebeurde met deze Nightshift. Berend, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag weer.
0: Berend, ik kijk naar buiten. Het is letterlijk een tranendal.
1: Ja, zo kan je het zeggen inderdaad. Ja, de herfst heeft intrede gedaan. En dat merken we vandaag ook goed. Het is grijs, regenachtig. Temperaturen rond de graad of 12 op dit moment.

0: frisse kant. Zeker natuurlijk in vergelijking met wat we eerder deze week hadden. En een stevige wind erbij. Dus ja, het is echt volop herfst vandaag. En daar gaat ook maar weinig iets aan veranderen vanmiddag en vanavond. Want met een westelijke windrichting worden flink wat buien aangevoerd. De komende 2 uur valt het wel mee. Maar in de loop van de middag en vanavond trekken we stevige buien over Brabant. En gaat ook de wind nog wat verder in kracht toenemen. Dus vooral vanavond kan het ook een beetje onstuimig worden. Met hier en daar ook kans op wat windstoten. In de loop van de avond wordt het dan wel wat rustiger. Vannacht slechts lokaal een buitje. En dan gaat de temperatuur inleveren naar 1 graad of 10 op de meeste plekken. Maar goed, dan volgt natuurlijk een weekend. Zaterdag wordt het niet al te best. Sterker nog, het wordt gewoon een tamelijk wisselvallige herfstdag. Met wederom ook flink wat wind. Vooral in de middag en in de avond is dat het geval. Tussen de buien door komen ook al wat droge momenten met ruimte voor de zon voor. Maar het wordt wel een dag om de regenraden in te gaan.
1: Zondag ook nog dan? Is dat hetzelfde weerbeeld als zaterdag?
0: Zondag ook wel, maar het gaat gedurende dag wel wat veranderen. Want de droge momenten gaan toenemen. De zon die gaat wat vaker doorbreken. Wel nog enigszins aan de frisse kant. Graadje of 14. Dus eigenlijk moeten we het hele weekend wel rekening houden met wat lagere temperaturen dan gebruikelijk. En ook flink wat wind, veel buien.
1: Oké. Het is wel een heel ander weerbeeld dan dat je een tijd geleden nog aan het vertelde. Hè? Met 28 graden, zonnetje, warm. Dat is helemaal weg.
0: Ja, nu. Maar het moest ook een keer eindigen.
1: Ja, klopt.
0: En we zijn hartstikke verwend met het vrije najaar.
1: Zeker.
0: En het is inmiddels bijna alweer halverwege oktober. Dus zo gek is het helemaal niet voor de tijd van het jaar.
1: Ja, eerlijk. Mijn moeder is ook altijd bij de verwend kind.
0: Precies.
1: Beert, dankjewel. En een goed weekend, hè. Houdoe. Hoi, dag. Bedankt.
2: Hey, Belle Perez hier. Ja, als ik bij Omroep Brabant kom, dan moet ik zeker even binnenspringen bij Brabantsbond bij u.

0: even pauze of volle bakker tegenaan? Hubert Mol is bij je met
1: Kei Gezellige Radio.
0: Dit is Brabants Bond.
1: Omroep Brabant.

0: Jeruzalem.
1: Zou hij nou dat zichzelf hebben aangeleerd, dat accent en de Jeruzalem? Ik heb nog nooit iemand zo horen praten. Nog nooit, nog nooit.
2: Ja, maar hij praat ook wel zo.
1: Ja, hij is zo, dus zo.
2: Ik denk dat hij zo is.
1: Hallo, Huber.
2: Ieder vogeltje zingt zoals het gewekt is. Stom.
1: Ja, maar dat weet toch. Hallo.
2: Hallo.
1: Babette, kom natuurlijk je eten?
2: En het is natuurlijk ook wel een beetje een kunstzinnig type.
1: Oh ja, dus dat moet je dus. Oh.
2: Weet je, het is een kunstzinnig type.
1: Zou ik ook mezelf iets moeten aanleren dan?
2: Nee.
1: Want ik anders klink.
2: Nee, dat zit.
1: Hallo, Maarten. Nee. Goedemiddag. Goed dat je
2: zit
1: bent.
2: In je.
1: Ja, dus ik. Ja. Oh, dus
2: jij bent gewoon jij en hij is hij.
1: Zo meteen verzoekplaten.
2: Bellen, bestel. Kijk, de klantenkaart heb ik ook al bij de hand. Want die moet dadelijk weer ingevuld worden natuurlijk.
1: Daarop, wat is de klantenkaart dan?
2: Ja, dat is een spaarsysteem van Bellen, bestel.
1: Oh.
2: Elke uitzending komt er een liedje langs. Ja. En die is dan de klantenkaartplaat. En die moet je invullen op jouw klantenkaart.
1: En dan?
2: Dus de afgelopen weken hebben we bijvoorbeeld al Pitbull gehad en Django en Bluff. En als jij dan over een heel aantal weken de meest complete klantenkaart kan invullen, dan komen Stef en ik bij jou langs.
1: Ja.
2: In persona.
1: Oh, echt?
2: Ja.
1: Echt fysiek?
2: Zeker. Wij rijden voor. En dan een bakje koffie erbij. En dan krijg je een hele lekkere vrijdagmiddagmand.
1: Oh,
2: en je mag
1: dat
2: ook
1: is leuk.
2: En je mag ook in de eerstvolgende bellen bestel niet één, niet twee, maar drie liedjes aanvragen.
1: Het is een soort bonuskaart.
2: Het is echt, ja, en het is een hoofdprijs. Och man, toch.
1: Ja, dat vind ik leuk. Hou op schrijf. Heel leuk bedacht. Ja, zeker. Ja.
2: Dus die ligt er klaar voor. En verder laat ik mij verrassen door wat er vanaf nu kan worden aangevraagd.
1: 06-573-28203. Veel plezier en kom maar op met al die mooie, fraaie liedjes. Dat vinden we leuk.

0: nieuws over Omroep Brabant? Check je via de website en app.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken? Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe online campagne. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant, een hele goede middag. Veel buien, dat is een goed recept voor files. Erwin Hart van de ANWB.
14: Ja, het is herfst en dat zullen we weten op de weg op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Dus ik knoop het Bata-dorp en knoop het hoogte 8 kilometer langzaamaan. Op de A2 ook langzaamaan richting Eindhoven tussen Leenderheide en Batendorp. 5 minuten vertraging. De A50 Arnhem richting Os. Een kwartier vertraging. Tussen knoop het Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file. Kwartier op de A58 Breda-Tilburg. Tussen knoop het Galder en de Reeshof. 9 kilometer. 10 minuten op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. 12 kilometer file op de A59 Zonzeel Den Bosch. Tussen Maan en Waspik 10 minuten vertraging. 4 kilometer file.
13: Dankjewel. Laat maar horen. Wat wil je graag op de radio horen? Qua liedje dan, hè? Het is bel en bestel, dus liedjes aanvragen vanaf nu. Dat wordt al goed gedaan, maar jouw liedje past er ook nog gewoon bij. Even appie sturen, dat is al genoeg. 06-573-28203. WhatsAppje met jouw favoriete liedje. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan doen. Er komen mooie liedjes binnen, dus dat wordt al genieten.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
17: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
18: Een initiatief van Pfizer.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
19: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
20: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
21: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
22: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
23: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
22: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
23: Wow.
24: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
22: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
21: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
25: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
26: Werka Mechanica die het toe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
27: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want alles voor je huis koop je bij Koppens.
28: Meubels, complete slaapkamers, verlichting en woonaccessoires.
27: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
28: Koppens biedt veel meer.
27: Kom langs in Volkel.
28: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
29: Mijn papa verkoopt stoelen.
30: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
31: Dit zit.
30: Voordelig en snel.
31: Dit zit.
30: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
32: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
33: Avenue.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu
35: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.
36: Guess what they dance in Colombia?

Ja, toch een beetje gek, terwijl de regendruppels op het raam uiteens spatten. Zo'n lekker zomers liedje. Maar Patrick had er gewoon zin in. En nou ja, oké dan, prima, weet je. Misschien dat het een klein beetje de regendruppels verjaagt op deze, nou ja, niet zo heel vrolijk uitziende vrijdagmiddag. Maar als hij er niet vrolijk uitziet, dan moet je hem vrolijk maken door bijvoorbeeld lekkere vrolijke liedjes aan te vragen. En dat wordt massaal gedaan. Welkom bij weer een nieuwe Bellen Besteld. Het is alweer bijna weekend. Onderweg naar een heerlijk weekend waarin je hopelijk gewoon tijd voor jezelf hebt en weer even de boel kan laten. Het is in ieder geval nou ja, de komende 3 uur aan jou om liedjes aan te vragen. En dat doe je door een bekende appie te sturen. Hè. Zo simpel kan het zijn. Verder natuurlijk dadelijk de klantenkaartplaat. Komt ook nog wel een abedinkje 2 voor de prijs van 1, maar eerst maar eens gewoon die aanvraagjes induiken. Aansluitend op regendruppels en zonneschijn enzovoorts. Deze heren die ja, weer helemaal in de spotlight staan. Vandaag een deel van een album uitgekomen. Het tweede deel van het album dat komt later dit jaar, maar ze zijn weer helemaal terug. Maar ik ga voor een oudje. En ik niet alleen, ook de aanvrager van wie ik even de naam kwijt ben, maar je weet vast dat je hem hebt aangevraagd. Het regent zonnestralen.

Teddy Swims en zo'n beetje zijn grote doorbraakplaat. Jacques of Jack wilden hem heel graag horen. Nou, bij deze. En de volgende die ik blij ga maken is Kees. Die kwam met een oudje uit de jaren 60, maar zeker een heel mooi liedje. Jeff Beck en Hi Ho Silver Lining. Zelf ook een liedje aanvragen. Gewoon een appje sturen. Dan gaat hij hier op de grote lijst.

0: Hi-ho, Silver Lining van Jeff Beck. Ik krijg nou een appje binnen en dit vind ik leuk. Want dit is een stukje interactie eigenlijk. Luister even mee.
1: Hey, hallo, goedemiddag alweer. Ik heb een heel specifiek nummer, Lekkerie van Lou de Leuze. Dit liedje is pas een week oud, maar het past een beetje in het straatje van Emma Kok. Dit nummer zou ik heel graag willen horen. Tevens ben ik eigenlijk ook stiekem wel heel erg benieuwd naar de mening van andere luisteraars. Zoals ik al zei, het past een beetje in het straatje van Emma Kok en haar voilà. Dus ja, hopelijk draaien jullie deze.
0: Ja. Hij wil dus ook weten, dat is Alex, wat andere luisteraars ervan vinden.
2: Dat vind ik een goede vraag. Ja,
0: nou heb ik net 10 seconden gehoord en toen dacht ik wel van oké, gaan we doen. Want voor hetzelfde geld ben ik veel.
2: Was het gewoon niet goed.
0: Nou ja, ik kan toch. Dat is een heel gek liedje, maar nee, dit is wel oké. Laat maar even horen of dat je het met Alex eens bent en enthousiast bent over Lou de Leuze, want zo heet ze dus. Jonge Franse dame, staat wel een kleine ster in wording, met Lecrie. Of dat je zegt van nou, mag niet in de schaduw staan van Emma Kok en nooit meer draaien. Is ja, het, is het geinig?
2: Een goeie, hè? Duimpje omhoog is een goed liedje. En nou, duimpje naar beneden is, ik vind het helemaal niet zo goed.
0: Exactement. Ja. Welkom trouwens.
2: Ja, welkom. Hi.
0: Ja, daar is hij. Lucky

0: Daar is niks mis mee.
1: Daar is helemaal niks mis mee. En dat vindt de luisteraar ook. Want op verzoek van Alex maar gelijk wat duimpjes geteld. En zo'n 90% zegt...
2: Goed.
1: Niks mis mee.
2: Ja.
1: Dus genoteerd. We gaan deze dame in de gaten houden.
2: En volgens mij heeft ze ook Junior Song Festival ooit gewonnen,
1: ja, ja,
2: hoor.
1: Ja, ja.
2: Oké, ja.
1: Dat is een heel jong ding, maar...
2: goed, zeg.
1: Franse muziek is altijd moeilijk, hè. Wij vinden dat allemaal moeilijk. Dat sijpelt zelden door in de hitlijst.
2: Ja, er moet echt gevoel in zitten, hè.
1: Doet mij zeer, want ik hou van Franse muziek, maar goed. Zometeen richting het nieuws. Marieke die stormt al de studio binnen met het laatste nieuws. Die hoor je zometeen na The Cult and She Sells Sanctuary. Dankjewel Janine voor de aanvraag.

0: uit de 80's en She Sells Sanctuary. Zometeen het nieuws. Marieke, wat heb je allemaal?
1: Nou, tot kerst en dag in de week geen treinen en bussen van Arriva en Bravo. En heb je nog goede VHS-banden op zolder liggen? Die kunnen veel geld opleveren.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in één telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
5: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op
4: onlineveilingmeester.nl. ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
5: Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
6: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: Het is half twee. Erwin de Hart van de AWB. Hoe is het op de Brabantse wegen?
7: Ja, ik zie het in cijfertjes vertaald natuurlijk. Hè. Ik ben daar niet aanwezig. Maar ik zie dat het best wel redelijk druk aan het worden is op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dus afrit Geldermals en Zaltbommel. 7 kilometer, 5 minuten vertraging. 10 minuten op de A50 Arnhem richting Oss. Dus ik loop het Valburg en Ravenstein. 10 kilometer file. 5 minuten op de A58 Breda Tilburg bij knooppunt Sint-Annebos. En op de A58 Tilburg-Breda bij Ulvenhout, 6 kilometer file. A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, een kwartier vertraging tussen knooppunt Zonzeel en Waspik. En 5 minuten op de N69 Veldhoven-Neerpelt bij afrit Bergijk.
0: Dank u.
3: Omroep Brabant.
0: Nou, dan is het de komen en gaan van wat regen. Er komen wat buien die trekken van west naar oost over de provincie. Maar het is op sommige plekken ook best nog wel droog, maar wel grijs. En dat allemaal bij een temperatuur die ook niet overhoudt. Het is uiteindelijk zo'n 15 graden maximaal vandaag. Het nieuws, Marieke.
1: Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot kerst 1 dag per week staken. En dat gaan we ook in Brabant merken. Dat melden dus FNV en CNV. De reden, de vakbonden en werkgevers zijn het niet eens over een nieuwe cao. Woensdag rijden de bussen en treinen van Arriva en Bravo voor het eerst niet. En wanneer de volgende stakingsdag is, maken de vakbonden pas later bekend. Even opletten als je dit weekend vanaf de A2 bij Den Bosch en de A59 bij Waalwijk op wil. Je moet omrijden. De snelweg is vanaf vanavond 9 uur tot maandagochtend 5 uur dicht tussen knooppunt Empel en afrit Den Bosch-Maaspoort. Ook een afrit en een oprit langs de A59 zijn dicht voor onderhoud. Op onze site zie je waar de afsluitingen precies zijn. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar Navi Pillay uit Zuid-Afrika. Ze was rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.
8: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
1: Navi Pillay is nu bij het Internationaal Gerechtshof bezig met de zaak over genocide op de Rohingya in Myanmar. Ze was ook de commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Ja, ik denk dat er nog best wel wat mensen zijn die oude VHS-banden op zolder hebben liggen. Nou, die kunnen flink wat geld waard zijn, maar wel als het precies de goede zijn. Het moet namelijk een populaire film en het liefst een eerste editie zijn. En hij moet nog ongeschonden in het plastic zitten. Zo'n perfecte VHS-videoband van de eerste Star Wars film leverde op een veiling bijvoorbeeld bijna €18.000 op. Ja, en iemand heeft voor een VHS-band van de eerste Disney-film Cars bijna €8.000 betaald. Ja, precies. Het past wel een beetje in de trend. Want ook vinyl, Walkmans en oude spelcomputers zijn weer populair.
0: Ja, geweldig. Minidiscjes en zo. Ken je dat? Dat ken je niet, denk ik.
1: Weet je wat
0: een minidisc is?
1: Nee.
0: Weet jij wat een minidisc is?
9: Natuurlijk.
0: Wat is dat dan?
9: Dat is zo'n klein kastje waar je een schuifje in doet. Zo'n heel klein, kun je zo bijdragen, toch?
1: Wat klinkt als een Walkman? Nee,
0: ja, dat is een Discman-ding.
9: Discman.
1: Discman.
0: Nee, je had cassettebandjes, die ken je.
1: Ja, die ken ik. Okay. Ja.
0: CD's ken je ook?
1: Ja, daar heb ik heel veel van.
0: Heel goed. En de minidisc was eigenlijk een soort van cd-schijfje in een plastic omhulseltje, net als een diskette van de computer.
1: Oké, ja.
0: Dus en het punt was, daar kon je mee opnemen en afspelen. Oh. Net als een cassettebandje, maar dan in cd-kwaliteit. En dat was dan de minidisc. Ah. Nou, dat is ook even geweest. Dik geld aan verdienen nu op dit moment.
1: Ja,
0: dat zijn
1: wel
0: die dingen.
1: Hè?
0: Ja, ze bizar. Hartstikke grappig.
1: Dus, heeft allemaal geld op.
0: Nou, ik voel me ineens zo oud.
1: Ja, opa vertelt het weer.
0: En bedankt weer. Ik heb een... let op.
10: En dan nu een bel en bestel buitenkantje.
0: Ja, ik heb een buitenkantje. Want er wordt best wel opvallend wat Nederlandstaligs aangevraagd. Dus als we dit half uur nou gewoon even lekker op de Nederlandse tour gaan... dat krijgt even voorrang. Dus heb je een leuke Nederlandstalige plaat in de aanbieding, kom maar door. Een buitenkansje hier in Bel en Bestel. Gewoon omdat het kan. De eerste, René Vroger.

0: alweer lang voorbij.
1: Gerard Cox. Na, na, na, na. Ik ben dit liedje gaan waarderen, moet ik zeggen. Er zijn tijden geweest dat ik het wat minder vond, maar ik vind het nu eigenlijk echt helemaal fantastisch. Ja, dat kan zo komen, hè. Wijsheid komt met de jaren, zullen we zeggen. Het is weer voorbij die mooie zomer. Ik kreeg een appje binnen van Raymond. Die gaat dit weekend richting de fanclubdag van Rauwenhaize. Er is ook een besloten optreden daar. Als je gouden fanclublid bent, ja, dat zal die zijn. Of we geel kunnen draaien.

0: En dan nu een bel en bestel buitenkansje.
1: Het is een buitenkansje waar je middenin zit. Alleen maar Nederlandstalige muziek. Even tot aan het nieuws. En deze die pak ik er ook gelijk even bij. Danielle die stuurde namelijk het volgende. Ik ben bezig met het maken van een bruidstaart. Dat is een bestelling. Ja, het is weer vrijdag, zegt ze. En nou, dat is lekker met bel en bestel op de achtergrond. En omdat de dochter zo thuis komt, dat is een kwartier geleden, dus ik hoop dat dochterlief inmiddels thuis is, graag het liedje waar zij zo fan van is, überhaupt de artiest waar ze fan van is, Pommelien Thijs en Atlas.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten,

0: Senna, kleine vogel, nu richting het nieuws.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
11: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
1: Nummer 1. De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag

0: Rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. Erwin de Hart van de ANWB. Eerst maar eens de files doen.
2: Ja, dan hebben we dat maar gehad. Als je in de file staat, dan sta je of op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, 5 minuten extra. Of op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam, 5 kilometer. De A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein geeft een kwartier vertraging, 11 kilometer file. 10 minuten op de A58 Breda-Tilburg tussen Knoopend Galder en Knoopend Sint-Annebos. 10 minuten op de A58 Tilburg-Breda bij Hulvehout. 11 kilometer file vanaf Tilburg en op de N629 Oost. Dongen bij Kaatsheuvel en Rijen, 2 kilometer file.
1: Dankjewel. Zometeen natuurlijk weer een uur lang liedjes door jou aangevraagd. Ik stap weer af van het Nederlandstalige. Dat Nederlandstalige half uur hebben we gehad. Hoewel, dat wil niet zeggen dat er niet af en toe nog iets in de eigen taal langskomt. Hè. Maar nu is alles weer gewoon welkom. Dus kom maar door. Waar heb je zin in? Laat het vooral weten. Eerste liedje zometeen is een enorme knaller uit de 90's. Waar je, ik in ieder geval wel, enorm vrijdagmiddaggevoel van krijgt.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
11: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
12: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
13: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.

0: onze zaak. Hey Bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: sirene aan het einde. Wonderful Days, Charlie Lono's Mental Tio. Zo lekker.
1: Brabant. Bel en bestel.
0: Ja, dan kan het weekend van mij wel beginnen, hoor. Ik hoop voor jou ook. Maar sommigen moeten toch nog even doorbuffelen. En gelukkig is het dan Bel en Bestel om het allemaal een beetje te verlichten op de vrijdagmiddag. Lekker je eigen liedje op de radio en ook horen wat anderen aanvragen. Ja, het is elke keer weer een feestje. Het is lekker druk in de app. Ik weet niet of het weer daar debet aan is. Of althans, bij meehelpt in dit geval. Want hoe drukker, hoe liever, hè. Ik heb het graag heel erg druk in de app, want dan hebben we veel liedjes en kunnen we een mooi programma samenstellen en lekker veel keuze. Ik kreeg een appje binnen van Geert, snel weer terug naar de muziek. Die zei, hi Maarten, Stef, wat denk je van I Feel Love van Donna Summer? Nou, wat denk ik daarvan? Ik denk daarvan dat dat hartstikke lekker is, Geert. Dus die gaan we er gewoon lekker in gooien. En zo meteen ook nog een classic van Eminem. En zo hoor je, het gaat alle kanten op. Hier in Bel en Bestel. Alle genres zijn wat dat betreft welkom. 06-573-28203 is het overbekende nummer. Gewoon even invoeren in de telefoon en dan WhatsApp openen en een appje sturen. Met jouw favoriete liedje voor deze middag.

Damn, it was you. Geweldige platen zit toch, poeh. Mario, dankjewel voor de aanvraag. En hij wil iedereen complimenteren, want wat een mooie lijst deze middag. En daar ben ik het helemaal mee eens. Het is echt, echt om je vingers erbij af te likken. Geweldig, iedereen is bezig. Het mag elke week wat mij betreft regenen. Ik denk dat het helpt. Wat dacht je van deze? Peter.

0: Volgens mij was het Thijs die me aanvroeg. Een hele dikke, dikke dankjewel voor deze parel van James Taylor, Fire and Rain. Het is bijna 2:30. Marieke, wat heb je zometeen in het nieuws?
1: PSV-trainer Peter Bos moet vanavond puzzelen met zijn opstelling. En ik heb zo nieuws over een songfestival. En dan bedoel ik niet het normale songfestival.
0: Niet het...
1: Ja, precies, een andere.
2: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
3: Voordeelhaartjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe beeldenwergen.

0: €19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Het is buiten donker en grijs. Ik heb het idee dat de avond al lang begonnen is. Maar dat is niet zo. Maar de avondspits wel. Edwin Gerritsen van de ANWB. Waar staan ze?
5: Nou Maarten, er staan er nog niet zoveel gelukkig in Brabant. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel. 5 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam 10 minuten. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten. En op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg en Ulvenhout 5 minuten oponthoud.
4: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
4: Ja, zo erg is het ook weer niet. Flinke droge periode op zich ook wel in Brabant. Maar hier en daar trekken er toch ook wel buien over van west naar oost. En dat bij maximaal zo'n 14, 15 graden. Het nieuws dan, Marieke Smit.
7: De kans dat 3 Brabantse bruggen zomaar instorten is klein. Dat zegt minister Karremans. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat 16 bruggen in ons land risicobruggen zijn. In Brabant gaat het om het viaduct Kadettenkamp op de A27 bij Breda, het spoorviaduct van de A67 bij Geldrop en de Oosterhoutse brug in Oosterhout. De minister geeft toe dat niet alle aanbevolen inspecties zijn gedaan, maar de bruggen zijn volgens hem gewoon veilig. PSV-trainer Peter Bos moet vanavond puzzelen voor de wedstrijd tegen Heerenveen. Veel internationals zijn gisteren pas teruggekomen en daarnaast zijn 8 spelers er niet bij, onder wie 3 spitsen. De spelers dragen vanavond een speciaal shirt ter ere van Koen Dille. Het clubicoon zou maandag 100 zijn geworden. De wedstrijd is vanavond om 8 uur in Eindhoven. Een controle op wapens in het Duitse Beieren is volledig uit de hand gelopen. Een man heeft 2 controleurs doodgeschoten. Ze wilden de wapenvergunning van een man checken toen hij opeens zijn wapen erbij pakte en op de controleur schoot. Daarna verstopte hij zich urenlang in zijn huis en blokkeerde de deur, zegt verslaggever Liedeke Morsinghoff.
8: De politie heeft telefonisch urenlang contact met hem gehouden in de hoop dat hij naar buiten zou komen, maar dat wou hij dus niet. En zo kwam het dat de politie vannacht rond 3 uur tot actie over is gegaan. Ze zijn het huis binnengedrongen, daarbij is nog explosieven gebruikt. De verdachte is in zijn been geschoten.
7: Het is nog niet duidelijk waarom de man op de controleur schoot.
4: Een idioot, joh.
7: Ja, het is toch bizar dat je gewoon even een normale controle en dat loopt helemaal...
4: Wat verhaal.
7: Ja, heel heftig, nou. Ja.
4: Iets luchtigers dan.
7: Ja, laten we dat maar doen, ja. Want Maarten, wist jij dat er een songfestival speciaal voor ouderen bestaat?
4: Nee.
7: Nou ja, echt waar.
4: De wat oudere medemens?
7: De oudere medemens. Ja, ze noemen het Ouderen Songfestival. Jo. En het is speciaal voor mensen boven de 55 jaar.
4: Oké. Okay.
7: De voorrondes zijn nu begonnen en die zijn in verzorgingshuizen in heel Nederland. En Omroep Zeeland die ging langs bij een zorgcentrum in Vlissingen, waar 4 kandidaten doorgingen naar de volgende ronde. En ik laat je even een stukje horen.
9: Dit is maar.
10: Marleen Adams met Every Time We Say Goodbye.
4: Zo.
10: Vivian de Moulin. Ja. En Monique Roethoff met This Is My Life.
11: Jullie gaan niet door.
12: Nee, maar het was leuk om te doen. En volgend jaar denk ik weer.
4: Nou zeg.
7: Dat was een meneer, die was helaas niet door. Maar hij roept wel andere ouderen op om ook mee te doen, want het is heel gezellig, zegt hij. In januari is de finale van het Ouderen Songfestival in Purmerend.
4: Ja, mag nog niet meedoen, gelukkig zeg ik dan.
7: Nee, jij mag nog niet.
4: Nee, zo oud ben ik nog niet, nog lang niet. Maar het zingen is ook gezond, denk ik. En inderdaad leuk en goed en gezellig. En ja. Samen en dat soort dingen.
7: Het zag er ook hartstikke leuk uit.
4: Zie je alleen maar voordelen.
7: Ja, toch?
4: Wat goed.
7: Ja.
4: Nou, we zijn bij, zelfs over het Ouderen Songfestival. Alles meegekregen. Terug naar de muziek.
13: Maarten Kortleven.
4: Hitje van u, dat werd aangevraagd. Jugal en Solto, we gaan even lekker dansen. Dit is Jamaican Bamboo.

0: Je werkdag.
1: Werkdag.
2: Je werkdag vliegt voorbij.
0: Zeker als je Omroep Brabant aanzet.
2: Je hebt niet eens door dat je aan het werk bent. Omroep Brabant.
0: Keigezellig.

0: Mackie, dankjewel. The Night Shift van de Commodores.
1: En dan nu de bel- en bestel klantenkaartplaat.
0: Ja, attentie, attentie. Pak die klantenkaart erbij en vul hem in met het volgende liedje. Als je het concept niet kent, ik ga het in een notendop uitleggen. Via omroepbrabant.nl/klantenkaart kun je je eigen klantenkaart downloaden. En dat kan nog steeds. Denk nou niet van, ja, ik loop al een paar weken achter, laat maar zitten. Nee, want hoe groot is nou de kans dat iedereen elke aflevering van Bel en Bestel kan luisteren en ook alle klantenkaartplaten meeschrijft? Hè? Ja, nou ja, in ieder geval. Daar kun je dus sparen voor liedjes sparen. Op die klantenkaart staan witte vakjes. Daar vul je het liedje van die week in. En wie aan het einde van de rit, en dat is over heel wat weken, dus dit gaat nog wel even mee, de meest complete klantenkaart weet in te leveren, die heeft prijs. Daar komen wij, Stef en ik, even op bezoek om een heerlijke vrijdagmiddagmand te overhandigen. Even handjes schudden, misschien een bakje koffie drinken. Ja, we nodigen onszelf gewoon uit, zo zijn we. En vervolgens mag jij, dat is de hoofdprijs, niet één, niet twee, maar drie liedjes uitkiezen in de eerstvolgende Bel en Bestel. En dat is al van die middag. Want we komen vrijdagochtend. Dus, nou, zo simpel kan het zijn. Omroepbrabant.nl/klantenkaart. En dan nu allemaal de pen bij het papier. Ik heb hem al opgeschreven, want ik weet al wat er gaat komen. Maar nu aan jou nog. Schrijf even op Coldplay en Fix You. Ik herhaal, Coldplay, Fix You. Dat is namelijk de klantenkaartplaat

Why Tell Me Why van Anita Meijer. Het is bel en bestel waar je naar luistert. Tot aan 4 uur natuurlijk. Vraag je liedjes nog gewoon lekker aan. Ook het komend uur kan ik altijd weer wat nieuws gebruiken. Hoewel, er staat nog heel veel uit. Maar wie weet is die voor jou net wel precies diegene die het verschil maakt. Wat wel opvalt deze middag is, er wordt best wel veel direct aangevraagd. Nou, is dat niet geheel toevallig. Want vandaag hebben ze hun nieuwe plaat uitgebracht. En dan valt dat gelijk op. Keep the Fire On. En daarop staat een liedje dat gelijk volgens mij in de smaak valt. En of ik die dan wil draaien. Dus het is fonkelnieuw direct materiaal. Als je het niet kent, nou ja, dan ga je het nu leren kennen. Aan de andere kant, je hoort direct dat het direct is. Het is een heel episch nummer. Brother heet het. Ook dik 6 minuten. En het begint heel rustig, maar het bouwt echt op. En nou ja, dit moet live volgens mij echt een hoogtepunt zijn als ze dit spelen. Dus direct. En Brother van een nieuwe plaat.

0: Brother van Direct, van de nieuwe plaat die vandaag verschenen is. En dat album, ja, dat is een soort verwerking geworden van het overlijden van de broer van de zanger, Marcel. En nou ja, vandaar de emotionele lading die erop hangt. Maar wel een prachtig liedje. Ria zei ook, oh, dit is zo mooi, ik krijg er bijna tranen van in mijn ogen. We gaan richting het nieuws van 3 uur. Zometeen het laatste uurtje bel en bestel.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
2: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op 150 euro shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
4: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
5: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyad. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit is het. Dit was het NOS-journaal.
8: Ja, dit was het inderdaad. Dit was het. Maar dit is de ANWB. Edwin Gerritsen, hallo dan.
9: Dag Maarten. Er staat ongeveer 70 kilometer file in Brabant. De meeste files leveren niet veel meer dan 5 minuten vertraging op. De wat langere files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg. 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein. 10 minuten. En op de N279 Den Bosch richting Roermond tussen Veghel en Keldonk. 10 minuten vertraging.
8: Dankjewel. En nog een uurtje bel en bestel. Dus wat wil je horen? Laat het vooral weten via de app 06-573-28203. Zometeen de King of Pop.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
10: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
18: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
17: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
19: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
20: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
19: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
21: Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: Michael Jackson en Smooth Criminal. Het is inmiddels een minuut of 11:53.
1: Ja.
2: Omroep Brabant.
3: Bel en bestel.
0: Het gaat hartstikke hard. Voordat je het weet is het echt al weekend. En kun je de boel laten. Lekker gewoon even je eigen ding doen. Komt ondertussen nog van alles binnen. Ook een beetje gerelateerd aan de regen die hier en daar valt. Nou, misschien straks dat nog er wel even bij pakken. Heb je zelf nog een lekker liedje in de aanbieding? Misschien wel eentje om de start van het weekend mee in te luiden? Dan mag dat natuurlijk altijd gewoon gestuurd worden. Even appen 06-573-28203. Ik herhaal 06-573-28203. Zo simpel is het. Dan moet ik even naar de administratie. Ja, die wordt deels nog bijgehouden door onze Stef. Maar die is ook nog druk bezig met andere dingen. Waar staat die? Toos was het, ja. Die vroeg een liedje aan van een bandje. Ja, met de meest legendarische bandnaam als je het mij vraagt. Nathaniel Rateliff and the Night Sweats. Want dat is gewoon, dat bekt, dat is lekker. En die had ik al heel lang niet gehoord. Dus ik dacht, hup, die gaan we gewoon erin gooien. Want dat is wel lekker. Het is nog niet zo heel oud, een jaar of 10 ongeveer. Maar het klinkt alsof het bijna weg is gelopen uit de jaren 50. Zo'n echte working man's song, zoals ze die in Amerika kunnen maken. Met pikhouwelen. Ergens een spoorlijn aanleggen, zoiets. Nathaniel Rateliff, S.O.B.
4: I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna

Everybody Hurts van R.E.M. van Automatic for the People. Het legendarische album uit de jaren 90. Fantastische plaats, staan alleen maar geweldige nummers op. Dankjewel Theo. Even één ding, er zitten mensen te wachten op de aanbieding. Ik krijg zoveel fijne liedjes binnen dat ik zoveel mensen blij wil maken dat ik even de aanbieding laat zitten deze week. Ja, dat gebeurt me zelden, maar het is zo ontzettend goed allemaal dat ik iedereen gewoon een liedje wil geven. Dus de aanbieding die komt volgende week wel weer terug. Dat komt helemaal goed. Maar ja, één ding is dan wel een zekerheid. De rest van de muziek is gewoon allemaal fantastisch. Zoals deze is al een hele tijd geleden aangevraagd. Maar nu wel ruimte voor. George Harrison, de ex-Beatle, ging solo en kwam onder andere met dit uit. Ja, fantastische plaat. My Sweet Lord, hier in Bel en Bestel.

0: hier op de ruiten zitten ook druppeltjes, hoor. Die tikken langzaam tegen de ruit, hoewel het volgens mij buiten droog is. Maar de druppels die plakken aan de ruit vast. Het is bijna 3:30. Zometeen het nieuws met Marieke. Wat heb je?
1: Een groep jongeren blijft voor overlast zorgen in Uden. En dieven gingen wel heel slim te werk toen ze peperdure flessen wijn in Italië stalen.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169.
2: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
3: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
4: voordeeluitjes.nl.
5: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
6: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
5: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
7: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Het is ietsjes na 3:30. En hoe staat het met de avondspits? Nou, dat weet Edwin Gerritsen van de ANWB.
8: Ja, er staan ongeveer 10 files in Brabant. Het is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten oponthoud. De A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: Buiten komen en gaan van wat buitjes van west naar oost. Het is ook op heel wat plekken droog, maar daar kan er zomaar in één keer weer even wat overschuiven. Nou, hou dat in de gaten via een buienradar of wat dan ook. Temperatuur maximaal zo'n 14 graden nog, denk ik. En dat wordt langzaam minder. Het nieuws nu, Marieke Smit.
1: Zo'n 20 tot 40 jongeren blijven voor overlast zorgen in het bevrijdingspark en in het winkelcentrum in Uden. Dat blijkt uit onderzoek waar het Brabants Dagblad over schrijft. De jongeren steken vuurwerk af, gooien met eieren of intimideren bewoners. De jongste van het stel is pas 9 jaar oud. In september zorgde de gemeente al voor extra toezicht in het park na alle overlast. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot kerst 1 dag per week staken. En dat gaan we ook in Brabant merken. Dat melden FNV en CNV. De reden, de vakbonden en werkgevers zijn het niet eens over een nieuwe cao. Woensdag rijden de bussen en treinen van Arriva en Bravo voor het eerst niet. En wanneer de volgende stakingsdag is, maken de vakbonden pas later bekend. Het is vandaag Paarse Vrijdag en niet eerder deden daar zoveel scholen aan mee. In totaal hebben meer dan 3000 scholen zich aangemeld. Leerlingen en docenten dragen vandaag paarse kleding om te laten zien dat ze de LHBTI-gemeenschap steunen. En ook is er een speciaal lespakket. Deze school in Franeker doet ook mee.
10: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
1: Waarschijnlijk doen er meer scholen mee, omdat uit onderzoek blijkt dat homo-acceptatie onder jongeren is afgenomen. Flinke pech voor een wijnhuis in Italië. Daar zijn 30.000 peperdure flessen wijn gestolen.
0: Zo.
1: En dat kost de eigenaar, ja, hou je vast, 5 miljoen euro.
0: Goeiedag.
1: Ja, dat is op zich niet gek, want de wijnen van Marchesi Antinori in Florence zijn beroemd en duur. Een fles kost vaak 120 tot 300 euro. 7 criminelen braken dit weekend in en op beelden is te zien dat ze dat heel slim deden. Eerst schakelden ze het alarmsysteem uit, toen haalden ze de camera's weg en reden ze met 2 vrachtwagens naar binnen. Ja, best wel bizar. En daarna gebruikten ze heftrucks van het bedrijf zelf om alle wijn in die vrachtwagens te laden. De eigenaar zegt dat hij wel eens rekening hield dat dieven een paar dozen zouden stelen tijdens hun transport. Maar dit had hij nooit bedacht. Het is waarschijnlijk de grootste wijnroof in Italië ooit.
0: Bizar.
1: Ja, het is toch wel knap dat je dan met 2 vrachtwagens eraan komt rijden. Ja,
0: drink je wel eens een wijntje?
1: Ja, lekker. Ja.
0: maar 130 tot 300, ja. Wat was het? 100, ja, 120 tot 300 euro ja, voor een fles.
1: Ik vind dat echt gek, hoor.
0: Dat heb ik nog nooit neergeteld.
1: Ik ook niet.
0: Maar ik ben er wel nieuwsgierig naar. Ik vraag me dan toch af of dat ik een beetje het verschil ga proeven, zeg maar. Dat ik dan toch denk van...
1: Ja, zeg maar, stel nou dat jij twee wijntjes voor je neus krijgt. Ja. Eentje is huismerk Albert Heijn en de andere is van dit wijnhuis. Ja, zou je het dan proeven?
0: Ja, nou, echt huismerkspul, dat ga ik eruit halen, denk ik.
1: Ja, oké, ja.
0: Maar als het... stel nou dat het gewoon best een goede wijn is van pak een beet 15 euro, ik noem maar wat.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan eentje van 150 er tegenover.
1: Ja, of je het dan zou proeven.
0: Dan ben ik wel heel benieuwd gewoon.
1: Ja, ik eigenlijk ook. Ik vrees dus dat ik het niet zou proeven, denk ik.
0: Nee, ja, dat kan. Dat kan. Ze hebben ook wel eens, ik zie dat wel eens op Instagram van die knakkers die dan ook... Die gaan dan ook blind proeven. En die halen hem er ook niet altijd uit. Dus
1: ja, ja, ja.
0: Dan zeggen ze, oh, dit is lekker. Gewoon 20 euro, bij wijze van. Wat ook best al stevig is. Want onder de 10 zitten ook prima wijntjes, maar toch. Ik heb ooit wel een wijn op die was... Nou, ik denk dat die... Waar kwam die uit? 1984, geloof ik, of zo.
1: Dus dat is echt heel...
0: Ja, dat was heel oud. Maar dat was dus... Die was nog goed, want het kan ook slootwater zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat was wel sensationeel.
1: Ja, maar dan proef je het dus toch?
0: Maar die wijn, dat wordt iets heel anders. Omdat die zo lang ligt te rijpen, zeg maar.
1: Ja.
0: Daar komen zoveel andere smaken in terug. Dat is niet te vergelijken met... Nou ja... gewoon een wijn van een paar jaar oud.
1: Ja, dus precies.
0: Dat vond ik dan wel bijzonder. Maar of ik hier de prijs aan af ga drinken... Nou ja, ik zal het niet weten.
1: We kunnen het een keer proberen.
0: Ja.
1: Neem maar even zo lekker zo'n wijntje mee. Ga je dat even
0: precies.
1: Halen?
0: Ja, ik ga naar de directeur. Kom even een bonnetje in.
1: Ja, even declareren.
0: Gewoon redactionele content.
1: Het is allemaal voor het onderzoek, hè? Journalistiek onderzoek.
0: Ja. Ik denk dat ik hem toch uiteindelijk zelf moet betalen. Maar goed, we gaan het zien. Dank u wel in ieder geval. We zijn bij nog een half uurtje ongeveer. 20 minuten. Waar heb je zin in? Vraag het aan. Dat deed ook Roel. En die kwam met deze fantastische plaat van America. And a horse with no name.

Lady Gaga, Bruno Mars en die dikke, dikke hit van een paar jaar terug, Die With A Smile. Nog 12 minuten op de klok, dan zit het erop voor deze Bel en Bestel. Straks richting de Pieper de Banden Show. Nou, we gaan straks wel even horen wat ze allemaal gaan doen. Heb je nog een lekker liedje in de aanbieding waarvan je zegt van nou, dan begint het weekend echt drie dubbel en dwars goed voor mij? Laat het vooral nog even weten. Deze die kwam ook nog binnen. Dit is leuk. Eentje was het volgens mij, die vroeg hem aan. Heel lang niet gehoord. The KLF. Oh, en Tammy Wynette, die deed ook nog mee. Ja, het is, ze hebben alles uit de kast getrokken. Justified and Ancient. En dat aanvragen, dat doe je via 06-573-28203. Gewoon even een appie sturen. Dan kan die nog op het lijstje. En wie weet is dat wel net de plaat die het verschil maakt. De KLF nu dus.

0: in My Heart van Phil Collins, uiteraard, die door Ricky werd aangevraagd. Dat was meteen ook de laatste, want...
1: De Piepende Banden Show bij Omroep Brabant.
0: Ik heb geen tijd meer en de heren die staan te trappelen. Die willen aan de slag. Piepende Banden Show zometeen, Christian, Stef.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo. Wat hebben we zometeen? Neem een tipje van de sluier.
2: Nou, we hebben daar wel een vraag.
0: Ja?
2: En ik zit even te denken wat het antwoord van Maarten zou zijn.
3: Oh, wat het antwoord van Maarten zou zijn?
2: Dirk Jan?
0: Misschien wil je beginnen met het antwoord? Dirk Jan?
3: Of een Jerommeke?
2: Nee,
3: Jerommeke niet. Nee.
2: Ja, dat zou kunnen. Professor Zonnebloem zou ik nog wel.
3: Je hebt ook die grote vriendelijke reus, toch?
2: Welke?
0: Iets met stripfiguren, denk ik dan.
2: Zoiets.
0: Dat is de vraag, want dan wil ik ook het antwoord wel geven.
2: Namelijk. Ja, als je nou één dag een fictief figuur zou kunnen zijn of mogen zijn, wie zou dat dan zijn?
0: Vanuit een strip. Of
2: mag een strip zijn, het mag uit een gamewereld zijn, het mag uit Game of Thrones zijn, het mag uit...
0: Oh, dan weet ik het.
2: Oh, dat weet je wel.
3: Filmwereld, series.
2: Harry Potter.
0: Super Mario.
2: Super Mario. Ben je dat al eens geweest met carnaval? Volgens mij wel, toch?
0: Nee, ik was Luigi.
2: Oh, je was Luigi. Ja.
0: Dus ik heb ontzettend zin om Super Mario te zijn.
2: Nou, die kans maak je dan.
0: Koen was Super Mario, dus maar goed.
2: Nou, de precieze aanleiding voor deze vraag die hoor je straks wel.
0: Oké.
2: En als er nog iemand is die denkt van... Nou, ik wil eigenlijk best wel een keer extra zonnig afroepen. Het weekend afroepen. Doe dat even met een duimpje omhoog via 06573-28203. Je mag het ook met een voice berichtje doen. Als er maar piepende banden en fijn weekend in zitten.
0: Nou, dat gaat goed komen, denk ik, want het enthousiasme is gigantisch. De hele middag met de benen buiten. Dus laat je van je beste kant zien en meld je aan. Duimpje omhoog in de app als je het weekend wil afroepen. Want dat is echt nodig. Heel veel plezier. Zometeen met de Piepende Banden Show. En ik wens je alvast een heel fijn weekend. Tot morgen vroeg.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social Deal deals die je niet mag missen.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
12: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
15: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
1: Is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Waar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, het is even geleden hoor.

0: ANWB, een goedemiddag.
1: Een hele goede middag, met z'n allen.
0: Ja, zeker, zeg dat wel.
1: Er staat 100 kilometer file bij jullie in Brabant. Het is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam... voor Zwijndrecht 10 minuten op onthoud. De A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam een half uur. A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein een kwartier. En op de A59 Den Bosch richting Os tussen Knoopend Hindam en Nuland. 20 minuten vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht.
0: Edwin, tot straks weer, hè?
1: Tot straks.
0: Joe, en een nieuwe piepende banden.
2: En we zoeken nog steeds iemand om het te openen. Want anders komt er helemaal geen nieuwe piepende banden. Dan gaan gelijk de pannen erop. Dan gaan we naar huis.
0: Kunnen we wel naar huis, ook al fijn.
2: En dan gaan we draaiorgelmuziek draaien 3 uur lang. Dat is ook leuk natuurlijk, hè? Wil je dat voorkomen? Wil je er gewoon een gezellig programma van maken? Laat dan even van je horen. Even een duimpje naar 0657 7328203. Mag ook al een kant-en-klaar ingesproken appje zijn natuurlijk.
0: Zeker, dan moet je gewoon even een microfoontje inhouden, even inspreken. Het is weekend, piepen de bandjes. Tot zo.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland... die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken... Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
12: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen... om samen met een van onze slaapspecialisten... jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
13: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
14: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
0: Oh! Ja, het is spannend, lieve mensen, want we zijn aan het kijken of dat het weekend en het programma kan beginnen. En dat het kan, want we hebben een aantal berichten gehad en we plukken er eentje tussenuit.
2: Ja, doe maar gewoon random.
0: Dat dat Stef is. Ja. En dat ben ik niet, hè?
2: Nee, een andere Stef.
0: Stef, roep maar!
15: Het is weekend. Naar huis met die piepende bandje.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: de piepende bandenshow. Christian Westerveld en Stef van Duijf.

0: Show. Omroep Brabant, het gevoel van hier.
1: Ja, ja, we gaan weer met piepende bandjes naar een voetbalwedstrijd. Hopelijk dat FC Den Bosch vandaag eens een keer wint. Dan kennen we ook weer met piepende bandjes terug naar de mooie hoofd.

0: Het is vrijdagmiddag.
1: Klaar om naar huis te gaan?
0: Daar gaan we.
1: Dit is de Piepende Banden Show.
2: Ja, Relight My Fire is wel even nodig voor het weekend. Want we hebben een beetje een sombere en natte aanloop van het weekend. Maar dat komt best wel goed, want zondag wordt best een hele mooie dag.
3: Ik vind sowieso dat het deze... Goed, hebben we waarschijnlijk is het er al 100 keer over gegaan. Maar het is qua tijd van het jaar, in oktober, begin oktober, is het toch bloedje heet. Vergeleken met normaal. Ja, het was gewoon 24 graden gisteren.
2: Ja,
3: een
2: paar dagen geleden nog wel, ja.
3: Nou, toch gekke werk.
2: Dat is waar. Nou ja, we kunnen ook wel een beetje gematigd weer gebruiken. Want we gaan een heel groot loopevenement in. Het grootste buitenevenement van Brabant. Namelijk de Marathon van Eindhoven. Waar heel veel mensen uit de hele provincie aan meedoen. Ik benijd de mensen die aan de onderdelen van morgen meedoen niet helemaal. Want dan is het meer van dit. Dus dan komt er nog wel het een en ander aan buien over en zo. En zo.
3: Het houdt je wel fris, toch? Vaak is het met het rennen dat je je eigen kapot zweet en bloed heeft.
2: Ja, dat is de andere kant van het verhaal. Dan die 24 graden waar jij het over had. Dat moet je dus niet hebben als je een sportieve uitdaging aangaat. Dat is gewoon dan te warm.
3: En zondag wordt verkoeling.
2: Ja, en zondag dan moeten mensen dus ofwel de half of de kwart of de hele marathon lopen. Dan is het eigenlijk precies zoals het moet zijn. Beetje niet te warm. Van tevoren is het natuurlijk nat genoeg geweest. Dus er zit nog wel wat zuurstof in de lucht. En daar gaan ze lopen. Ja, het lijkt nu alsof ik er heel veel verstand van heb. Ik kijk er alleen maar naar en ik mag er iets over zeggen op televisie zondag. Maar een heleboel mensen zitten nu al toch een beetje gespannen naar de weersverwachting te kijken van wat gaat het worden. En nou ja, een beetje van wat je dan hoopt, dat het meestal droog is en niet te warm. Heel misschien nog wel een zonnetje.
3: Maar zou het niet voor jou zijn om een keer mee te doen?
2: De 2 kilometer of zo?
3: Ja, rennend ook toch?
2: De 2 kilometer, de hond uitlatend meedoen. Ja, dat zou ik nog wel kunnen, ja.
3: Ja.
2: Joh, 42 kilometer, joh, dat is hartstikke ver.
3: Het mag niet lopend, je moet rennen.
2: Nee,
3: toch?
2: Het is een hardloopevenement.
3: Ja, dat moet, hè?
2: Ja, dat moet dan weer wel. Maar je kunt ook alweer een kwart marathon, hè? Dat is dan 10 kilometer, zoiets, hè?
3: Oh.
2: Dus daar zou het dan moeten...
3: Ik ren misschien 1 kilometer, dan ben ik kapot.
2: Nee, ik ook.
3: Dus dat gaat het niet worden. Maar, ja.
2: Nou, daar hebben we het nu niet over. We gaan eerst maar eens eventjes kijken wat er achter ons ligt in deze week. Even de week samenvatten in hoeveel seconden?
3: 11!
4: Jaren! Straks is hij er gauw als ik.
5: En niemand weet van wie die is.
6: Ik vind het heel lekker. Ik had hem even van iets minder gezond.
7: We proberen contact te krijgen met de aannemer. Daarna hoop ik ze zo snel mogelijk van het dak af te hebben.
0: De Piepende Bandenshow.

0: met Bibi Rexha.
1: De Piepende Banden Show, vrijdagvraag.
2: Voor we daar aan toe zijn, wij zijn uitgedaagd voor volgend jaar.
0: Over wat?
2: Door Rinske voor de Urban City Walk. Dat is een van de onderdelen, dat hoort dan allemaal bij het hele marathonweekend. Dan hoef je dus inderdaad niet te rennen. Maar dan kun je gewoon lopen. Dus 15 kilometer.
0: Lopen gaat misschien nog wel.
2: Ja, wie weet. We zijn uitgedaagd.
0: Alles van jou en Frans, hè? Misschien. De boswachter.
2: Oh ja, precies. Dat kunnen we ook inderdaad.
0: Je houdt toch van wandelen, hè?
2: Ja, zeker wel. Maar dat is dan meer door het bos heen, hè? Dit is dan echt door de stad. Dus misschien kan ik dat zeggen, dat we dat ijs en wederdienende volgend jaar doen?
0: Oh, nou, dat wil ik nog niet zeggen, hoor.
2: Oké.
0: Maar het zou wel leuk zijn als we op weg daar naartoe gewoon een beetje voorbereiden en zo, ja.
2: Ja, ja, voor een wandeling van 15 kilometer. Ja, ik weet niet of je daar heel veel voor moet trainen, maar... Nou, ik moet het ook weer niet onderschatten als je na 1 kilometer al moe bent.
0: Ik wou zeggen, 15 kilometer is best wel een stukje, hoor. Of ik overdrijf nou, hè, dat kan ook.
2: Ja, dat is ook alweer zo. Een wandelingetje door het museum, lukt je dat wel?
0: Ja, dat gaat nog wel, ja.
2: Oké, nou ja, een tip bijvoorbeeld is op dit moment het Design Museum in Den Bosch. Daar hebben ze namelijk sinds vorige week een tentoonstelling over cosplay.
0: Oh.
2: Daar komen we straks nog even over te spreken. Iemand die daar alles over weet, die gaan we straks nog even bellen. Maar cosplay, dat is een samentrekking van costume en play. Ofwel een kostuum en spelen. Dus je trekt een kostuum aan en je speelt iemand na. En dat is dan meestal zo'n fictief figuur. Dat kan een stripfiguur zijn. Dat kan iemand uit de fantasiewereld zijn. Dat kan iemand uit de film zijn. Dat kan van alles en nog wat wezen. En de vraag is eigenlijk, als je nou één dag zo'n fictief figuur zou mogen zijn. Hè, iemand uit de film. Iemand uit een game bijvoorbeeld, hè? Want daar heb je ook hele personages bij natuurlijk. Of uit een stripboek. Wie zou jij dan willen zijn?
0: Wie zou je willen zijn voor een dag, hè?
2: Voor een dag.
0: Voor een dagje. Nou, ik zat zelf wel te denken. Ik dacht, het is misschien super simpel.
2: Ja.
0: Superman.
2: Oké.
0: Want dan kan ik gewoon op één dag naar heel veel plekken in de wereld gaan. Bijvoorbeeld waar je normaal gesproken 4 of 5 uur lang voor moet hiken of moet wandelen en door bergen. En kun je gewoon naartoe vliegen, kun je even genieten van het uitzicht.
2: Waar, ja.
0: En dan vlieg je naar de volgende plek, vlieg je even naar Japan, vlieg je even naar dingen die je gezien wil hebben in het leven.
2: Ja.
0: En dan ben je in één dag ben je toch wel een heel eind. Als je kan vliegen als Superman.
2: Maar dat geeft wel weer een heleboel verantwoordelijkheid. Want zo'n beetje overal, en dan op hetzelfde moment dat er in Den Haag een kind dreigt over te steken terwijl er net een bus aankomt, dan moet jij daar naartoe vliegen om het te halen.
0: Ja.
2: En vervolgens wordt er een vrouwtje overvallen op hetzelfde moment in Den Bosch, dan moet je daar naartoe vliegen.
0: Moet ik daar weer naartoe?
2: Dus dat is wel weer de schaduwkant ervan dan, hè?
0: Dan ben ik graag Superman op een vrije dag.
2: Oké, eentje die op dat moment even geen contact heeft, dus die kan niet opgeroepen worden.
0: Ja, ik kan niks horen. Nee.
2: Ik zou Oom Dagobert wel willen zijn dan. Echt letterlijk zwemmen in het geld in het pakhuis. Heerlijk, toch?
0: Maar alleen vanwege het zwemmen in het geld? Of ook
2: ja, natuurlijk.
0: Dat je alles kunt kopen wat je wil?
2: Ja, dat doet hij alleen nooit. Hij koopt er nooit wat mee.
0: Hij koopt niks, hè?
2: Nee, hij houdt het allemaal. Hij is zo vrekkig als wat, dus daar hoef je het niet voor te doen.
0: En dan zit je aan het einde van de dag voor mijn blauwe plekken, denk ik.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Van al die munten.
2: Dat zal best wel hard zijn, denk ik. Maar het is wel... En ik vind... Ja, ik was vroeger altijd helemaal fan van Heinz de stripkat. Die stond altijd in de krant vroeger.
0: Ja, ik kan wel zeggen dat ik die ken, maar zeg maar helemaal
2: maar
0: niks.
2: Nee, dat is volgens mij... Ik weet niet, die verschijnt ook al een hele tijd niet meer. Maar daar moest ik altijd erg om lachen.
0: Ik dacht, je gaat het hebben over tomatenketchup, maar...
2: Tomatenketchup?
0: Heinz heet hij toch?
2: Heinz. Nee, ja. Hij is genoemd naar Heinz Tuy. De keeper van Ajax vroeger.
0: Oh, de keeper van Ajax.
2: maar goed, laat het even weten via 06573-28203. Het mag iemand uit de film zijn. Het mag iemand uit de stripboek zijn. Het mag iemand uit een spelletje zijn, uit de games. Want er zijn ook hele personages
0: zeker
2: van.
0: Zeker.
2: Dus laat het maar weten. 06573-28203. Als jij één dag zo iemand zou mogen zijn... Wie dan en waarom? Vinden we ook leuk om te weten. Even appen en dan ben ik benieuwd wat voor parade aan fictieve figuren wij gaan meemaken. Hier zijn de Spin Doctors en Two Princes.

0: dat alles automatisch wordt. Toontje Lager, ben jij ook zo bang?
1: Dat is een goede vraag.
2: Dat is een goede vraag.
0: Ben jij eens bang voor Christian?
2: Niet voor spinnen.
0: Wat wil je daarmee zeggen?
2: Dat jij dat wel bent.
0: Ja, maar ik vroeg waar jij bang voor was. Ja, lach maar.
3: Ja, ik moet niks zeggen.
0: Ja, nee, jij mag niks zeggen.
2: Opgesloten worden op de wc, dat zou mij vreselijk lijken.
0: Dat zijn al twee onserieuze antwoorden.
2: Ja, dat zijn toch best wel, daar is er toch wel een angst. Nou, levend begraven worden, dat lijkt me wel heel vervelend.
0: Maar dat is geen reële angst, toch? Wel.
2: Ja, dat kan gebeuren, hè? Want het is wel zo met mensen gebeurd die net op het laatste moment nog een teken van leven gaven en dus niet begraven werden. Maar er zal dus ook wel eens mis zijn gegaan. Ja, en dan een keer kom jij uit een soort van trance of coma. En dan een keer denk je van, waar ben ik? En
3: wat is hier donker?
2: En dan kom je tot de conclusie, jemig, ik zit onder de grond.
0: Oeh, en dat lijkt me ook geen pretje trouwens.
2: Nee.
0: Dat is misschien toch wel een reële angst dan.
2: Zo.
3: Goed. Zo.
2: Nou, niet zo. Ik verwacht niet dat het me snel zal overkomen, maar ik zit er niet op te wachten. Ik wil mensen niet op ideeën brengen. Marieke.
3: Ja.
2: Ja, jij mag ook zeggen waar je bang voor bent, maar misschien zit het wel in het bulletin. Zit er iets in het bulletin waar jij zelf bang voor bent?
3: Nee, ik ben best wel bang voor muizen, maar er zit niks over muizen in het
2: bulletin. Oké, en wat zit er wel in dan?
0: Nog één keer dan. Hoppa.
3: Ja, na het nieuws. Minister biedt excuses aan Q-koortspatiënten. En onder een vloer in Canada heeft een timmerman iets bijzonders gevonden.
4: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is bize.nl.
5: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue.
4: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure. Biezen met een S.nl.
6: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
8: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
7: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
9: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
10: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
11: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
12: Mijn papa verkoopt stoelen.
13: In Mil, Reuzel en Riethoven.
11: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
14: Het is het windag, het windag, het windag. Dat is de dag dat alles mag. Hier is Edwin.
0: Ja, Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is langzaam maar weer druk aan het worden, denk ik, hè?
15: Zeker, Stef. Er staat nu alweer 160 kilometer file in Brabant. Dat is inderdaad druk. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knoop het Oude Rijn en Waardenburg een half uur extra reistijd. De A16 Breda richting Rotterdam voor knoop het Ridderkerk 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. En op de A59 Den Bosch richting Os is een ongeluk gebeurd. Tussen knoop het Hintham en Nuland 20 minuten oponthoud. 1 rijstrook is dicht.
0: Edwin, dankjewel.
16: Omroep Brabant.
2: Ja, geleidelijk aantrekt. De bewolking die de hele dag al bij ons is een beetje open. De neerslagkans blijft wel hoog, met name in het oosten van Brabant. Vanavond dan is het een graadje of 10. Morgen overdag dan begint het met een regenbui. Dan wordt het zo'n 11 graden en de hele dag kan echt nog steeds een buitje vallen. Marieke met het nieuws.
3: Minister Hermans van Volksgezondheid heeft namens de overheid excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten. Dat deed ze net bij een symposium over Q-koorts in Den Bosch. Patiënten eisten al jaren een excuus omdat ze zich niet gesteund voelden toen ze ziek werden. Ook jaren later hebben nog steeds honderden mensen klachten. Mag Frontrunners, de religieuze organisatie van gebedsgenezer Tom de Wal, nu wel of niet bijeenkomsten houden in een partycentrum in Dussen? Daar ging het vanmiddag over in de rechtbank. Begin dit jaar trok de gemeente de vergunning van Frontrunners in. In juli kreeg de organisatie een nieuwe, maar Frontrunners maakt nu alsnog bezwaar tegen dat eerdere besluit van de gemeente. Verslaggever Sanne Hoeks was bij de zaak.
17: De rechter vroeg zich vandaag vooral af of de bijeenkomsten van de Wal passen in een partycentrum. Bij zo'n partycentrum denkt de rechter vooral aan feestjes. En Frontrunners zei daarop dat hun bijeenkomsten hoofdzakelijk feestelijke bijeenkomsten zijn, waar ze de overwinning van de Heer vieren.
3: De rechter doet over het 6 weken uitspraak. Het is trouwens nog de vraag of Frontrunners de huidige vergunning houdt, want omwonenden zijn tegen. Een man van 80 is vanmiddag gewond geraakt nadat hij van een dak viel in Dorst. De brandweer moest komen om hem naar beneden te halen. Daarna is de man naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig hij gewond is geraakt en wat de man op het dak aan het doen was. Een pijnlijke onthulling over een van de laatste verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland, Willem Wilbrink van 99. Zijn levensverhaal over zijn tijd in kamp Dachau blijkt niet te kloppen. Sterker nog, Wilbrink heeft nooit in Dachau gezeten. Daar kwam het Nederlands Dachau-comité achter na onderzoek.
1: Het is natuurlijk ongelooflijk verdrietig, want wij weten als Nederlands Dachau als geen ander wat oorlogstrauma kan doen met de verhalen in je hoofd. En dat wil dus ook zeggen dat het heel goed kan zijn, en daar gaan wij ook echt van uit, dat meneer Wilbrink ook echt overtuigd is dat hij dit heeft meegemaakt.
3: Maar tegelijkertijd vindt het comité het ook belangrijk om het bekend te maken als informatie over de oorlog niet klopt. Een bijzondere ontdekking in Canada. Daar heeft timmerman Matty een portemonnee gevonden die iemand 51 jaar geleden was kwijtgeraakt. De timmerman was een huis aan het verbouwen en had de vloer eruit gehaald. Daar vond hij onder een tapijt een leren portemonnee met nog een oud rijbewijs en een kaartje voor het theater uit 1975 erbij. Ja, de kans was klein, maar Matty besloot toch op zoek te gaan naar de eigenaar. Hij plaatste online een oproepje en geloof het of niet, maar een paar dagen later stond eigenaar Richard al voor de deur om de portemonnee op te halen. Hij was hem kwijtgeraakt toen hij 17 was, inmiddels is hij 68. Richard vindt het allemaal zo bijzonder dat hij de portemonnee nu gaat inlijsten en een huis gaat ophangen.
16: Oh, wel een bijzonder verhaal.
18: Snap ik wel.
3: Ja, leuk hè?
18: Maar ik zou al lang vergeten zijn dat ik überhaupt ooit een portemonnee was kwijtgeraakt. 30, 40, weet ik het, 50 jaar geleden. Ja, ik zou niet eens meer weten.
3: Nee, maar dus, ik denk dat die Matty heeft gewoon een foto van dat rijbewijs gemaakt. Van, joh, ben jij dit? En op de een of andere rare manier is dat dus bij die man terechtgekomen. Ik dacht, ach ja, dat is die van mij.
16: Zo dus.
18: Goed, je kunt veel zeggen over sociale media, maar voor dit soort dingen is het perfect.
3: Nou, zeker.
16: Zo is
18: goed,
16: dat.
18: Marieke, dank u.
2: Ja, je kunt nog steeds doorgeven welk fictief persoon uit de film of uit de strip bijvoorbeeld jij een dag zou willen zijn. 06 573 28203. Even zappen, ik ben benieuwd.

0: Duke Ellington. Van een ander muzikaal fenomeen. Steve Hoyle, Stevie Wonder en Sir Duke. Waar jij bijna kaarten voor had, hè?
1: De Wandenshow, ja. Vrijdagvraag.
0: Althans, niet van Duke Ellington, want dat kan niet meer, maar van Stevie Wonder dan.
2: En ik vroeg aan jou, zou je er graag heen willen? Dus ja. Ja, niet per se, maar het is ook niet dat ik er niet heen hoef.
0: Nee, helemaal niet, want ik vind het een geweldig artiest. Zeker.
2: Alleen inderdaad, die kaartverkoop die begon, dan was de pre-sale. Dus dan kun je al eerder kaarten kopen dan dat de echte verkoop begint. En toen zag ik nog een aantal kaartjes en toen dacht ik, want ik wilde gewoon kijken, kom ik er doorheen? Ja. Toen dacht ik, ja, nee, eigenlijk hoef ik er toch niet naartoe. Dus ik heb geen kaartjes gekocht. Nou, uiteindelijk ging de kaartverkoop van start en heb ik foto's gezien van mensen die op plek, dan weet ik het, 58.000 stonden in de virtuele wachtrij voor tickets voor Stevie Wonder. Dus als ik ze had gekocht, dan was ik een heel geliefd persoon geweest. Want er wilden echt ontzettend veel mensen naartoe.
0: Ja.
2: Maar ik heb hem toch niet gekocht. En achteraf dacht ik, ja, had ik het toch maar gedaan. Want het is wel een gigantische meneer, hè?
0: Ja, dat is wel waar. Maar nu gaat er iemand die een heel groot fan is in jouw plaats. Moet je dat maar denken.
2: Precies, dat is wel waar. Ja.
0: Ja, wat zou jij of wie zou jij willen zijn als het om fictieve figuren gaat? Er is dus een hele mooie tentoonstelling waarover zo dadelijk je meer kunt horen in dit programma. In het Design Museum in Den Bosch. Over cosplay. Dus dachten wij van welke fictieve figuur zou jij nou een dag willen zijn? Nou, Bas die zit te denken aan heer Bommel, ofwel heer Olivier. Wie wil er nou niet zo wel bespaard zijn? En een beetje warrig past ook wel bij mij, zegt hij erbij. Ken jij de gameserie Castlevania?
2: Castlevania.
0: Alex wil graag Simon Belmont zijn uit deze game-serie. Okay, die ken ik ook niet, maar het zal ongetwijfeld mooi zijn. Even kijken, Vlodder, zegt Olga. En welke Vlodder? Daar staat er dan niet bij. Maar Vlodder heb ik ook al een keer voorbij zien komen. Eens even kijken, meneer of mevrouw Brabant zegt Zwelgje uit Olie B. Bommel. Dus dat is uit dezelfde hoek, hè, als je begrijpt wat ik bedoel. Dan zou ik naar het Binnenhof vliegen en het plat branden. Dat zou ik niet doen. Dat lijkt mij een heel slecht nieuws. Dat lijkt mij een heel slecht idee. Dat zou ik niet doen. Want dan kom je de rest van de. Dan ben je de rest van de tijd van je leven ben je de zware jongens uit de Donald Duck.
2: Oh ja, dat kun je ook nog zijn.
0: Ja, dat is dan vanzelf zo. Koningin Maxima, ja, dat is wel uit de serie natuurlijk. Maar ja, dat is wel gebaseerd op onze echte koningin natuurlijk. Maar Anne-Margreet wil het toch graag zijn. En dan ben ik eigenlijk nieuwsgierig hoe ver hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Ja, dat is ook een vraag natuurlijk.
2: Of ze echt zo aardig zijn. Was ze gewoon elkaar lopen uit te schelden achter de schermen.
0: Ja, ik heb ook
2: Willem!
0: Bij... Ja. Willy.
2: Of Willy.
0: Willem wil Lucky Luke zijn, omdat ik graag door het vrije Wilde Westen zou willen trekken. En Mark die wil graag Rattaplan uit diezelfde serie zijn. Dat is die hond. Enigszins een beetje onnozel, maar wel altijd heeft hij een bepaalde bijzondere rol in de verhalen altijd, de hond.
2: Want die doet eigenlijk geen ene fluit.
0: Hè? Eigenlijk niks, nee. Hij is tamelijk lui. En het paard, Jolly Jumper, heeft dan weer een hekel aan die hond, geloof ik, hè?
2: Maar ja, oh, dat klopt, ja. Die kunnen niet door één deur.
0: Niet echt, van. Nou, ik heb een paar keer James Bond gezien. Robert bijvoorbeeld, omdat ik één dag wil leven met snelle auto's, luxe en spannende missies. En deze vond ik ook wel leuk, van Sanne. Omdat die wil graag Pippi Langkous zijn, omdat ze zich nergens van aantrekt. Altijd haar eigen gang kan gaan. En omdat ik dan eindelijk een paard kan optillen, in plaats van dat ik me een breuk moet tillen aan twee boodschappentassen.
2: Ja, dat is ook wel weer zo. En ik zie nog een appje binnenkomen van Sascha.
0: Ja?
3: Even inspreken van een rijauto. Ik had dan wel graag Zina geweest. Boyer Princess. Kikkerman.
2: Kikkerman. Dat vind ik ook een goeie. Nou, wat dat betreft kun je iedereen zijn, hè, als je een goede reden hebt.
0: Ja, Jezus, dan maakte ik iedereen lief, zegt Patrick.
2: En John, die is het met jou eens, die wil ook dagen bij Duck zijn, dat snap ik wel.
0: Oké. Okay.
2: In het geld duiken.
0: Ja, ja, en Marieke zou een dagje assenpoester willen zijn. Maar dan wel met een mooie jurk, inderdaad. En als assenpoester heb ik ook al een keertje. Willy Wortel, heb je die ook gezien?
2: En Willy Wortel, dat is Emiel.
0: Ah, oh, oké, okay, ja. Ook leuk.
2: Al die uitvindingen doen, ja, zo wat dat betreft. Heel veel!
0: Nou, het zijn echt heel veel reacties. Hartelijk dank daarvoor. En zo dadelijk hoor je hoe dat precies zit met die leuke tentoonstelling.
2: Oh ja.
0: Wat de aanleiding hiervoor was. Hoor je zo naar George Ezra en Anyone For You.

0: George Ezra, je hoorde het al met Anyone For You.
1: Het is vrijdag.
2: Vrijdag.
0: Ik zag Christel om zich heen kijken van waarom gaat die microfoon niet aan?
3: Ik moest nog op een knopje drukken en nou werkt het allemaal. Nee, dat maakt allemaal ook niks uit. Het is allemaal goed gekomen. Nee, we gaan het even over de talkshow vrijdag hebben. Want niet alleen elke vrijdag de piepende bandenshow op de radio, maar ook op de televisie doen we ontzettend veel leuke dingen. En op vrijdag is dat dus ook altijd onze talkshow vrijdag. Wat gaan we er deze keer in doen? Nou, Vera Simons komt langs over Paarse Vrijdag. En Patrick Martens, acteur, over zijn nieuwste toneelstuk en over zijn podcast. En we gaan het ook hebben over een hele leuke tentoonstelling die te zien is in het Designmuseum in Den Bosch. En het gaat over cosplayers. Maan Leo, een hele goede middag.
4: Hallo, goedemiddag.
3: En het fenomeen cosplayers. Ja, daar moet je eventjes iets over uitleggen. Sommige mensen die weten er alles van die dit horen. Sommige mensen kunnen zelf zich er ook wel iets bij voorstellen om daar helemaal in op te gaan. En andere mensen denken van die mensen, daar zit iets los.
4: Heel veel mensen weten er weinig van. Maar daarom is het zo belangrijk om er een tentoonstelling over te maken. Nee, cosplay is een samentrekking van costume en play. En het gaat eigenlijk over het plezier van je verkleden. En het zijn veelal jonge mensen. Het is echt een jongerencultuur. Waarbij jonge mensen zich verkleden als hun favoriete personages uit films, tv, series, boeken, games. Je ziet ze soms als er een conventie is, als er een grote beurs is waar ze samenkomen. Dan zie je ze wel eens over straat lopen. En nu zijn ze dus te zien in het museum.
3: En wat krijgen we daar precies te zien?
4: Ja, meer dan 50 geweldige kostuums. Je moet je voorstellen, cosplayers maken al hun kostuums helemaal zelf. En je ziet dus echt, de meeste, je ziet een 2,5 meter hoge transformer. Je ziet een draak. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een kamer, een slaapkamer nagebouwd. Van waar een cosplayer dan die kostuum zelf maakt. Dus het is een, de hele tentoonstelling is een waanzinnige belevenis.
3: Ja, jij hebt eigenlijk ook een soort alter ego, mag ik dat zo zeggen?
4: Nou, ik ben benieuwd wat je nu gaat zeggen.
0: Ik ook.
3: Dat kun jij beter zelf zeggen.
4: Ik heb
3: een mooie foto in de krant gezien van jou.
4: Klopt, ja. Ik ken de cosplaygemeenschap omdat ik zelf ook kostuums maak.
3: Ja.
4: En daarom en zo ben ik de cosplaygemeenschap op het spoor gekomen. En toen dachten we als designmuseum van ja, dat is zo'n leuke subcultuur. Dat is zo'n bijzondere, zo'n bijzondere gemeenschap. Daar moeten we een tentoonstelling over maken.
3: Ja, maar kun jij je ook een beetje inleven in mensen die dus bijvoorbeeld een prinses uit een, hoe weet ik veel wat, uit een of andere game zijn, of die als Lucky Luke door het leven gaan? Wat er dan eigenlijk gebeurt in zo'n leven van iemand?
4: Ja, nou ja, kijk, het is voor heel veel mensen is het een manier om te spelen met hun identiteit. Dus misschien is een verlegen jongen is in een cosplay kostuum een hele stoere superheld. En die denkt, jeetje, zo zou ik in het dagelijks leven ook wel willen zijn. Of een heel, een heel lief verlegen meisje is een sexy superheld in cosplay. Dus het is voor heel veel mensen een manier om met hun identiteit te spelen. Om kanten van zichzelf te ontdekken die ze misschien niet kenden. En aan het einde van de tentoonstelling nodigen we ook alle bezoekers uit om een kostuum zelf aan te proberen. Om ook de mensen die dat niet zo goed kennen toch een keertje dat gevoel te geven.
0: En dat vind ik ook wel goed. Een beetje out of the box, een beetje out of je comfortzone. Dat je toch even wat doet wat je normaal nooit doet. En het is natuurlijk ook zo, als je rondloopt en je hebt een mooie outfit aan en mensen willen met je op de foto, dat geeft ook een soort boost natuurlijk.
4: Absoluut. Dat beschrijven alle cosplayers die ik heb gesproken. Ik heb meer dan 150 cosplayers gesproken in het maakproces van de tentoonstelling. En stuk voor stuk vertellen ze dat ze zich echt nieuw voelen als ze hun kostuum aan hebben. Ja.
3: Ja. Nou, we hebben net even de vraag gesteld aan ons luisterpubliek van als je een dag lang een fictief figuur zou mogen zijn.
4: Nee.
3: En nou, zullen we gewoon even een paar noemen die we wel leuk vonden. Iemand wilde graag Willy Wortel zijn.
4: Mm-hmm.
3: James Bond heb ik een paar keer gezien.
4: Ja,
3: Dagobert Duck, die had ik zelf ook al genoemd.
4: Ja, wel een ingewikkeld kostuum, Dagobert.
3: Dat denk ik ook wel. En warm vooral ook. En Assepoester, die zag ik ook langskomen meer dan eens.
4: Ja, vooral de mooie jurk, denk ik dan.
3: En die wordt er zeker bij genoemd. En zwelg je uit olie bij Bommel, dat lijkt me wat lastiger. En rattenplan met Lucky Luke, dat zie ik ook niet zo snel gebeuren. Maar...
4: maak je geen illusies. De mooiste kostuums zijn ook de meest oncomfortabele kostuums. Dus denk goed na voor je begint.
3: Ja, dat is met carnaval ook. Hè. Je moet ook nog naar de wc kunnen. Dat vergeten heel veel mensen altijd. Ja. Maar wat is jouw droomkostuum als je het hebt over een fictief iemand uit een film of uit een game of uit een stripboek? Wat zou jij, als je dat kostuum ooit nog eens een keer de tijd zou hebben om het te kunnen maken of te laten maken?
4: Ja, ik ben echt groot geworden met Disney-films.
3: Oh ja.
4: Dus inderdaad een hele grote, waanzinnige Disney-prinsessenjurk. En dan wil ik ook waanzinnig groot Disney-prinsessenhaar erbij. Dat is wel mijn droom eigenlijk. Ja.
3: Ja. Ja. En om
4: maar dan niet alleen met cosplay, dan wil ik dat ook gewoon iedere dag.
3: Oké, en dan ook hinkend op één schoen om 12 uur naar huis als de klok slaat?
4: Ja, oké, daar moeten we nog even over nadenken.
3: Oké, de tentoonstelling is nog een hele tijd te zien, hè?
4: Ja joh, nog tot 21 maart 2027.
3: Nou, het Designmuseum in Den Bosch, daar moet je zijn om het allemaal te beleven. Maar dankjewel.
4: Helemaal goed,
3: en,
4: fijne dag.
3: Houdoe en bedankt. En je kunt er meer over zien natuurlijk. In de Talkshow Vrijdag bij onze collega's op de televisie.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
3: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
8: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Vergeet je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
14: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
15: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
14: Vragen over groei.
16: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
14: Of vragen waar je niet omheen kunt.
17: Hoe behoud ik mijn mensen?
14: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
18: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
21: voordeeluitjes.nl.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden?

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal €100. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n €5 miljoen waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14.
3: Dankjewel.
2: Dit was het NOS-journaal.
3: Ja, ja, dankjewel.
4: Het is Edwindag, Edwindag, Edwindag. Dat is de dag dat alles mag. Hier is Edwin.
3: Ja, hij is er weer een keer op de vrijdagmiddag. Edwin Gerritsen, ja. Hallo.
5: Goedemiddag. Er staat 140 kilometer file in Brabant. Het is vrij druk op de weg. De langste files die vind je op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een 30 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en Ravenstein 20 minuten. En op de A59 Den Bosch richting Os is een ongeluk gebeurd tussen Knopend Hintham en Nuland. Een kwartier vertraging. 1 rijstrook is daar dicht.
3: Edwin, dankjewel hè.
5: Joe.
3: Joe, tot straks. En zometeen. Ja,
6: ja, de cake op de week die komt er zo dadelijk weer aan. En trouwens, als je er ook even bij blijft, we gaan dit uur ook nog even bellen met iemand die een beperking heeft, maar wel iets heel bijzonders gaat doen wat wij nooit zouden doen.
3: En wat we ook nooit zouden kunnen.
6: Zeker niet.
3: Nee, zeker niet.
7: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
14: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
15: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
16: Dit smaakt naar meer.
17: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar €9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
18: Met Rousseau chocolade.
15: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Dijk.

0: Zou het de only one zijn, denk je?
1: Hij is wel uniek in zijn soort, hoor.
0: Ja, is hij uniek, ja?
1: Amy Winehouse, ja, hij mocht dit zingen samen met Eternal, hè.
0: Oh, wat lekker.
2: De cake op de week.
0: 100 keer zingen, I wanna be the only one. Ja, op een gegeven moment weet je het wel, hè.
1: Ja, en elke keer wordt het weer opnieuw gezongen. Dus als hij weer op wordt gezet, deze plaat, dan hoort weer. Dus, ik denk dat het kwartje wel gevallen is bij de dames.
0: Dat denk ik ook.
1: Wij gaan eens even kijken of wij een leuke prijs kunnen weggeven. Misschien is dat wel aan jou, want als jij het nieuws een beetje bij hebt gehouden, dan zou je zomaar de Cake op de Week quiz kunnen winnen. Maar voordat je mee kunt winnen, moet je eens meedoen natuurlijk. Hè? En dat betekent dat er eerst een kwalificatievraag op je ligt te wachten. Die ga ik nu vast stellen. Zal ik dat nu vast doen?
0: Ja, is toch leuk.
1: Laat ik dat maar doen. Hoe heet het realityprogramma dat gisteren de gouden televisiering heeft gewonnen? Was dat A, de Verraders, B, de Bondgenoten of C, de Wildplassers? A, B of C? A, de Verraders, B, de Bondgenoten, C, de Wildplassers. Welk realityprogramma won gisteren de gouden televisiering? Even appen naar 06-573-28203 en heb je ons het juiste antwoord? Dan kan het zijn dat je zo dadelijk wordt gebeld. Kensington doen? Ja hoor.
0: Ja, lekker toch.
1: Streets.

0: op de week.
1: Ja, dat is niet net als gisteren, dat is wel net als vorige week. Want dat doen we elke vrijdag. Dan gaan wij met een spelletje de week even samenvatten. Dan hebben we wat vragen en als die ook nog juist worden beantwoord, dan zitten we helemaal goed, want dan mogen we een prijs weggeven, Stef.
2: Zeker.
1: Cindy, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Christian.
2: En Stef, dank je. Hi.
1: En Stef is... Stef heeft altijd een beetje moeite als hij niet erkend wordt.
2: Ja, heb ik heel veel moeite mee.
3: En alle andere luisteraars ook dan.
1: Ja, nee, dat is waar. Nee,
2: precies, dan heb je iedereen gehad.
1: Goed. Zo is dat, helemaal goed, helemaal goed. Wat ben je aan het doen?
3: Ik ga nu naar huis.
1: Oké. Okay. Maar je doet het wel veilig, hè?
3: Ja, wel veilig.
1: Oké, okay, nee, dat is goed. Dan hebben we dat in ieder geval
2: vastgesteld. Zit je op de skelter?
3: Ja, anders
1: kost geld. Nee, of je op de skelter... of je op de skelter zit.
3: Oh, ja, nee, dan niet.
1: Dat zou namelijk een heel stuk goedkoper zijn, denk ik zo.
2: Ja, en dat verklaart ook het geluid, hè?
1: Ja, dat is waar. Maar dat maakt verder niks uit. We gaan het daar niet over hebben. We gaan eens kijken of we je om te beginnen mogen toelaten, Cindy, tot het spel. Want we willen eerst even weten... hoe dat reality-programma heet dat de Gouden Televizier heeft gewonnen. Wat is dat volgens jou?
3: De bondgenoten.
1: Is helemaal goed. De week. We hebben nog drie vragen voor je. En eens even kijken. Eén ervan is Brabants. Eén ervan is nationaal en eentje internationaal. Kun je dat aan?
3: We gaan het gewoon zien.
1: We beginnen gewoon lekker dicht bij huis. Gewoon in ons eigen Brabant. Louis uit Roosendaal haalde het nieuws in Brabant en ook bij Omroep Brabant. Want het blijkt dat hij al vele jaren iets voor zijn huis heeft staan waar hij dolgraag vanaf wil. Wat staat er bij Louis voor het huis? Is dat A, een oude auto? B, een boom met een nest hoornaars? Of C, een vasthoudende getuige van Jehovah?
3: Nou, hij werd er nogal hees van. Van het bellen met gemeente, dus dat is voor de auto.
1: Dat was voor de auto, een spookauto is dat. Hè? Ja, heel verhaal, als je het niet hebt gelezen, niet hebt gehoord, zoek het even terug, want het is wel een heel bizar verhaal en dat kan je zelf ook overkomen. Hè?
2: Dat maar ook gek dat je dus ergens je auto neer kunt zetten en dat er heel lang niet naar wordt omgekeken.
1: Ja, nou ja, om te beginnen als er niemand belt. Ja. Nee, maar ja, daar heeft hij dus wel gedaan. Maar goed. Helemaal goed, Louis had een oude auto, geen boom met hoornaars en ook geen Jehovah-getuigen, want dat had ook nog gekund. We gaan de internationale doen, Cindy, als je dat goed vindt. Want tijdens een concert in Parijs van Céline Dion ging er met iets Céline niet helemaal goed. Wat ging er mis met Céline? A, scheurde ze uit haar jurk. B, maakte ze een zwieper ofwel kwam ze ten val. Of C, kon ze haar plas niet ophouden.
3: Nou ja, ze was in ieder geval de tekst kwijt, maar dat kwam door de val.
1: Ja, dat kwam door de val en daarna wist ze inderdaad de tekst van haar bekende liedjes niet meer. Helemaal goed, nog eentje, dan ben je er al. En die gaat, deze laatste vraag, over onze minister van Defensie, mevrouw Yesilgus. Die zei iets bijzonders over Rusland. En wat zei ze? A, dat Rusland onze vijand is. B, dat ze verwacht dat Rusland nog voor de kerst Nederland binnenvalt. Of C, dat Vladimir Poetin een woest aantrekkelijke man is.
3: Ja, dat is toch onze vijand.
1: Ja! Ja, of het waar... Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen, onderhand, denk ik. Maar goed, dat is een ander verhaal. Of je het ook moet zeggen, dat is weer iets anders natuurlijk. Maar, Cindy, het belangrijkste... Je hebt ze allemaal goed.
2: Hoppa!
1: Hoppa! Dat betekent dat wij een zwieper aan het rad gaan geven. En daar waar het rad stil blijft staan... Die prijs, die is voor jou.
3: Ik ben benieuwd.
1: Ik ook.
2: Het hangt heel mooi op, hè?
1: We gaan eens even kijken.
0: Complete pannenset, elektrische tandenborstel, home cinema set, spiegelreflexkamer,
2: spiegelreflex,
0: reiskoffer set,
4: complete pannenset,
2: pannenset,
4: elektrische tandenborstel,
0: home cinema,
2: cake mix,
4: set.
1: Wat zou het zijn?
4: Cake mix.
1: Ja, de cake mix, Cindy, van harte proficiat.
3: Dankjewel.
1: Ja, je bent er bijna stil van, hè? De skelter reed even een tunneltje in, volgens mij, of niet? Wat zei je?
3: En bakken.
1: Bakken,
2: daar verstaan we nog. Ja.
1: We gaan hem naar je toe sturen en we wensen jou een heel fijn weekend toe. En tot de volgende weer, Cindy.
3: Oké, dankjewel.

0: aan hebt, dan zag je ons in Polonaise door de studio gaan.
1: Oh, dat kun je wel zingen. Oh, en we zitten weer terug op onze plek. Precies op het goede moment. Anne-Marie Kister, hallo.
2: Ik ga er buiten adem van.
1: Ja, het was een flinke Polonaise, hè?
0: Zo.
1: Zullen we even,
0: dit zijn de betere, hè?
1: Ja. Even op adem komen dan.
0: Ja, dan mag jij intussen vertellen wat er in het nieuws zit. Gaan wij even uitpuffen.
2: Nou, dat is goed. Een man moet dik een jaar de cel in voor het stalken van zijn exen. En het is vandaag precies 5 jaar geleden dat er iets geweldigs gebeurde in Reek.
1: Oh, wat dan?
2: Nou, dat ga ik zo vertellen.
1: Oh, oh, oh.
3: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
4: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van. Door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl.
3: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
5: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Brabant gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Brabant in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
7: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
8: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
9: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
8: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.

0: Bij Edwin Gerritsen, een goedemiddag.
1: Goedemiddag, Stef. Er staat ruim 100 kilometer file nog in Brabant. Het is nog niet voorbij de spits. De langere files staan op de A2, Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel, een half uur oponthoud. A27, Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten. A50, Arnhem richting Os tussen Heteren en Ravenstein, 20 minuten. En op de A59, Den Bosch richting Os, is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hintham en Nuland. 20 minuten oponthoud, één rijstrook is dicht.
0: Dankjewel.
2: Omroep Brabant.
3: Ja, onze kwikthermometer zegt dat het een graad of 17 is in de buurt van de studio. En daar is ook een beetje wat het in de rest van Brabant is. Het is bewolkt. Heel af en toe valt er nog een buitje. Maar ja, hoe gaat het verder? Dat horen we zo dadelijk in het uitgebreide weeroverzicht van Weerplaza. Marieke, het woord is aan jou.
4: Een man uit Geelze moet 15 maanden de cel in voor het stalken van zijn twee exen. Ook moet hij nog 3 maanden uitzitten van een eerdere straf en krijgt hij een contactverbod van 5 jaar. De man bleef de vrouwen lastigvallen met appjes, mails en ging bij ze thuis langs. Zelfs toen hij in de cel zat, bleef hij maar contact zoeken. De man ontkende bij zijn rechtszaak dat hij de vrouwen stalkte, maar de rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is. Minister Hermans van Volksgezondheid heeft namens de overheid excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten. Dat deed ze net bij een symposium over Q-koorts in Den Bosch.
5: Dat sociale vangnet wat we in Nederland hebben met elkaar, wat we hebben opgebouwd, dat is er dan niet om jou op te vangen, om jou de ondersteuning te bieden. En dat hebben jullie allemaal op je eigen manier, met je eigen verhaal en je eigen ervaring, maar dat gevoel dat je er alleen voor staat ervaren. En dat spijt me. En daar bied ik mijn excuses voor aan.
4: Patiënten wilden al jaren een excuus omdat ze zich niet gesteund voelden toen ze ziek werden. Ook jaren later hebben nog steeds honderden mensen klachten. Zo'n 20 tot 40 jongeren blijven voor overlast zorgen in het Bevrijdingspark en het winkelcentrum in Uden. Dat blijkt uit onderzoek waar het Brabants Dagblad over schrijft. De jongeren steken vuurwerk af, gooien met eieren of intimideren bewoners. De jongste van het stel is pas 9 jaar oud. In september zorgde de gemeente al voor extra toezicht in het park na alle overlast. Rijkswaterstaat heeft mensen weer gevraagd om niet de A2 in Limburg op te gaan. Voor de tweede keer ging gisteravond de snelweg tussen Sint-Joost en Roosteren dicht voor groot onderhoud. Ondanks alle waarschuwingen vooraf was het vanmorgen druk, ook op wegen in de omgeving. En ook nu is het weer druk.
6: Dat is onze grootste zorg. Vrijdag zit er een andere gebruiker op de autosnelweg dan in het weekend. We hebben natuurlijk flink geïnvesteerd in de campagne. Hopen dat iedereen bereikt hebben. Maar er zullen ook mensen moeten werken. Er zullen ook de vrachtwagenchauffeurs moeten rijden. Dus we verwachten wel een flinke vertraging tot een uur, zeker, ja.
4: De A2 in Limburg gaat in totaal 7 keer dicht in het weekend. En dit is de tweede keer. Ja, jongens, kennen jullie dit moment nog?
7: Wij gaan naar de Aldi. Heel de week is op de been. Samen naar de Aldi. Ja, daar moet je heen.
8: U bent heel blij.
9: Ja, zeker.
10: Met heel blij mensen.
9: Ja, met die Aldi natuurlijk.
4: Ja, dit was het megafeest in Reek toen de Aldi openging. Vandaag is dat precies 5 jaar geleden. Reek had daarvoor al jaren geen eigen winkel meer. Dus inwoners waren door het dolle heen dat ze eindelijk een supermarkt hadden. Ze gingen met fanfare en polonaise door de straat en winkels en maakten zelfs een liedje over de Aldi. De reportage die Omroep Brabant toen maakte ging toen viraal. Genoeg redenen om vandaag dus weer even lekker het fragmentje van toen erbij te pakken.
3: Ja, voordat wordt gedacht van maken jullie nu gewoon ongeoorloofde reclame. Ik denk dat die mensen net zo blij waren geweest met een andere supermarkt.
4: Oh zeker, ja. Het
3: maar ging gewoon, ze waren blij dat er weer een supermarkt was.
4: Ja, want dat was een groot gemis.
8: Hoe blij waren ze?
3: Ja, al heerlijk toch?
7: Heel de week is op de feest. Naar de Aldi.
4: Ja, dat pakt me wel hoor.
8: Goed, we moeten een liedje bedenken natuurlijk bij dit
3: nieuws,
8: fenomeen.
3: Ja, want dat doen we altijd met het laatste bericht uit het bulletin van 5:30. Stef, jij mag beginnen. Welk plaatje hoort bij dit nieuwsfeit? 5 jaar na dit feestje over deze supermarkt.
8: Ik denk aan deze.
3: Dat vind ik een goeie.
4: Leuk, origineel.
3: Maar stel dat deze het niet zou worden. Welke dan?
8: Spaten we ook zekertje.
3: Oh ja, tuurlijk.
8: De bonuskaart, die vind ik ook zo leuk.
3: Ja, de kassameisjes.
8: Kassameisjes,
3: ja. Ja, die is heel leuk.
4: Leuk.
3: Ja, ik zat even aan een klein dorp te denken. Dus de Village People. YMCA dit geval, hè? Dat is ook een feestelijk dansje en zo. En dan echt, dit waren ook echt de Village People.
8: A little village.
4: Ja, ja. Nou ja, ik dacht eigenlijk gewoon van, het was gewoon één groot feest. Één grote celebration van Cool and the Gang.
3: Oh, Cool and the Gang. Oké, zetten we die erachteraan.
8: Gisteren gaat even alles op rij zitten. Even een wachtmuziekje in de tussentijd.
3: Nee, ik heb ze al.
8: Oh, je hebt ze al?
3: Ik heb ze al.
4: Oh, jammer.
3: Nee.

0: van Helena Fischer.
1: En ze kan het ook gewoon echt ondersteboven hangend in de trapeze. Zingt ze het ook gewoon.
0: En ik weet niet wat hij allemaal doet op het podium, maar hij doet echt heel veel. Hè?
1: Bijzondere dingen. Trouwens, dadelijk ook een hele bijzondere vrouw die de pech heeft dat ze blind geworden is, maar die gaat wel eventjes iets bijzonders doen.
0: Iets zo. Wat wij niet zouden kunnen.
1: Inge uit Den Bosch, die ga je zo horen. Eerst maar eens even naar Wouter van Weerplaza. Wouter, in goedemiddag.
2: Ja, in goedemiddag.
1: Ja, vandaag was het nou niet echt om over naar huis te schrijven.
2: Nee, hè?
1: Nee, niet echt, nee.
2: Het is eigenlijk de eerste dag sinds lange tijd waarom je echt het gevoel hebt dat het herfst is.
1: Zo. Ja. En niet zo'n beetje ook.
2: Nee, dat klopt. En dan vallen de hoeveelheden regen bij ons nog eigenlijk best wel mee. Het heeft wel lang geregend, maar meestal is het hele lichte regen. En op veel plaatsen is niet meer dan een millimeter of twee gevallen vandaag. In het westen van het land zitten ze lokaal al bijna op 30 millimeter. Dus daar is het allemaal wat natter. Maar wij krijgen ook nog wel een deel in onze provincie van die regen mee. Dat zal vooral vanavond gaan gebeuren. Dan gaat het dus wel wat harder regenen. En vannacht moet het dan uiteindelijk wel weer wat droger gaan worden. Met een paar opklaringen en temperaturen die niet veel hoger liggen dan een graad of 12. En morgen dan beginnen we droog met best wel wat zon. En dan loopt de temperatuur op naar zo'n 15 graden. En uiteindelijk levert dat dan een paar buien op in de middag. Zullen geen heel heftige buien zijn, maar af en toe zal het dan wel gaan regenen. Met een matige tot vrij krachtige westenwind. En dus temperaturen van een graad of 15. En daarmee is het eigenlijk heel normaal weer voor half oktober.
1: Ja. Nou ja, dan de zondag. Dat is de dag van het grootste buitenevenement in Brabant. Namelijk de Marathon van Eindhoven.
2: Ja.
1: En hebben ze mazzel of hebben ze pech, de lopers?
2: Nou, qua temperatuur denk ik mazzel, want als je afgelopen week had gehad, dan was het misschien 24 graden geweest.
1: Ja,
2: dat is
1: warm,
2: wel behoorlijk warm.
1: Ja.
2: Maar zondag wordt het een graad of 14, 15, dus ik denk dat
1: okay.
2: wel perfect is. Maar af en toe kan er wel een bui vallen. De hoeveelheden blijven wel beperkt hoor, maar er staat wel een stevige wind.
1: Okay.
2: Kracht 4 tot 5, dus als je die wind tegen hebt, dan zal dat wel lastig zijn, denk ik.
1: Ja, ik heb gezien wie de waarschijnlijke winnaars zijn, waar we die moeten zoeken. Als die mensen in de wind komen, dan liggen ze in het plantsoen, ben ik bang. Maar dat is weer iets anders. Maar goed, daar zullen ze wel op getraind zijn,
2: denk ik ook.
1: En eventjes, is dit een beetje de teneur? Een beetje wind, af en toe buien, af en toe zon? Of
2: nee,
1: waar gaan we heen?
2: Nee, zeker niet. Want de nieuwe week ziet er eigenlijk heel mooi uit.
1: Kijk eens.
2: Vanaf maandag is het droog, veel zonneschijn van tijd tot tijd. En die temperatuur, die gaat toch weer omhoog. Want die warme lucht zit ook vandaag nog best wel in onze buurt. De grens ligt zo'n beetje over Noord-Frankrijk heen. En volgende week krijgen wij toch daar weer een veeg van mee. En dat betekent dat het vooral dinsdag en woensdag toch wel weer 20 graden kan worden.
1: Okay. Kijk, dus, Stef al kijken, die is altijd al bang als het 20 graden plus wordt. Die kan dat niet tegen. Maar dit is nog wel te doen, toch, Stef?
0: Ja, wel, die gaan
1: we gewoon doen. Ja, dat gaan we gewoon doen. We weten weer genoeg. Dankjewel, Wouter. Tot de volgende weer.
2: Graag gedaan.
1: Groeten.
0: Joe, houdoe. En we gaan nog even

Dus welke 1, 2 of 3? Geef nog even een gil hè, via de app. En dan zometeen de uitslag naar deze hernieuwde hit hè, van Ilse de Lange.

0: getrokken, hè? Ze weer helemaal terug.
1: Ja, is dat zo?
0: Jazeker, ze staat weer in de top 40 zelfs.
1: Oh jee toch.
2: Ilse de Lange.
3: De piepende bandenshow.
1: Dus al die TikTokkers weten nu dus wel wie Ilse de Lange is.
0: Ja, maar er is een TikToker geweest die heeft een bepaald liedje gebruikt voor een dansje en voor een sketch. En dat is helemaal losgegaan. Mensen kwamen dus weer achter dat liedje van Ilse de Lange. Nou, Ilse de Lange is zelfs bij het filmpje gehaald. Die heeft een keer meegedanst. En toen kwamen we dus weer overal terug, waaronder in de top 40. Door dus de social media. TikTok.
1: It's incredible.
0: So incredible,
1: kunnen we wel zeggen. Nou, dat kun je ook wel zeggen over het verhaal wat we nu gaan horen. Want er gaat even iemand aan de wandel en die zo'n beetje ook. Veel verder dan dat wij ooit geweest zijn of ooit zullen komen, denk ik.
0: Dat weet ik wel zeker.
1: Dat weet ik wel zeker. En het verhaal is nog bijzonderder, want Inge de Munnik, over haar gaat het. Ze komt uit Den Bosch. Zij is een paar jaar geleden bij een operatie helaas blind geworden, maar gaat toch deze hele wandeltocht ondernemen. Inge, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Want waar gaat de reis naartoe?
4: Naar Santiago de Compostela. We gaan wel met een speciale gezelschap. Het gaat om 6 blinden slechtzienden en 6 buddies. Dus ik doe het niet alleen en dat zal waarschijnlijk ook niet goed gaan, denk ik.
1: Nee, ik was al bang inderdaad van stel dat je gaat lopen dat je in één keer in Polen uitkomt in plaats van in Spanje.
4: Ja, en dat is nog niet eens zo erg dan, hè? Denk aan vallen in een ravijn of andere enge dingen.
1: Nee, ja, de woestijn hoor je wel aankomen, denk ik. Zou ik denken, en de zee ook nog wel. Maar ja. Waarom ga je dit doen?
4: Omdat ik het leuk vind. Ik vind wandelen hartstikke leuk. En deze kans was er. En ik wilde gewoon graag meelopen om het mee te maken. Je hoort er veel goede verhalen over. En het doet wat met mensen. En ik ben heel benieuwd of het ook iets met mij gaat doen. Ik heb wel een thema aangeleverd of een thema waar ik voor wil wandelen. En dat is: ik voel, ik hoor, ik proef, ik ontdek.
0: En hoe gaat het met het wandelen zelf dan? Want heb je de hele tijd iemand bij je die je vasthoudt? Ja. Zit je met een.
4: Ja. We zitten niet aan elkaar hoor. We hebben een soort van wandelrekje. En dan moet je je voorstellen een stalen rekje in de vorm van een klein laddertje. Dus ieder heeft dan een handvat vast. En daarmee stuurt mijn buddy naar links en rechts. En geeft het ook aan als de weg omhoog of omlaag gaat. En that's it. En verder heb je een wandelstok bij. Tenminste, die neem ik mee. Daar hoop ik steun aan te hebben. En je gaat gewoon wandelen.
0: En heb je er ook veel mee geoefend dan, dat het samen wandelen? Of is dat iets wat eigenlijk natuurlijk gaat en het voelt al heel snel goed?
4: Nee, je moet het wel leren. En iedereen doet het op zijn eigen manier, hè? Iedere buddy. Maar ik heb natuurlijk wel veel gewandeld. Want het is niet niks, 20 kilometer per dag. Met bagage ook nog eens.
1: Ook dat nog eens. En voor de rest moet de buddy natuurlijk ook roepen: hop eens op, stoepje, hop eens op, hondenpoep, dat soort dingen ook.
4: Ja. Alles, ja. En meestal klets je gewoon gezellig onderweg. Tenminste, dat is mijn ervaring tot nu toe. En aan het begin is het even opstarten, een beetje wennen aan elkaar. Maar al snel wordt het meestal heel erg leuk. Gewoon gezellig, lekker wandelen. Ik heb wel een kuitblessure gehad.
1: Oh.
4: En dat was niet zo fijn. Dus ik heb de laatste tijd iets minder hard moeten trainen eigenlijk om die kuit niet te belasten. Maar ik voel nou wel dat ik er helemaal klaar voor ben. En morgen ga ik al vertrekken, dus dat moet ook.
1: Ja, terug kun je niet meer, hè, nu?
4: Nee.
1: Nou, vraag ik me nog één ding af. Wie bepaalt er eigenlijk hoe hard er gelopen wordt?
4: Ja, we lopen 2-on-2.
1: Ja.
4: Dus een buddy en ik. We lopen niet in de groep van 12. Maar ja, gewoon 2-on-2. En we bepalen samen hoe hard er gelopen wordt. Het thema van de tocht is gelijkheid.
1: Dus dan moet je er samen uitkomen, want je kunt onderweg natuurlijk ook denken van vent, loop eens door.
4: Ja.
1: Toch?
4: Ja precies. Dat zou mooi zijn.
1: Ja.
4: Maar meestal gaat het gewoon goed. Het is gewoon gezellig. Net zoals dat je gewoon met 2 ziende wandelaars wandelt. Het brengt je meestal wat.
1: Ja. Wat moppen ingestudeerd voor onderweg?
4: Nog niet. Hebben jullie er een?
1: Ik weet niet, Stef, ben jij er een?
0: Hebben wij er een? Dat is een hele goede vraag.
1: Heel veel succes.
4: Dankjewel.
1: En ik vind sowieso knap als je een eind gaat lopen en met
0: ontzettend,
1: het verhaal wat erbij komt, dan vind ik het helemaal bijzonder. Dus wat ons betreft, goede reis.
4: Dankjewel. En als ik terug ben, zal ik met een goede mop komen, oké?
1: Okay? Dat is afgesproken bij deze.
4: Oké. Okay. Okay. Bedankt, hè. Doei, doei.
1: En dan? Spannend. Ja, dit is het moment. We hebben geteld. De stemmen zijn geteld en er is een verdict. En de plaat die jij bedacht hebt...
0: Jij heeft die gewonnen?
1: Die heeft gewonnen, ja. De kassameisjes ofwel de Vliegende Panthers. Houdoe. Oh.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Er waren eens 3 zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
10: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
11: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouw Centers Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
12: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want alles voor je huis koop je bij Koppens.
13: Meubels, complete slaapkamers, verlichting en woonaccessoires.
12: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
13: Koppens biedt veel meer.
12: Kom langs in Volkel.
13: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
14: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over 1/2 jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. 10.000 mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2.000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer. Vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel.
18: Het is Edwindag, Edwindag, Edwindag. Dat is de dag dat alles mag. Hier is Edwin.
17: Ja, Edwin Gerritsen van de ANWB. Een goede avond.
19: Een goede avond inmiddels. De files beginnen wat af te nemen in Brabant. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat tussen Nieuwegein en Zaltbommel nog een file met een half uur oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Rijshoort en Ravenstein een half uur. En op de A59 Den Bosch richting Os voor Nuland 10 minuten oponthoud.
17: Edwin, dankjewel.
19: Joe,
17: tot straks. En zometeen nog één ding te doen.
20: Ja, de parkeergarage. Zou er ook file staan richting parkeergarage? Hij zei hem niet, hè?
17: Volgens mij heeft hij het niet verteld.
20: Oh, dan komen we er wel.
17: Nee, dat scheelt.
21: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
22: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
23: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie. Bo.
24: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
23: Ah, daar is de pizza. Oké, team. Vreten.
24: Social Deal deals die je niet mag missen.
25: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
26: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
27: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
28: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
29: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
30: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
31: Dit smaakt naar meer.
32: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar €9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
33: Met Rousseau chocolade.
34: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
35: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
36: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels.

0: klus. Onze zaak.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl. Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duino.

0: was wel heel blij met dit. Met dit liedje. Maar echt heel blij.
1: De parkeergarage.
2: Want je had net je rijbewijs.
0: Joh, die heb ik al meer dan 10 jaar.
2: Zo.
0: Ja, hey, dat verwacht je niet, hè?
2: Nee, dat bij een blik melk gekregen of zo.
0: Bij een blik melk?
2: Ja.
0: En toen nog blikken waren dat, hè?
2: Ja, ja.
0: Maar ik was blij dat Niall Horan weer een nieuwe hit scoorde. Want ik ga daar volgende week donderdag naartoe.
2: Zo.
0: In de Ziggo Dome. Dus volgende week donderdag na het werken hier. Dan rijd ik meteen naar Amsterdam. En natuurlijk vond ik het wel lekker dat hij nog een hitje scoorde. Want dan heb ik weer een ander liedje waarmee ik mee kan zingen. Want dan ken ik die ook weer.
2: Dat scheelt.
0: Dus dat vind ik wel leuk.
2: Anders staat iedereen naar hem te kijken van...
0: Van wie?
2: Kent hij helemaal niks? Ja, nee, dan ken je al 2 nummers. Goed.
0: Leuk.
2: Nice. We gaan de parkeergarage maar eens opzoeken. En we zochten even een thema en we hebben er een gevonden, hoor. Oh. Het is vandaag namelijk de dag van...
0: Het ei.
2: Het ei. Is er veel gezongen over eieren? Niet heel veel, maar wel over ai. Ofwel ikke.
0: En daar maken wij gewoon ei van.
2: Zo is dat. Ei, ei en we zijn zo blij. En we hebben al iemand staan bij de slagboom. Rij maar even door.
0: Oh ja, even doorrijden en dan moet een raapje naar beneden doen. Even, ja,
2: een heel gezelschap staat hier.
0: Ei. Ei.
2: De La Soul is dat. Me, myself en ei. Ai. En dan is dus de vraag, willen we deze helemaal horen? Dan hoeven we de parkeergarage deze keer niet in. Als je dat vindt, als je deze wil horen, dit AI-nummer... dan mag je 06-573-28203 appen en dan een duimpje omhoog. Hoog.
0: En als je zegt, ik vind dit helemaal niks, dat mag ook. Dan moet je een duimpje naar beneden sturen. Dan bellen we je terug en dan gaan we die parkeergarage inrijden... en dan komen we op elk dek weer een ander liedje tegen met AI.
2: Ja.
0: En dan mag jij zeggen ja of nee en dan gaan we gokken welke het wordt.
2: Zo is het.
0: Duidelijk?
2: App hem maar.
3: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: Sam Veld.
1: Uit Bokstel.
2: Ja, uit Bokstel komt hij, hè? Post Malone.
0: Ongelooflijk.
3: De parkeergarage.
2: Ja, ja, ja, we kunnen gewoon heel veel in Brabant, hè? Gewoon grote artiesten gewoon in de provincie.
0: Moet je eens weten.
2: Zeker. Nou, we weten daar gelukkig veel van. Wie niet uit Brabant komen, dat is dat gezelschap De La Soul. En de vraag was, wilden wij die horen? En dat zou betekenen dat we deze keer de parkeergarage niet inrijden. Of niet? Johan, goedemiddag. Avond eigenlijk
0: avond,
2: al.
0: Avond, ja.
4: Goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Jij was te snel uit voor jezelf, geloof ik.
4: Ja, nee, dit is het niet.
2: Nee, dat wordt hem niet, hè? Nee, nee. Nou, ja, je vertegenwoordigt in dit geval de meerderheid. De meeste duimpjes gingen omlaag, dus geen De La Soul. We gaan gewoon de parkeergarage in. En ja, je weet het concept?
4: Ongeveer.
2: We rijden gewoon dadelijk naar dek 1. En daar staat dus ook iemand een lied met een I ofwel een I te zingen. En okay. Dan mag jij zeggen van, die wil ik wel horen, of nee. En in het geval van nee, gaan we omhoog. Tot uiteindelijk dek 4. En ja, die zul je nemen, want hoger gaan we niet.
4: Oké, okay, nou, dan gaan we zien.
2: We gaan naar binnen.
0: Oké, okay, we gaan gokken. Even rijden met die hap. Ja, hop, hop, rampje naar beneden. Ja.
2: Ja, daar staat één persoon, zie ik. Bruno Mars en I Just I. Might. Gaan we die doen, Johan? Of zeg je, nou, we gaan gewoon nog een dekje hoger. Zeg het maar.
4: Ik ga nog een keertje gewoon vol de ronde.
2: We gaan nog een keertje
0: vol de ronde.
2: En we gaan wel een beetje hard de bocht
0: door. Ja, even gaan ze pas nou op, joh. Ja.
2: Ja.
0: I got a feeling.
2: Black Eyed Peas. Gaan we die doen, Johan? Je hebt nog twee keuzes over.
4: Ik zeg, jullie hebben een heel goed gevoel. Deze gaat het worden.
2: Deze gaat het worden? Nou, dan gaan we dat gewoon doen.
0: Simpel. Hartstikke idee, Johan.
2: Goed, Johan, dankjewel. Fijn weekend.
4: Fijn weekend.
2: Ja, houdoe en bedankt.

0: Black Eyed Peas.
1: Met dank aan Johan, want die koos je uit.
0: Zeker. En dan hebben we Marieke.
1: Ja, die is door de planning uitgekozen, hè, om vandaag ons te vergezellen als dienstlezer.
2: Ja, zeker. Ja, dat ben ik inderdaad, ja.
1: Zo werkt dat hier, hè?
2: Zo gaat dat hier, ja.
1: We zijn
2: ja.
1: slaven van het rooster, zo is het. Marieke.
2: Ja, zo gaat dat hier.
1: Dat,
0: al met veel plezier.
2: Zeker.
1: Ja, ik denk dat er vroeger ook wel slaven waren die ook wel af en toe lol in hun werk hadden. Want ze zongen ook altijd, hè?
2: Dat is wel een statement, hoor.
0: Wat zegt hij nou weer?
1: Ja, dan moet je op Katie...
2: Ik wil hier niks mee te maken.
0: Nou wordt hij gecanceld,
1: hoor. Ach jee, ja, natuurlijk. Dan moet je op Katie Cotty, of hoe heet dat? Moet je dat niet zeggen, geloof
2: Katie
1: ik, hè?
2: Katie ja.
0: Sommige slaven die zin hadden in hun werk.
1: Ja,
0: die worden uitgebuit, geslagen,
1: absoluut.
0: Krijgen bijna niks te eten.
1: Nou, ja,
0: maar ze hebben wel zin in hun werk.
1: Ja, als je leuk werk hebt ondertussen. Als je zo'n galeislaaf was dan, en je zat op zo'n boot... dan had je in ieder geval nog mooi uitzicht en zo, denk ik.
2: Ik krijg hier een slecht gevoel bij.
0: En boze appjes jongens, in 3, 2...
1: Eén, yes.
0: Christian, wat zeg jij nou weer? Ja, precies. Goed.
1: Groot gelijk is de eerste die binnenkomt. Zo, Marieke, wat zit er in het nieuws?
2: Ja, gewoon zover. 200 boetes uitgedeeld bij grote controle op A16 en A58. En de wandeling van een tiener in Canada liep heel anders dan hij had gepland.
3: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
4: Bravo.

0: Ticketdiscounter.nl. Groots in kerst, klein in prijs.
1: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Brabant gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Brabant in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
3: Op zoek naar iets bijzonders of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op
4: onlineveilingmeester.nl. Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl. Onlineveilingmeester.nl.
3: Nu ook met een vestiging in Brabant.
5: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
3: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
6: Het is Edwindag, Edwindag, Edwindag. Dat is de dag dat alles mag.
7: Hier gaat het fout, hè? Alles mag, zeg je. Dus ook te laat komen of helemaal niet komen zelfs.
8: Ja, ja dat is wel. Dus daarom.
7: Er zijn ze niet, maar er zijn wel files nog, hoor. Weet je wat we doen? Zullen we gewoon eerst
8: wachten,
7: het nieuws? Nee, we gaan gewoon het nieuws doen. En dan als hij er daarna is, dan mag hij daarna nog even roepen of er files staan.
8: En anders doen wij het gewoon daarna.
7: Anders doen wij het gewoon. Dus hij krijgt gewoon nog een herkansing.
8: Het is wel een nadeel inderdaad. We hebben gezegd, Edwin dacht dat alles mag. Dan denkt hij inderdaad wat jij zegt. Ja, kan mij het verenigen. Ja, dan kom ik gewoon niet meer.
7: Wat is dat? Je oogst wat je zaait, zeggen ze dan toch?
8: Nou goed, dan gaan we gewoon naar het weer.
7: Ja, dan laten we het maar doen. Ja, maar dat is er wel. Want ik ben er wel. Ja, vanavond is het wisselvallig. Stevige buien die vanuit het westen over de provincie trekken. Met veel wind en windstoten die er mogelijk overheen komen. Morgen dan opnieuw een wisselvallige herfstdag. Vooral later op de dag talrijke buien en heel wat wind. Het wordt slechts 13 of 14 graden. Het is op zondag een stukje rustiger. Hoewel er dan ook veel wind is en ook af en toe wel een bui valt. Maar dan is het in ieder geval wel wat droger dan op de dag van morgen. Tussen zie je er nog niet?
8: Nee, is dat nog niet.
7: Nee, dat doe ik
8: eigenlijk zelf wel.
7: Ja.
9: Zal ik eerst staan? Oké. Okay. De politie heeft bij een grote controle op de A16 en A58 200 boetes uitgedeeld. Bijna alle bestuurders kregen er een omdat ze bezig waren met hun telefoon of een ander apparaat. Spotters van de politie keken vanuit een touringcar mee op de weg en ook slimme camera's langs de snelweg flitsten de auto's. Een paar andere bestuurders kregen ook boetes omdat ze te hard reden. Kevin Nicola uit Ossendrecht is oud-militair en zocht een uitdaging. Nou, die vond hij. De afgelopen 40 dagen rende hij elke dag een ultramarathon. 1850 kilometer in totaal, de volledige omtrek van Nederland. Hij kwam net weer thuis in Bergen-op-Zoom en hij voelde zich verrassend goed.
10: Er ontzettend fris uit, hè?
11: Ja, zo voel ik me ook vandaag. Ja, ik heb alle duistere dalen heb ik meegemaakt, maar de afgelopen dagen ging het zo goed dat mijn energie alleen maar omhoog bleef gaan. Dus ik kan de wereld aan vandaag.
9: Nou, dit weekend gaat hij het vooral vieren met familie, vrienden en een massage. Een man en een vrouw zijn opgepakt omdat de politie denkt dat ze sieraden van ouderen in verzorgingstehuizen in Helmond en Someren hebben gestolen. Een van de slachtoffers is een demente vrouw van 90. Zij raakte een gouden hanger met de vingerafdruk van haar overleden man kwijt. De politie kon het duo oppakken omdat ze het kenteken van de auto waarin ze reden herkende. De VS wil nieuwe sancties opleggen aan het internationaal strafhof in Den Haag. Dat hing al een tijdje in de lucht en nu heeft buitenlandminister Rubio het bevestigd, zegt verslaggever Simone Tucker.
12: De toon en het pakket van die maatregelen wordt echt steeds harder. De verklaring die we al in hadden gezien, daarin zei Rubio, we gaan de transacties met dit schurkachtige hof verbieden, waardoor het van zijn middelen wordt afgesneden en zijn vermogen om te functioneren dus wordt lamgelegd.
9: De sancties gaan voor een groot deel in april in. Een niet zo handige actie van een tiener in Canada. Hij ging wandelen in de bergen en besloot de Crown Mountain te beklimmen. De jongen had wel wat ervaring, maar dit was de eerste keer dat hij echt een berg op ging. Onderweg besloot hij een AI-chatbot te gebruiken om zijn route te plannen. Maar ja, die gaf hem de verkeerde route. De jongen kwam vast te zitten op een steile rotswand. Hij belde zijn moeder en 112 en daarna kwam een helikopter hem redden. De reddingsdienst waarschuwt klimmers nu om echt niet zomaar AI te vertrouwen, want ze zien dat de laatste tijd vaker fout gaat.
7: Serieus?
9: Ja, echt waar.
7: Ja. Ja, de AI kan verschrikkelijk handig zijn. Want die zoeken heel makkelijk dingen voor je uit. Je kunt het ook heel goed uitleggen, want je kunt ook echt een gesprek aangaan. Ja, ja, ja, wat met Google niet kan. Alleen je moet alles controleren en bij alles een bron vragen. Hè, dat je het na kunt kijken. Hè.
9: Ik heb dat dus de laatste tijd, dat chat mij... Want ik vraag ook wel eens dingen aan ChatGPT dan.
7: Mm-hmm.
9: En dan geeft hij me een antwoord en dan denk ik, dit vind ik raar. En dan vraag ik, waar heb je dit vandaan? En dan zegt hij heel vaak, ik moet het toch even nuanceren wat ik net zei.
7: Vaak.
9: En dan denk ik, oh ja, je moet echt zo opletten met wat, want dat klopt de helft.
8: Maar ja, met zulke grote belangrijke dingen als we
7: even
8: tocht.
7: Een berg oplopen. Dat zou ik inderdaad niet doen. Nou, dat is een wijze les trouwens. En nog wel even een aardige bij het buitenland berichtje. Er is wel een reden dat het vandaag is, hè, dat die maatregelen tegen met strafhof worden afgekondigd.
9: Ja, de Nobelprijs voor de Vrede, die ging niet naar Trump.
7: Nee, die heeft hem niet en een rechter van het strafhof wel.
9: Ja. Ja, ja. Oh. Dus hij is boos. En dan gebeurt
7: dat
9: dit.
7: Dat hij het zelf kan verstaan. Sore loser. Kent u die uitdrukking?
9: Ja, die ken ik wel, ja. Die is wel een beetje van toepassing.
8: Ja. En ik heb even gecheckt bij de ANWB, maar ze hebben een zieke.
7: Hebben ze een zieke?
8: Ze hebben een zieke, dus er is niemand om 6:30, dus dan moeten wij het even doen.
7: Maar is Edwin dat zelf dan?
8: Wat zeg je?
7: Is Edwin dat zelf dan?
8: Ja, dat zou zomaar kunnen.
7: Oké. Okay. Nou, dan is het geen Edwin-dag.
8: Geen Edwin-dag, maar wel Stef-dag dan. Hè? Want we hebben nog een vertraging op de A2. Dat is Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Beest en Zaltbommel zit je op 10 minuten vertraging. Een kwartiertje op de A27. Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam. Daar is een zware vrachtwagens op de weg. Dus het allemaal net iets langer. En ook een kwartiertje op de A50. Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En dat was hem.
9: Nou, dat deed je echt fantastisch.
7: Ja.
8: Wat zeg je nou? Wat kijk je me moeilijk?
7: Nou, die file staat er juist omdat die zware vrachtwagens niet over de brug heen mogen. En dan moeten mensen omrijden en daar komen die files door.
8: Zijn er nou weer vrachtwagens die niet luisteren? Of wat?
7: Nee, dit is de Merwedebrug. Daar mogen zwaar verkeer
8: daar
7: niet overheen.
8: Maar die vrachtwagens die zijn dus eigenwijs? Die zijn
7: nou,
8: te zwaar,
7: dat kan zijn, maar dan moeten ze omrijden en daar komen nog wel eens files van.
8: Jeetje.
7: Nou, dat dus. Ja, er staat in ieder geval file.
8: Dat je had het beter kunnen doen, denk ik.
7: Ja, maar jij begon al, dus ja.
8: Jij begon al.
7: Maar het is toch de schuld van Edwin. Had hij maar niet ziek moeten worden. Als je dit hoort onderweg naar huis. Wetenschap, jongen. We voelen met je mee.
8: Hij heeft er veel nasi goreng op, denk ik. Ja.
7: Denk je dat het is?
8: Heeft hij wel bij.
7: Koems, never going home. Ja, wij wel, straks.
8: Ja, ooit.

0: die zangeres was heel erg jong toen nog. Die mocht nog niet eens brommen rijden, volgens mij. Die was 15 of 16 of zo.
1: Oh.
0: En daar hoor je er niet aan af, hè?
1: Dat heel even, je ging zeggen, die was heel lelijk.
0: Dat zou ik nooit over mensen zeggen. Niet als de microfoon open staat.
1: Nee, precies. Achter de schermen misschien.
0: Oh,
1: het is een beetje alsof er een vraag gesteld wordt en een antwoord gegeven wordt, hè? Do you wanna hold me? Oh yeah!
0: Ja, maar
1: het is een vraag en een antwoord.
0: Maar dat is ook met dat liedje Would I Lie to You? Oh yeah. Zit ook,
1: ja,
0: oh yeah,
1: Would I Lie to You? Oh
0: dat
1: yeah.
0: Dat is nog veel erger natuurlijk, hè? Goed, we gaan zo eens even wat bloopers op een rijtje zetten. Maar of gaan we dat nu gelijk maar doen? Gaan we ook nog vragen of mensen nog een leuk plaatje willen horen?
1: Wil je dat ook nog vragen?
0: Ja, waarom niet? Als je er nog eentje weet. Nou, weet je wat, dan hoeft hij niks bij te gewoon. Dat vragen we nu zo fris van de lever. Als je nog een leuke plaat weet, laat het gewoon even weten via de app. 0657328203.
1: Ook of geen muziekje erbij?
0: Ja, dan mag gerust hoor. Als, je
1: als we toch bezig zijn.
0: Ja.
2: Weekend. Een weekendplaat.
0: Nee, dan moet je de partituren weer even ronddelen. Ja. En dan moet de dirigent weer inzetten en zo. Maar goed, weekend een weekendplaat dus. 0657328203. We hebben nog een klein kwartiertje op de klok. En als je nog een leuke plaat weet voordat wij hier dadelijk het pand uitrennen, laat het weten. 0657328203.
1: En de bloopers, heeft dat een bepaald thema of helemaal niks?
0: Nou, ze zijn wel redelijk recent. Volgens mij iedereen die je hoort, die werkt hier nog.
1: Oh, zit er ook tussen?
0: Ik had mensen die hier werken, hè? Laat okay, ze maar komen.
1: Ik werk niet, nee.
3: We gaan, want alles loopt via Kees. We gaan Kees nog wel een berichtje sturen dat John ook even een lijstje moet invullen. Want als we dat nu gaan zeggen, dat ik denk dat dat...
4: Even een lijstje.
3: Ja, voor die top 1976, waar zitten we nou voor hier?
4: Ja, ik moet een stemlijstje maken van 1976, of nee?
3: Ja, jouw favoriete liedjes.
4: Uit 1976.
3: Nee.
5: Ik denk als wij dit voor 5 uur hebben uitgelegd, dan doen we goede zaken.
3: We leggen het zo wel uit, John.
6: Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli.
7: Hoe drink jij je koffie? Laat het ons weten op 06-573-282-03. Wat heb jij daar nou voor een nummer staan?
8: Jij leest het voor en ik kijk naar de tekst. Ik denk natuurlijk altijd. Ik
7: is dat
8: moet
7: jouw
8: zo
7: nummer?
8: Lachen. Ja, ik ben blij dat je die nog leest.
7: Oh, wat stom dat ik dat
8: weer. 06-4-0-9-6.
0: Heb je het helemaal voorgelezen net?
8: Nee, het ging goed. Hij deed goede 06-nummer.
0: Oh, dat is
8: toch zo. Als mijn eigen privé wil.
5: Smokey Six, microfoon breekt af. Het gebeurt niet vaak, maar iedereen heeft wel eens een bedrijfsongevalletje. En dit is mijn bedrijfsongevalletje van vandaag. Ik probeer het microfoon goed te zetten. Gelukkig, de baas zit erbij. Voorzichtig met die microfoon.
3: Ja, nee, zeker. Ik geef het even door aan de administratie. Dat is dan toch een wat kariger loon in januari, vrees ik.
9: De beroepscommissie van de Afrikaanse voetbalbond.

0: Die komt erin.
1: In de voetbalkom.
2: In de
1: Afrikaanse voetbalkom. Ja, hebben we alweer, man. Hallo. Nee, die had er eigenlijk al moeten zijn. Nee. Dan hebben we ofwel vandaag geen weer. Oh, wacht even. Kijk eens even. Daar is hij wel. Hallo.
3: Rustig. Hallo.
1: Hallo, we waren je even kwijt, joh.
3: Ja, dat klopt.
1: Kon je de weg naar de microfoon niet vinden, Wouter?
3: Nee, er is iemand ziek. En ik werd pas een uurtje geleden gebeld. Dus ik heb vanuit Limburg in een uur even helemaal hierheen moeten racen. Maar dat is goed gekomen.
1: Je zit nog helemaal na te hijgen. Moet je eerst even een kopje koffie gaan pakken? Dan wil je een plaatje doen.
3: Nee hoor, komt goed.
1: Nee, komt
3: ik
1: dus
3: heb
1: goed.
3: Het weer in mijn hoofd.

0: Ja, ook in de jaren 90 waren ze nog lekker actief, hè? De Bee Gees met een iets steviger plaatje, om dan zomaar te zeggen, Paying the Price of Love.
1: Ja, René vroeg deze aan.
0: Renéetje.
1: Vind ik ook wel een lekkere.
0: Even
1: Born to Run.
0: Ook een beetje gas, toch?
1: Ja. Ook even gas erop. Met de Bos, Bruce Springsteen, Born to Run. Bruce Springsteen.

0: Dankjewel René voor Bruce Springsteen, Born to Run. En voor ons zit het erop. Wij gaan lekker weekend houden.
1: Zo is dat. Maar je hoort ons gewoon weer van het weekend, hè?
0: Zeker waar.
1: Ik morgen vroeg, jij zondagmiddag weer, dus dat komt ook goed. Maak er wat moois van dit weekend. En tot de volgende weer. Laatste is Temper City en Self-Aware.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
8: Honda, the power of dreams.
9: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
10: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
11: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
12: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
11: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
12: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
15: Ik denk dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
14: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
16: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
14: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. En zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: NOL. De zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout? Dan zei hij wel van, mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
3: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
2: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
4: Wij vinden dat als objecten eigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
2: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant presenteert...
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
2: Ik ben al veel te lang beneden. En niemand ziet hoe diep ik zit.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:45.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant+.
1: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jetten noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
3: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
2: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
4: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in, omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, visseneitjes eten, amfibieën eten ze.
2: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een geaaide.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

kisses, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
3: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deelsteps, deelfietsen, deelwagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
2: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
4: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad. Eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
5: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien. Maar ik heb hoop.
2: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: eigenlijk.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is ook trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
2: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kustkant op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Ja.

0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Middagkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: opgroeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste beentjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Nederland.
1: Het is iedere dag anders.
0: Elke dag bij je. Het gevoel van hier.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kei gezellig.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.
4: And for love's sake, each mistake, oh.